0: zijn. En het Russische leger vuurde ook glijbommen af op de stad Kramatorsk. Volgens de lokale overheid ging het om de derde grote aanval op één dag tijd. Gisteren waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov nog de Amerikaanse regering om hun ambassade in Kiev te evacueren. Vermoedelijk komen er dus ook nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad. In Iran zullen mensen weer toegang krijgen tot het internet. Dat heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd. Al is het nog niet meteen duidelijk wanneer er precies weer gesurfd kan worden. Voor de Iraniërs was het internet afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaanse en de Israëlische luchtaanvallen op Iran begonnen. Eerder werd het internet ook al beperkt toen in het land grote anti-regeringsprotesten waren uitgebroken. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident op de kustram in De Haan het voorbij weekend. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn toen gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. Vier van hen hadden geen geldig vervoersbewijs en drie jongeren probeerden tijdens de controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder hoopte op strenge straffen.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
0: En de voorbije avond is van op de luchthaven van Luik een vliegtuig vertrokken naar Congo met 100 ton Europese hulpgoederen aan boord. In het oosten van Congo is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord van het vliegtuig zijn onder meer medicijnen, tenten en beschermingsmateriaal voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en aan buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling tegen ebola bestaat niet. Daarom is het belangrijk om de verspreiding zoveel als mogelijk te beperken. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 30 graden. Meer op 14nieuws.be. M&M.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: M&M Live.

0: Het is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zouden raketlanceerinstallaties geviseerd zijn en ook schepen die in de straat van Hormuz zeemijnen probeerden te leggen. De aanvallen komen op een moment dat er volop gespeculeerd wordt over een mogelijk vredesakkoord tussen de VS en Iran. Zaterdag zei de Amerikaanse president Trump nog dat een akkoord grotendeels rond was. Officieel is er ook nog steeds een staakt het vuren tussen beide landen van kracht, maar het is niet de eerste keer dat er aanvallen worden uitgevoerd tijdens dat bestand. Ook eerder deze maand nam het Amerikaanse leger nog Iraanse militaire doelwitten onder vuur. Het Israëlische leger heeft in het zuiden en het oosten van Libanon opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd. Daarbij zouden zeker 7 mensen om het leven zijn gekomen. Ook tussen Israël en Libanon is er officieel een staakt het vuren van kracht. Maar Israël zet de operaties tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah wel gewoon door. Of voort. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger ook gevraagd om het offensief tegen Hezbollah op te voeren. Hezbollah zelf voerde de voorbije avond ook aanvallen uit op Israël. Er zouden onder meer drones afgevuurd zijn op 3 kazernes in het noorden van het land. In het oosten en het zuiden van Oekraïne zijn dan weer bij zware Russische luchtaanvallen zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen. Bij de slachtoffers is ook een kind van 8 jaar. Onder meer de stad Odessa werd onder vuur genomen. Daar zouden verschillende gebouwen geraakt zijn. En het Russische leger vuurde ook glijbommen af op de stad Kramatorsk. Gisteren waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov nog de Amerikaanse regering om hun ambassade in Kiev te evacueren. Vermoedelijk komen er dus ook nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad. En Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident op de kustram in De Haan het voorbij weekend. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn toen gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. 4 van hen hadden geen geldig vervoersbewijs. Minister de Ridder hoopt op strenge straffen.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zouden raketlanceerinstallaties geviseerd zijn en ook schepen die in de straat van Hormuz zeemijnen probeerden te leggen. De aanvallen komen op een moment dat er volop gespeculeerd wordt over een mogelijk vredesakkoord tussen de VS en Iran. Zaterdag zei de Amerikaanse president Trump nog dat het akkoord grotendeels rond was. Officieel is er ook nog steeds een staakt het vuren van de kracht tussen beide landen. Maar het is niet de eerste keer dat er aanvallen worden uitgevoerd tijdens dat bestand. Ook eerder deze maand nam het Amerikaanse leger nog Iraanse militaire doelwitten onder vuur. Het Israëlische leger heeft dan weer in het zuiden en het oosten van Libanon opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd. Daarbij zouden zeker 7 mensen om het leven zijn gekomen. Ook tussen Israël en Libanon is er officieel een staakt het vuren van kracht. Maar Israël zet de operaties tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah wel gewoon voort. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger ook gevraagd om het offensief tegen Hezbollah op te voeren. Hezbollah zelf voerde de voorbije avond ook aanvallen uit op Israël. Er zouden onder meer drones afgevuurd zijn op 3 kazernes in het noorden van het land. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident op de kusttram in De Haan het voorbije weekend. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn toen gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. 4 van hen hadden geen geldig vervoersbewijs bij zich. Minister de Ridder hoopt op strenge straffen.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
0: En door de hoge temperaturen gisteren is het wegdek op verschillende wegen in de Antwerpse Kempen beschadigd geraakt. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat onder meer om gewestwegen in Geel en Kasterlee en de E34 in Arendonk. Door de hitte ontstonden er putten in het wegdek en kwamen brokstukken op de weg te liggen. Zeker 2 auto's raakten daardoor ook beschadigd. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het Amerikaanse leger zegt dat het opnieuw aanvallen heeft uitgevoerd op het zuiden van Iran. Doelwit waren raketlanceerinstallaties en schepen die in de straat van Hormuz zeemijnen zouden proberen te leggen. Die zeestraat is cruciaal voor vervoer van olie en gas, maar Iran laat al weken geen schepen meer passeren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, reageerde zo pas op de Amerikaanse aanvallen en zei dat de straat van Hormuz hoe dan ook open moet gaan. De aanvallen komen er net nu. Al enkele dagen wordt gespeculeerd over een mogelijk vredesakkoord tussen de VS en Iran. Daarover zei Rubio dat het overleg nog enkele dagen kan duren, vooral dan over de precieze bewoordingen van het akkoord. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van zondag op de kusttram in Den Haan. 4 jongeren hadden geen ticket, controleurs wilden hen een boete geven, maar ze verzetten zich en het kwam tot een vechtpartij. Verschillende werknemers van de lijn raakten gewond. 3 jongeren sloegen uiteindelijk op de vlucht, de 4e, een 18-jarige uit Ninove, is opgepakt. Minister de Ridder is niet te spreken over het geweld.
1: Dat is krapuleus gedrag, ik heb er geen ander woord voor. Totaal onaanvaardbaar. Mijn steun gaat eerst en vooral naar die medewerkers die gekwetst zijn geraakt. Zo'n dingen zijn onaanvaardbaar, moet streng tegen opgetreden worden. We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt.
0: De hit heeft gisteren schade toegebracht aan verschillende wegen in de Antwerpse Kempen. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Onder meer in Geel, Kasterlee en Arendonk kwamen er putten in de weg. Zeker 2 auto's raakten daardoor beschadigd. In Brugge heeft voetbalclub Club Brugge gisterenavond zijn kampioenstitel gevierd met duizenden supporters. Voor clubaanvoerder Hans van Aken is het al de 7e titel, maar hij is het vieren nog niet beu.
2: Mijn stem is er een beetje van aan het afzien, maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Brugge nog een laatste keer te feesten en een galaavond van te maken is prachtig.
0: En na de kampioenenviering werden de clubspelers met de helikopter naar Antwerpen gebracht. Want daar werden de Pro League Awards uitgereikt. En Club Brugge viel opnieuw in de prijzen met Christos Tsolis. Hij kreeg de prijs voor beste speler van het seizoen. De Griek haalde het voor ploegmaat Hans van Aken en Adem Zorgan van Union. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van OH Leuven, dat voor de 2e keer op rij de landstitel pakte. Het weer, we krijgen opnieuw veel zon. Mogelijk halen we voor het eerst dit jaar temperaturen van 30 graden of meer. Aan zee wordt het iets koeler, rond 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: M&M Live.

0: wel. Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Heel wat werknemers hebben fysieke klachten. Ja, een kwart van hen klaagt wanneer ze bewegen, zoals rug, nek of schouderpijn. Dat blijkt uit een studie van welzijns- en preventiedienst Mensura bij 280.000 werknemers die elk jaar medisch onderzocht worden. Opvallend is dat hun aantal voor het eerst in 5 jaar niet verder stijgt. Maar bepaalde sectoren zijn wel het zwaarst, vertelt Mensura.
4: De typische met fysiek zwaarder werk, hè. Dus daar kijken we naar jobs zoals in de bouwsector, landbouw ook. Maar zorgberoepen, daar moeten ze ook per definitie mensen verplaatsen of helpen en begeleiden bij het verplaatsen, blijft ook zeker een zware job waar je heel veel van die klachten in ziet terugkomen.
3: In Brugge heeft voetbalclub Club Brugge gisteravond zijn kampioenstitel gevierd met duizenden supporters. En voor sommigen was het de eerste keer, voor anderen al een paar keer.
5: Ja, de eerste keer. Samen met mijn collega's mee, die we mee hebben gesleurd.
6: Ik ga maar 35 jaar naar Wolmijn en als je kampioen speelt, moet erbij zijn.
7: Ik wil voelen hoe dat is om er Brugge supporters te zijn. Ik wil de sfeer opnemen van de Brugge supporters en dat ze het in het dak gooien.
3: Ja, na die kampioenenviering werden de clubspelers met een helikopter naar Antwerpen gebracht, want daar werden de Pro League Awards uitgereikt. Club Brugge-speler Christot Solis kreeg de prijs voor beste speler van het seizoen. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van OA Leuven. Het wordt weer een zonnige dag vandaag en ook tropisch warm tot 32 graden. Morgen is er ook veel zon en dan wordt het 26 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met temperaturen rond 27 graden.
8: Tropisch warm, hè. Tropisch, hè.
9: M&M. Dit is...
10: de M&M Lachlijst.
9: Bel nu naar 078-78-1010.
11: En vertel hoe jij de M&M DJ's wil laten lachen.
9: Laat jij ons lachen.
11: Dan win jij een zotte prijs.
12: Goedemorgen. Als je net uit een verlekt weekend komt, je hebt wat gemist gisteren. Want deze week is er geen gewone M&M-ochtendshow of een normale M&M-programmering to koer eigenlijk. Je luistert naar de M&M-lachlijn. En in het kort is dat...
8: Sorry.
12: Ja, in het kort is dat dus dat. Veel gelach. In het lang, subiet na de nummer 1. In de M&M 50, Alex Warren en Fever Dream.
9: M&M. Dit is...
10: de M&M-lachlijn.
8: Ja, ja, dat wist wel, dat wist wel, dat wist wel, dat wist wel.
10: De M&M lachlijst.

0: Fever Dream van Alex Warren. Goedemorgen en super fijn dat je erbij bent zo vroeg ochtends. Het wordt weer een dagje met rode kaken en heel veel airco.
1: Ja, bij iedereen denk ik. Ja. Was het op je fiets eigenlijk vanmorgen?
0: Het was ietsje frisser dan gisteren, vond ik. Maar wel nog altijd een warme wind. En dat is echt crazy. Ik ga niet meer met de jas naar het werk, hè.
1: Hola.
0: Ik heb echt gewoon zo'n linnen broek aan. En dan zo'n topje. En dan daarboven gewoon een trui.
2: Het is een
0: cropped trui.
2: Het is een new era.
0: Het is een new era en het is fantastisch. Ik heb echt gewacht op dit moment dat je zo kunt buitenkomen zonder jas. Dus het is fantastisch. En het wordt alleen maar warmer. Hè. Vandaag tot 30 graden en misschien zelfs nog wat meer in de Kempen. Met ook, ik heb het gezien, een hoge UV-index. Een 8. Dat is wel wat veel. Dus daar moet je voor oppassen. In mensentaal is dat uitgelegd. Een dag waarop je echt, echt, echt moet smeren. Als je nog moet vertrekken, neem een pet ook mee. Een goede drinkfles water. We zijn er ook om je op de achtergrond te vergezellen vandaag.
1: Ja, samen met onze magische telefoonverbinding natuurlijk. Aha.
3: De M&M Lachlijn.
1: Ja, mocht je het nog niet kennen, de M&M Lachlijn is deze week op je radio te horen. Kan jij ons laten lachen met een verhaal, een toneel, een talent? Deel het dan met ons, dat kan via VRT Max of ook gewoon het telefoonnummer 078-78-1010. Als je belt, dan kom je bij ons callcenter uit. Dat zijn hele lieve, mooie en capabele mensen die je dan opnieuw kunnen doorverbinden naar de radio. 078-78-1010, mocht je willen vanmorgen. Straks de eerste beller van de dag en hopelijk kan die bij ons zorgen voor een lach. We ontdekken het zo meteen samen. En als we niet lachen, dan moeten we ons niet schamen.
0: Is dat voor de rest van de ochtend zo?

0: Rihanna en Calvin Harris. En Natalia heeft nu een link met Rihanna.
1: Ah?
0: Ja, ze is getrouwd in de home country van Rihanna. Ze is voor de derde keer getrouwd, deze keer op Barbados. En het is al een paar weken geleden gebeurd, maar ze hebben het nu gedeeld op de socials. Maar ze waren dus eigenlijk al getrouwd in december.
1: Ah?
0: Weet je nog, dat gek verjaardagsfeest dat eigenlijk een trouwfeest bleek te zijn.
1: Just.
0: En dat verjaardagsfeest was in thema dierenkleren.
1: Just.
0: Dus iedereen was daar verkleed als een dier. En dan zeiden ze, surprise, dit is eigenlijk ons huwelijksfeest. En dan zijn ze nog een keer getrouwd voor de wet. En nu zijn ze dus nog een keer getrouwd, maar in het buitenland op Barbados.
2: Neem daar eens een voorbeeld aan, Sander. Wij zijn nog altijd aan het wachten op jouw trouw, hè. Je had al 3 keer getrouwd.
3: De M&M lachlijn.
1: Even door met de show, jongen. Ja, wat leuke berichten die binnenkomen.
2: Ja, inderdaad. Ja. Lisa Monique die zegt, goedemorgen Sander, Maureen en Imaan. Ik luister vanmorgen weer mee. Succes vandaag, dankjewel. Brian zegt ook een goedemorgen en stuurt ons meteen een foto van de zonsopgang onderweg naar het werk. Ah, heerlijk. Laat ons maar meegenieten, want wij zitten natuurlijk deze week in een studio zonder ramen. Dus we hebben geen idee hoe het er buiten aan toe gaat. Yannick die vraagt ons hoe het hier is. Wel, goed. Ik ben ook blij dat je ons al een beetje opwarmt, want hij heeft de eerste mop doorgestuurd in de app.
1: Ja.
2: Hoe noem je Peter Pan in het Chinees? Dat weet ik niet.
1: Nee.
2: Peter Wok. Ja, dat... Kijk, het is de start van de dag.
1: Ja, ja.
2: Jannie zegt, goedemorgen, wij zijn dan weer onderweg naar Disneyland met tickets die we bij jullie wonnen om naar daar te gaan. Bedankt daarvoor. Super, Jannie. Ook vandaag is trouwens mijn winnen. Gisteren kon je hier bijvoorbeeld al Taylor Swift merch winnen, een handdoek van thuis.
1: Oh.
2: Concerttickets ook. Wij hebben zelf die toffe box weggegeven in de ochtend, die muziekbox. En ja, het is nog niet gedaan. De prijzenkast staat vol. En als jij er een prijsje uit wil winnen, het zijn allemaal zotte prijsjes, dan is het heel simpel. Dan moet je ons gewoon doen lachen.
1: Allee, om een handdoek van thuis. Handig hoor. Zeker bij dit weer. Ik heb trouwens ook een paar switches doorgevoerd in mijn routine.
2: Ja.
1: De koffie die ik vanaf nu meeneem 's ochtends is iced koffie geworden.
2: Oh.
1: En de ventilator staat sinds deze nacht naast het bed permanent te zwaaien. En ik heb een

0: Raven the Nay, Love Me Not. Doet mij altijd een beetje denken aan zo'n Margrietje. En dat je dan zo de blaadjes plukt. Hij houdt van mij. Oh. Hij houdt niet van mij.
1: Oh. Heb jij dat gedaan in het begin, Messie?
0: Ik doe dat nu soms nog.
1: Ja?
0: Ja.
1: En als je dan uitkomt op houdt niet van? Wat?
0: Dan is dat een slechte bloem.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dan pak ik de volgende bloem.
1: Oké, okay.
0: Ik heb dat ooit eens opgezocht van waar dat komt. Ja? Zo dat bloemetjes plukken. En dat is blijkbaar al een dingetje van in de middeleeuwen. Toen mensen nog geloofden dat bloemen zo magische krachten hadden. Ja? En ja... Dat, ja, dan zijn we dat gewoon zo blijven doen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, bloemen bezitten de waarheid. Okay. Dat was zo'n beetje.
1: Oké, okay, oké.
0: Okay, okay. Ja, enfin, wij doen hier vandaag van... Hij lacht met mij, hij lacht niet met mij. Dus laat vooral van je horen als jij ons denkt dat jij ons kan doen lachen. Dat is heel simpel. Kan op 078-78-1010. Of als je dat liever gewoon al typen doet, dan kan dat ook via VRT Max.
1: Zometeen een eerste slachtoffer, toch?
0: Ja, slachtoffer.
1: Alleen wij zijn slachtoffer. Nee, nee.
0: Ja, wij zijn slachtoffer.
2: Er is hier niemand slachtoffer.
1: Nee, nee, nee. Er zijn geen slachtoffers.
3: Het is Bolt in de Achtste met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalvieprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Profiteer nu bij Torres van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
5: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
6: Kijk eens in mijn jas.
5: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
4: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
7: Bel nu naar de M&M Lachlijn op 078-78-1010.
8: Laat jij de M&M DJ's lachen?
7: Dan win jij een zotte prijs.

0: Hè.
1: Of van Baggen Miles Away. Gisteren was het feestdag. Niet voor ons, want onze lijn was gisteren ook al geopend.
2: De M&M Lachlijn.
1: Het was in gisteren met een zingende Alberto Vermicelli. Een blokfluitspelende Bananen Brahim. Ook wel telefoon van Pierre Poep. En clown Anoushka was hier ook. Mocht je het gemist hebben, je kan het herbeleven op onze socials van M&M. Maar vandaag een nieuw bezoek, nieuwe bellers, maar altijd dezelfde insteek. Kan je ons aan het lachen brengen, dan win je een prijs. We gaan eens kijken ze, wie we hier hebben. Goedemorgen, dag Dina.
3: Goedemorgen.
1: Hoi.
0: Hey Dina.
1: Ah, ik zie je daar al bij je thuis. Videoverbinding is er ook bij. Het raam staat al open om te verluchten. Goed.
3: Ja, klopt.
1: Ja, het is warm, hè. Rollen naar beneden ook.
0: Het is een stalker, Sander.
1: Ah, is het... die is voorbereid op de hittegolf die er is, 32.
3: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Ja, leuke kussentjes. Ze zijn in de vorm van bloemetjes.
1: Ja, leuke kussentjes.
3: Ja, klopt. Dank je, dank je.
1: Oh, is dat ook
3: een kuffel? Ook zitten?
1: Is dat een kuffel in je zetel?
3: Ja, dat is een Highland koe. Ja.
1: Oh, leuk. Ah, van Schotland.
3: Ja.
1: Ah, onlangs ook geweest.
0: Dat vind ik een van de mooiste koetjes die er bestaan.
1: De Highland koetjes.
3: Ja, dat vind ik ook.
1: Ja.
0: Ik heb het gevoel dat wij echt nog uren zouden kunnen doorpraten, Dina. Maar we moeten tot business komen.
1: Ja.
0: Keiharde business.
1: Vertel, wat ga je doen?
3: Ik ga mij keihard voor schut zetten op de radio. Ik ga een covertje brengen voor jullie.
0: Oh.
1: Oké. Okay.
3: Ja. Ja, ik ga gewoon beginnen. Dus als jullie willen, mogen jullie gewoon de muziek opstarten en dan ga ik er gewoon voor gaan.
1: Oké.
3: Okay.

0: zeker.
1: Dankzij de M&M Lachlijn win jij...
0: Oh, tickets voor Loreen.
2: Hela, dat is niet slecht, dat is zelfs plezant.
3: Oh my god.
2: Maar ja, je bent fan van Loreen toch? Hè? Ja, dat zal iedereen, hè.
3: Maar dat vind ik wel echt heel cool eigenlijk. Maar
0: zelfs al ben je geen fan van Loreen, die heeft zo een zotte schijf voor het Eurovisie Songfestival.
4: Ja.
0: Alleen maar een gezellige avond hoor.
2: Ja, ik kan echt meelachen in het publiek, denk ik, met alle liedjes zo.
0: En ik ben eens hier aan kijken, dat zijn er twee, jong. Dus doe een ticket voor Loreen.
3: Amai,
0: het koetje kan mee.
3: Nou, voilà, ik zal vragen dat ze mee wilt. Ja.
2: Oké, wacht. Welk liedje van Loreen doe ik? La, ha, ha, ha, ha,
0: ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
2: ha,
0: ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
2: ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

0: Mars and I Just Mind. Het is 7:30. Nee, 7:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, Sander. We hebben een kwart van de werknemers in ons land die fysieke klachten heeft wanneer ze bewegen, zoals rug- en nek- en schouderpijn. Bepaalde sectoren zijn trouwens ook het zwaarst, zoals in de bouw, landbouw of in de zorg. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran. En daarbij werden onder meer raketlanceerplatformen geraakt en ook een schepen in de zeestraat van Hormuz die zeemijnen zouden proberen te leggen. En voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards gisteravond bij de vrouwenwoon Aurélie Reinders van OA Leuven. Meer over dit nieuws straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En dat weer.
1: Wel, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag en heel warm tot 32 graden.
0: Check. Leuk.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar er is extra hinder op de E313 richting Lummen in Wommelgem. Komt er een defect voertuig op de spitsstrook.
3: Ja, en ik zag ook dat je moet opletten als je rondrijdt in de Kempen. Want gisteren was het daar zo heet dat het wegdek het daar had begeven op verschillende plekken. Met een paar lekke banden tot gevolg. Dus ik schat de kans groot in dat dat vandaag ook nog kan gebeuren.
0: Allee, de wegsfeer.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M Live.

0: Smit en Niall Horan met Drive Safe.
1: De M&M Lachlijn.
0: Klein beetje misschien, er vallen hier ook tickets uit onze prijzenkast. Daarnet nog voor Loreen. En gisteren dus ook al voor Niall Horan. En moest jij die ook graag winnen? Ja, dan zou ik zo nu precies ook iets insturen voor onze M&M Lachlijn. Want er zijn er nog, heb ik horen waaien.
2: Ah, misschien dat die straks in de prijzenkast zitten. Want we krijgen terug telefoon binnen een paar minuten.

0: Wij weten ook niet wat die persoon gaat zeggen of doen. Het enige dat we al hebben doorgekregen is dat het een mop is. Dat is tricky.
1: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promokoken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: She, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Je eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immos Koopman!
5: Oh, amai, die cv'tje was lekker.
1: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in Europa?
5: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate het. KBC, beweegt met je mee.
7: Vrouw Wies.
8: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
9: Bel nu naar de M&M lachlijn op 078-78-1010.
10: Laat jij de M&M DJ's lachen?
9: Dan win jij een zotte prijs.

0: hand. Let me hear you scream.
1: Ja, dank u.
2: Never Going Home Tonight van David Gata en Alesso. Maar dan nu, hè, die mop.
1: Ah, ja, ja, ja.
2: Ik ben benieuwd.
1: Oh, oh, oh.
3: De M&M Lachlijn.
2: Als je meekijkt via de M&M-app of via VRT Max, dan zie je dat we niet in onze normale M&M-studio zitten. We zitten in een soort van heel groot callcenter met heel veel telefonen achter ons. Ook een podium, plaats voor bezoek, waar ook onze prijzen op tevoorschijn komen. Een prachtig scherm dat videocalls kan ontvangen. Maar ik zeg het, ja, een gewone telefoonlijn is er ook nog steeds. Dus goedemorgen, met wie?
4: Hallo, met Juliette.
2: Dag Juliette, jij hebt blijkbaar een mop voor ons klaar.
4: Ja, maar ik waarschuw jullie, hij is super flauw.
2: Sander.
1: Sorry. En we luisteren.
4: Oké, het is een raadsel. Dus, waarmee vang je eenden?
2: Waarmee vang je eenden? Met een eendennet.
4: Nee. Mag ik het zeggen?
2: Ja. Zeg maar.
4: Duct tape. Ja.
1: We hebben een lachende iemand. Ja, het is binnen, hè. Het is
2: ik vind het wel goed. Ja? Ik vind het goed gevonden.
4: Echt?
1: Voilà.
2: Ja? Ja.
5: Proficiat! Je hebt de M&M-DJ's hartelijk kunnen laten lachen. Daarom verdien je een zotte prijs. Ben je klaar om te weten te komen wat jij wint?
1: Hè?
4: Ja.
1: Ah, ja.
5: Dankzij de M&M Lachlijn...
2: Oh, een heel mooi hartjeskussen.
1: Hoppa.
4: Wauw.
1: Het lachje maakt het echt wel goed.
2: Ja.
1: Zeg maar, Juliette, je was nu precies zelf een beetje in de war dat we er effectief mee moesten lachen.
4: Ja, omdat soms verzin ik zelf moppen en niemand lacht ermee omdat ik ze zoveel vertel.
2: Oh,
4: dus ja.
2: Ah, maar ik heb deze echt nog nooit gehoord, Juliette. Ik ben niet zo'n mopjeslacher, maar ik vind het wel slim gevonden en dat vind ik ook wel cool.
1: Ik heb ook ooit zelf een mop.
2: Echt? Ja, oh, ja. En wat is jouw mop?
1: Mijn ooit zelf verzonnen mop is... Het is wit en het gelooft. Wat is het?
2: Ik weet niet.
1: Witloof.
2: Witloof. Oh ja, dus je hebt gewoon...
1: Juliette.
2: Ja, ik vond het gewoon heel schattig verteld. Ik vond duct tape zo tof. Dus kijk, Juliette...
6: Misschien moeten jullie eens afspreken en samen een moppenboek uitbrengen.
1: Oh, voilà. Juliette, we houden contact.
4: Ja.
1: Voilà. Hupsa. Jongens, zeg, productieve ochtend voor de samenwerkingen hier ook.
2: Hela.
1: Word er rijk, Juliette. Fijn.

0: Hier, Maxime, Babette, hoe dan ook.
1: De M&M Lachlijn.
2: Ja, goedemorgen. Je luistert niet naar de normale M&M ochtendshow, wel naar de M&M Lachlijn. Kan handig zijn om zo een klein beetje kleine miserie weg te lachen. Stel dat je bijvoorbeeld straks zonder airco in de file zou vastzitten. Zo echt zo'n hete pak. Dat zou niet leuk zijn.
3: Sorry. Maken ze dat nog? Ik had het daar gisteren nog over in de fitness.
2: Ja, stel dat je airco gewoon kapot is.
3: Ja, oké. Maar zouden ze dat nog maken, auto's zonder airco?
0: Oh, zullen heel goedkopen? Zou dat niet? Ik weet het niet.
2: Ik hoop van met de fiets gaan. Ik las in de krant dat het gisteren de warmste 25 mei was in 73 jaar. Dus goed smeren. Stay hydrated. Extra stay hydrated voor die 8000 clubfans die gisteren zo hun overwinning hebben gewonnen. Ja. Ik heb gezien dat onze Robin Keijert daar ook bij was. En onze Robin Keijert speelt ook een rol in de M&M Lachlijn. Ik heb hem al zo ergens horen passeren. Zou mij niet verbazen moest hem deze ochtend nog eens passeren. Met het een of ander.
0: Als hij nog leeft na die viering.
2: Ja, we kunnen hem dat eens vragen hoe het was. Alleszins,

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Cool.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Goedemorgen, het is 7 uur.
7: 14 nieuws.
6: Met Jannie Gaert.
8: Een kwart van de werknemers heeft fysieke klachten. Bij de welzijns- en preventiedienst Mensura worden 280.000 werknemers elk jaar medisch onderzocht. En opvallend is dat bij die mensen het aantal klachten voor het eerst in 5 jaar niet meer verder stijgt. Er zijn wel verschillende klachten die vaak voorkomen, zegt ergonomie-expert Gerrit.
9: De meest voorkomende zijn dan nek, schouders, elleboog, pols, samen met lage rugklachten. En daarnaast onderste ledematen, knieën komt ook voor. Typisch bij mensen die dan regelmatig moeten hurken op de knieën werken, zoals bij straatwerken.
8: Vlaams minister van Mobiliteit Annelieke de Ridder is geschokt na het incident van zondag op de kustram in De Haan. 4 jongeren zonder ticket begonnen te vechten met de controleurs van de lijn die hen een boete wilden geven. En die raakte daarbij ook gewond. 3 van de 4 jongeren sloegen op de vlucht, maar 1 18-jarige uit Ninove is wel opgepakt. De minister is duidelijk, dit kan echt niet, zegt ze.
10: Dat is krapuleus gedrag. Ik heb er geen ander woord voor. Totaal onaanvaardbaar. Mijn steun gaat eerst en vooral naar die medewerkers die gekwetst zijn geraakt. Zo'n dingen zijn onaanvaardbaar, moet streng tegen opgetreden worden. We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt.
8: De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran. Daarbij werden onder meer raketlanceerplatformen en schepen in de straat van Hormuz geviseerd. Volgens het Amerikaanse leger waren ze daar zeemijnen aan het leggen. De VS zegt dat de straat van Hormuz hoe dan ook open moet gaan. De aanvallen komen er nadat er de voorbije dagen werd gezegd dat er een vredesakkoord zat aan te komen tussen de VS en Iran. In Brugge heeft voetbalclub Club Brugge gisteravond zijn kampioenstitel gevierd met duizenden supporters. En voor clubaanvoerder Hans van Aken is het al zijn 7e titel, maar het is nog altijd niet beu om te vieren.
11: Mijn stem is er een beetje van aan het afzien, maar het is geweldig, ik denk. We hebben onder elkaar met de ploeg zondag een fantastisch feest gehad, gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Brugge nog een laatste keer te feesten, een galaavond van te maken, is prachtig.
8: Ja, en die galaavond, dat was op de Pro League Awards, want daar is de voetballer Christos Tsolis van Club Brugge verkozen tot beste speler van het seizoen. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van OA Leuven en Wouter Franke van STVV de coach van het seizoen. Het wordt opnieuw weer een zonnige dag en tropisch warm ook tot 32 graden. Morgen is er ook nog altijd veel zon en dan wordt het 26 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm en dan temperaturen rond 27 graden.
6: Zeg, al dat barbecue weer nog.
12: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra vertragen naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een 30 minuten. En op de op de E313 richting Lummen in Wommelgem komt er een defect voertuig op de spitstrook.
6: Klinkt verzonnen, maar bon.
7: M&M. Dit is
13: de M&M Lachlijn.
7: Bel nu naar 078 78 1010
13: en vertel hoe jij de M&M DJ's wil laten lachen.
7: Laat jij ons lachen?
13: Dan win jij een zotte prijs.
6: Ja,
4: Goedemorgen deze morgens. Het is dinsdag 26 mei, dat is Pinkster Dinsdag. Maar dat is helaas geen ding, dus we moeten gewoon allemaal gaan werken. Maar vandaag is het hier ook heel plezant. We delen heel graag prijzen uit aan grappige mensen. Dus waag vooral je kans ook vanmorgen. Bel ons, schrijf ons of chat met ons, dat kan eigenlijk ook.
12: Ja, doe dat vooral via VRT Max of op 078 78 10.

0: Dua Lipa en New Rules. Dua heeft er trouwens een tour op zitten van 2 jaar. 92 optredens heeft ze achter de rug. Wow. En jij kan die sinds kort ook herbeleven, want op haar YouTube-kanaal staat nu Live from Mexico met dus 2 uur beelden van haar tour. Met dus zeker ook Dua Lipa en New Rules. Hier zijn het deze week ook wat andere spelregels. Het is simpel. Als je ons kan laten lachen met een sappig verhaal dat je hebt meegemaakt, met je favoriete fragment uit een comedy show, met de TikTok die jou iedere keer opnieuw heeft, ja, dan win je bij ons een prijs uit onze zotte prijzenkast. En als je een voorbeeldje nodig hebt, dan krijg je dat nu van Tess. Goedemorgen, Tess.
1: Goedemorgen.
2: Hoi.
0: Zeg het eens.
1: Wacht, Maureen, stel er in die maand. Sorry. Ik moest even laden.
2: Dat is oké.
1: Oké. Mijn mop gaat als volgt. Dus ik ga gewoon beginnen vertellen.
2: Ja, oké, go.
1: Jantje zit op school en de meester heeft het over begrafenissen. Hai. Jantje is dus met zijn gom aan het spelen. En doordat hij met zijn gom aan het spelen is, valt die gom uiteindelijk op de grond. Dus Jantje gaat ernaar op zoek, op de grond, naar zijn gom. Hij doet dus ook alsof dat hem de meester niet hoort, wat dat ook zo is. En de meester vraagt juist op dat moment: Jantje, wat zou je doen als je voor mijn graf staat, wat zou je op mijn grafsteen schrijven? Net op dat moment vindt Jantje zijn gom. En de meester had het antwoord niet zien aankomen. Jantje zegt: ah, daar ligt jij, smeerlap.
2: Okay, ik hoor geen griffel. Oké.
0: Ik ga heel eerlijk zijn, Tess. Ik moest vooral lachen met de stilte en dan de oei.
2: Ja, maar dat is het goeie.
0: Maar we hebben gelachen.
2: Ja, dat is het goeie. Okay. We hebben een soort van backup en die heet Iman Budadi. En als het stil blijft na een mop, dan schiet zij alsnog in actie. Dus we kunnen nog snel naar een prijs gaan. Jawel, ja zeker.
3: Je hebt de M&M DJ's hartelijk kunnen laten lachen. Daar hoort een zonneprijs bij. Die jij verdient. Ben je klaar om te weten te komen wat jij wint?
2: Nog eens?
0: Ja.
3: Dankzij de M&M Lachlijn win jij...
0: Het is ook voor een klaslokaal een beetje. Een boek over de geschiedenis.
2: Hupsa. Alsjeblieft, zit het.
1: Dankjewel.
2: En jij bedankt voor de mop.
1: Dat is graag gedaan.
3: Kan jij de M&M DJ's ook laten lachen?
4: Bel nu de M&M Lachlijn op 078 78 1010.

0: What?
1: Dat is een beetje brutaal wel, over een vrijdag zingen op een maandag. Op dinsdag die eigenlijk aanvoelt als een maandag.
2: Ja, ja.
1: Ja, niet doen.
2: Crimineel zijn we.
3: De M&M lachlijn.
4: Ja, goedemorgen. Als je net wakker bent na het verlengde weekend, goedemorgen. Het is hier een speciale week op M&M. Als je ons kan doen lachen, dan win je een prijs. Maar met dat goede weer heb je eigenlijk altijd prijs. Gisteren was de warmste 25 mei in 73 jaar. En als er vandaag in Ukkel 30 graden wordt gemeten, dan spreken we van de eerste tropische dag van het jaar.
2: Oh.
4: Dat is crazy. Misschien dat een zwembadje zo'n goede prijs zou zijn straks.
1: Oh, ja.
4: Nee. Ja, maar dan moeten we eerst lachen.
2: Ja, tuurlijk. Gaat dat gebeuren of niet? Het hangt van jou af, hè?
5: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim. Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

0: door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
1: Bel nu naar de M&M lachlijn op 078-78-1010.
2: Laat jij de M&M DJ's lachen?
1: Dan win jij een zotte prijs.

0: Maar dat mag, dat mag. Het zijn de wespen, hè, die bij dit weer meestal echte merden zijn. Maar houd vast, houden, nog niet gezien wel.
1: Ah, niemand? Zie heeft al ja, een hoornaarnestje verwijderd bij de buurvrouw. Dus.
2: De M&M lachlijn.
0: Ja, dat is niet om mee te lachen. En dat is nogthans wel de bedoeling eigenlijk. Want naast een warme dag vandaag, opnieuw een grappige dag, tenminste als M&M opstaat. Het is dag 2 van de M&M lachlijn. Gisteren hebben we die Pinkstermaandag ja, al lachend samen doorgebracht hier in onze gloednieuwe M&M lachlijn studio. Eentje waar jij eigenlijk ook kan uitkomen. Tenminste als je even belt 078-78-1010. Daar kan je een mop achterlaten. Een goede anekdote. Misschien een hele goede impressie die je kan. Altijd fijn. Ja, dat callcenter waar je dan terechtkomt, die kunnen je dan ook doorsturen naar hier, naar ons. En als je bij ons uitkomt en je krijgt effectief een lach uit ons, dan win je een leuke, fijne prijs. Dat is het opzet. Dus doe gerust mee. Om je wat inspiratie te geven, ja, we hebben gisteren al een hele dag M&M lachlijn gedaan. Daar zijn wel wat moppen gepasseerd. Gewoon de klassieke mop. Oh. Luister even mee bijvoorbeeld naar wat er gisteren allemaal voorbij is gekomen hier.
3: Twee walvissen zitten op café. Zegt de ene walvis tegen de ander... Zegt die andere walvis... Jan, je zei zat, ga naar huis.
4: Een tijdje geleden, Julie van Steen, heeft u jammer genoeg mijn vrouwtje een beetje belachelijk gemaakt. Hé? Rita Poep is mijn vrouwtje, ik ben Pierre Poep en Jan, u heeft gelachen met mijn vrouwtje. Hé?
5: Dus, ik heb een raadseltje.
0: Okay.
5: Het is Grieks, maar het stinkt. Het zijn Athena.
1: Dat kan niet. Het is Anoushka in een clownkostuum.
0: Ja, ja, juist. Ja, gisteren was er plots ook Anoushka in een clownkostuum bij Kouter en Wannes.
1: Ja, dat was clown depressie.
0: Ja.
1: Ja, maar bol, goed, ze hebben er goed mee gelachen, dus zo depressief was het dan toch niet. Wij zelf, wij kregen gisterenochtend al Alberto op bezoek met zijn WK-lied. Gisteren nog zeiden wij toch dat het WK zo wat moeilijk valt, hè, dat er nog niet zoveel animo rond is. Maar ik heb het gevoel dat er wat bakkertjes aan het luisteren waren gisteren. Want wat zie ik vandaag in de krant? Dat er nu ineens toch scholen zijn die panini-regels hebben gemaakt voor, ja, voor kinderen. Ja? En dat er bedrijven en organisaties zijn die ochtendmatchen gaan uitzenden en dan zo een croissantje aanbieden en zo. Dus uit al dat lachen komt zelfs een goed verdienmodel voor de ochtendmensen. Dus bakkers, doe er je voordeel mee. Je ziet wat dat hier allemaal teweeg brengt.
0: Ah ja, dat is allemaal dankzij Alberto.
1: Dat is sowieso dankzij Alberto.
2: De M&M lachlijn.

0: zeg het zelf nog maar eens. Self-made woman. De meisjes van bij ons zijn eigenlijk goed bezig. Ik zag daarnet ook online dat Jade Mintje zijn eigen programma krijgt, ook om ons te laten lachen. Ja? Ze gaat Filip Geubels opvolgen in het programma Jade en de Belgen dan. Ah. Dat is zo dat je met allemaal publiek zat die dat dan ja, hun grappige kijk geven op de situatie die aan hun wordt voorgeschoteld. Dus ja, kijk er wel naar uit. Gaat grappig zijn. Denk.
1: Zeg, Jade, eerst de Masked Singer winnen, nu eigen lachprogramma.
0: Ja, goed bezig, goed bezig.
1: Godverdikke toch. Het is zo goed als 7:30. Jan, ik heb de hoofdpunten.
2: Ja, trein- en buspersoneel zou binnenkort bodycams krijgen. En het komt ook bij de brandweer. De federale regering wil zo de toenemende agressie tegen personeel van het openbaar vervoer en hulpverleners aanpakken. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten wanneer ze bewegen, zoals rug, nek en schouderpijn. En bepaalde sectoren, daar zijn de klachten het zwaarst, zoals in de bouw, landbouw en ook in de zorg. En de VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran en daarbij werden onder meer raketlanceerplatformen en ook schepen in de straat van Hormuz geviseerd die zeemijnen zouden proberen te leggen hebben. Meer over dit nieuws hoor je om 8:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: Ik ga nog even naar Sabine. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Vandaag krijgen we opnieuw veel zon. In de loop van de dag enkele stapelwolken. En het wordt tropisch heet. We halen in het binnenland maximaal tot 31 graden. Aan de kust krijgen we na de middag een zeebries. En wordt het niet warmer dan 25 graden.
1: Ah, tropisch warm. Ja.
4: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E313 vanaf Massenhoven vertraag je 25 minuten extra. Op de Antwerpse ring naar Nederland 25 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-Oost. Hinder ook op de E313 richting Lummen in Wommelgem door een defect voertuig op de spitstrook. En dan naar Brussel is het extra vertragen op de E40 vanaf Aalst een 30 minuten en vanaf Heverlee 25 minuten. Op de binnenring rond Brussel verlies je dan weer een 30 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.
1: Zeg, we hebben het er juist al gehad over die WK-gekte die dan toch lijkt los te barsten.
5: Ja.
1: Dus dat vraagt er eigenlijk om. Hè. Deze ochtend nog eens de nieuwe WK-song van Shakira en Burna Boy. Dit is Die. Die.

0: internet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Tegels.
4: Natuursteen.
3: Parket. In Bermo.
5: M&M Live.

0: Hey broer, ja? Het is om te zeggen dat je naar een speciale week luistert. Oké, zus.
1: De M&M lachlijn.
0: Ja, bel maar 078-78-1010 om iets funny achter te laten. Of chat via VRT Max, waar je trouwens ook gewoon je idee kan achterlaten als je te verlegen bent om zelf in te bellen. Straks iemand die blijkbaar niet verlegen is, want we hebben een luisteraar die een mop gaat vertellen. Het enige dat we al weten is dat het iets met paaseieren is.
2: Ja.
0: En dat misschien een klein beetje een vuile mop is.
2: Ja.

0: Misschien hoeveel, dat weten we dan straks wel.
1: Een verhaal, het is een verhaal.
2: Ja, heel benieuwd wat dat gaat zijn.
1: Ja.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Cool.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Bel nu naar de M&M lachlijn op 078-78-1010.
6: Laat jij de M&M DJ's lachen?
5: Dan win jij een zotte prijs.

0: persoonlijk van een gewone opa. Maar er zijn ook liefhebbers van een goede opa Ciro. En Taylor Swift is dan weer van de opa Light. Maar dan mag ieder zijn ding natuurlijk. Onze lachlijn, die staat roze gloeiend, jongens. De M&M lachlijn, dat is een grote roze telefoon die uitkomt hier bij ons in onze studio. En we luisteren daar heel aandachtig naar. Naar alles wat er op die lijn binnenkomt. Je kan ook nog altijd bellen 078-78-1010. Dan kom je uit bij het team M&M lachlijn. En als de sterren juist staan en er staan juist sterren, dan kom je misschien wel bij ons in de studio terecht. Zoals nu bijvoorbeeld, er hangt iemand klaar. Iemand die, als die ons kan laten winnen, kan laten lachen liever, een prijs wint. Verwarrend. Goedemorgen, Naomi. Goedemorgen.
1: Oh, zo leuk in het zonnetje op haar terras. Ja, je ziet haar dus ook in de app van M&M. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hey. Amai, ja, effectief. Goed insmeren, hè, als je er nu al in zit.
2: Ja, dat ga ik doen.
0: Jij hebt, naar het schijnt, een verhaal meegenomen vanmorgen dat aan de vuile kant is? Of?
2: Ja.
0: Ja. Dat vind ik al goed. We zijn 1,5 oor.
2: Oké, dus ik heb ondertussen een prachtige dochter van bijna 7. Maar ooit was die veel kleiner en moest ze leren op het potje gaan. Zoals wij dat ook allemaal hebben moeten leren. En het was rond Pasen ongeveer dat ik dacht dat het een goed idee was om haar in haar blote billen te laten rondlopen thuis. En ineens zag ik daar een heerlijk stukje chocolade liggen. En ik dacht, weet je wat, ik steek dat gewoon in mijn mond. En ik steek dat in mijn mond, maar dat bleek eigenlijk een paasei van Billy te zijn in plaats van een paasa. En dat was een dikke tegenval.
0: En ik heb kak gefret. Die heeft kak gefret.
2: Ja, dat was speciaal. Dat was geen praliné van Milka of zo. Dat was praliné van de Billy.
0: Maar wacht, en hoeveel zat er al in je mond voor je door dat het...
2: Ja, het was een paasei, want het was rond, dus ik dacht, oh, paasei. En ik heb dat opgegeten en ik dacht, oei, dat is geen paasei.
0: Nee, stop. Je hebt het echt doorgeslikt.
2: Nee, Sander, zeg.
0: Maar ik weet het niet.
1: Ja, je hebt het gebeten, wel snel
2: ik heb
1: door,
2: gebeten.
1: Hè?
2: Ik heb gebeten en toen dacht ik, niet zo lekker. En heb ik het uitgespuwd. Dat is wel een heel goed verhaal op familiefeestje.
1: Ja, dat neem ik aan.
0: Ja. En ook bij ons feestje een goed verhaal, want sorry, dit is binnen.
2: Ik heb keihard het lijfhoofd om dit tegen iemand te zeggen.
3: De M&M DJ's hartelijk kunnen laten lachen. Daarom verdien je

0: voor BTS.
1: Oh, yeah.
2: Oh. Ja, hallo.
3: Oké.
0: Okay. My damn. Leuk. Kijk, het kan al eens lonen om een gênant verhaal te delen. Hè. Ja? Zo zie je maar.
3: Ja, voilà. En het is ook een tip voor iedereen. Niks van de grond eten, lieve kindjes.
1: Oh, en zeker niet in de paasperiode. Oh.
0: Wel, ik zag daar een hondje rondlopen op de achtergrond, Naomi. Als je denkt, is de paashaas nu later nog eens teruggekomen? Nee, hè. Niet, hè?
3: Nee, ik doe dat niet meer. Mijn man lacht mij daar wel echt nog elk jaar mee uit.
0: Dus ja, wacht totdat zij sowieso iets voor heeft. Hè?
3: Ja, voilà.
0: Hey, je mag je ons laten lachen, Naomi. Ja, geniet van BTS. Ja. Dat is een volledig uitverkocht concert trouwens aan het begin van de zomer in het Koning Boudewijn Stadion. Dus geniet daarvan.
3: Oké, zalig. Oké, dankjewel.
0: Ja, merci.
1: Ik denk dat je niet wilt weten hoeveel mensen dat er ook kak zouden fretten om tickets voor BTS toch te kunnen. Dat is echt als gegeten.
0: Echt, Sander, stop dat.
1: Niet doen, hè. Niet doen, hè.

0: Styles. En die gaat vandaag waarschijnlijk naar een verjaardagsfeestje. Ja. Want zijn schoonvader is jarig. Lenny Kravitz wordt 62.
1: Oh, legende, icoon.
0: Ja?
1: 62.
0: 62, ja. De papa van Zoe Kravitz, waar hij mee verloofd zou zijn.
2: Allee.
0: Hip, hip, hip. Hoera. Ja. Voilà.
3: De M&M Lachlijn.

0: Linda Black en Loud met I Don't Know.
1: De M&M lachlijn.
0: Ja, en Rock die weet het ook even niet, want die vraagt in de app welk nummer moet ik bellen voor de luchtlijn. Ik vermoed dat Autocorrect dat heeft gemaakt van de lachlijn, want dat is wat we hier deze week doen. Als jij niet weet wat er gaande is, het is simpel, lachen doet deugd. Dat doen we liefst samen met jou. Dus als jij ons kan doen lachen, dan krijg je van ons een prijs. En om dan op Rock te antwoorden, je moet zijn op 078-78-1010. Daar kan je ons bellen of je kan ons ook bereiken via VRT Max. Gisteren kreeg er hier iemand al een bomaworst cadeau, een basketballerin cadeau en een bongobon. De B was populair. Het waren de B-prijzen gisteren. Maar vandaag, ben eens gaan piepen, ik weet het, mag niet, maar ik heb het toch gedaan. En ik durf zeggen dat het vandaag T-prijzen zijn.
2: Oh, tickets. Mm-hmm. Dat is toch wel al...
0: Ja, dat hebben we al gedaan. Ja.
3: Of een lekker theetje.
0: Aha,
3: met veel suiker.
2: Of een T-rex.

0: homewrecker. Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
5: Goedemorgen, het is 8 uur.
6: 14 nieuws.
5: Met Yannick Aerts.
7: Bodycams moeten helpen bij agressie. Buschauffeurs, trambestuurders, treinpersoneel en brandweermensen mogen binnenkort mogelijk bodycams dragen. Dat heeft de federale regering beslist. Agressie op het openbaar vervoer is de voorbije jaren toegenomen. Bodycams moeten gewelddadige incidenten filmen en dan kijken wie verantwoordelijk is, zegt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Lucke.
8: Als er geweld zijn, dan zijn het altijd gewelden of incidenten in momenten waar niet zoveel mensen rond zijn. Dus het is soms heel moeilijk om dat te bewijzen, maar het is ook een moment waarvan enkele profiteren om dat te kunnen doen. Met die camera erbij, denk dat er ook een manier is van preventie om te zeggen, blijf kalm. De mensen die in de sporen werken, zijn mensen die moeten eerbiedig worden. Ze doen hun werk.
7: Eergisteren raakten nog 5 medewerkers van de lijn en 2 agenten gewond bij een grote vechtpartij op de kusttram in De Haan. De jongen van 17 die gisteren in het kanaal van Willebroek is beland, is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus nu overleden. Het is nog altijd niet duidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten. Opvallend is dat hun aantal voor het eerst in 5 jaar tijd niet verder stijgt. Vooral in sectoren zoals de bouw en de zorg blijven de klachten wel hoog, al zijn er in elke beroep mogelijkheden om ook die zaken aan te pakken, zegt Welzijns- en Preventiedienst Mensura.
9: Een mooi voorbeeld in de bouwsector, ook een heel zware job nog altijd bij metsers, dat is de zware dingen op hoogte plaatsen, stellingen, een stelling bouw daar ook naar organiseren en ook het opvolgen daarvan. En zo zijn er in heel wat beroepen moeilijke situaties, maar altijd wel mogelijkheden.
7: De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran. Daarbij werden onder meer raketlanceerplatformen en ook schepen in de straat van Hormuz geviseerd. Vooral het Amerikaanse leger waren die mijnen aan zeemijnen aan het leggen. De VS zegt dat de straat van Hormuz hoe dan ook open moet gaan. De aanvallen komen er nadat er de voorbije dagen gezegd werd dat er een vredesakkoord zat aan te komen tussen de VS en Iran. In Brugge heeft voetbalclub Club Brugge gisteravond zijn kampioenstitel gevierd met duizenden supporters. Sommigen vierden al meerdere titels, voor andere supporters was het de eerste keer.
10: Ja, de eerste keer. Samen met mijn collega's mee, die we mee hebben gesleurd.
11: Ik heb maar 35 jaar op het moment. En als je kampioen speelt, erbij zijn. Hè.
12: Ik wil voelen hoe dat is onder Brugge supporters te zijn. Ik wil de sfeer opnemen van de Brugge supporters. En dat ze het in het dak gooien.
7: Ja, en dan gaan we naar de Pro League Awards, want daar heeft Christos Tsolis van Club Brugge de prijs voor beste speler van het seizoen gisteravond gewonnen. Hij bedankte zijn hele team en zei dat hij vooral blij is met de landstitel ook voor Club Brugge.
13: Thanks my teammates, the staff, the coaches, everyone. Very proud I'm player of Club Brugge. It was an amazing feeling this year. We had the trophy. That's the most important for a player to win a collective trophy and not individual trophies.
7: Bij de vrouwen werd Aurélie Reinders van OA Leuven beste speelster van het seizoen. Het wordt weer een zonnige en heel warme dag vandaag tot 32 graden. Morgen ook veel zon en tot 26 graden dan.
5: Zin in barbecue. Mm.
14: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra vertraging naar Antwerpen. Op de E19 in Sint-Job komt door een ongeval. Daar is de weg volledig versperd. Verlaat er de snelweg en volg de omleidingsroute met de letter D. Van Nederland naar Antwerpen rij je om via de A12 vanuit Bergen op Zoom. Op de E313 in Geel-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook vertraag je daar 15 minuten. En op de E17 richting Gent is in Lokeren de linkerrijstrook afgesloten door een ongeval. Je verliest daar 25 minuten vanaf Waasmunster. Naar nog een ongeval op de E19 richting Ieper in Kortrijk-West. Op de rechter rijstrook is het ook extra vertragen.
5: Check.
6: M&M. Dit is
15: de M&M.
6: 70 78 10 10.
15: En vertel hoe jij de M&M DJ's wil laten lachen.
6: Laat jij ons lachen?
15: Dan win jij een zotte prijs.
14: Er staat hier inderdaad een grote prijzenkast met zotte prijzen. En dat mag je letterlijk en figuurlijk nemen. Want dat gaat van een bellenblaasmachine tot een bon voor een ballonvlucht. En ik zou die het liefst aan jou geven. Het enige wat je daarvoor moet doen, is iemand van ons doen lachen. Het liefst zou ik dat zelf doen met gênante verhalen. Dus no shame, laat het ons weten via WRT Max of op 078 78 10 10.
15: De M&M lachlijst.

0: Sharon en Azizam. Goedemorgen.
1: De M&M Lachlijn.
0: Het is 26 mei vandaag en het wordt weer een warme dag. Je kan misschien nog een ijsblokje deponeren in je drinkbus voor je vertrekt. Of zoals Sander, goede tip daarnet, hè, ijskoffertje meepakken. Waaierke mee in je rugzak. Hopelijk krijgt iedereen een beetje verkoeling vandaag. Misschien wel even waarschuwen dat als je die straks wil gaan zoeken op het provinciedomein, dat je best even checkt of er nog een plekje is. Want gisteren was het in Oost-Vlaanderen, bijvoorbeeld in de Gavers of in de Ster bijvoorbeeld, al volzet. Dus het is met reserveren en al op deze dagen.
2: Dat was een feestdag ook.
0: Ja, maar pas op, ik denk dat er veel mensen zo vroeg beginnen vandaag, om dan zo snel toch nog een beetje het zonnetje mee te pakken. Als je geen airco hebt in het Antwerpse, kan je misschien wel op een wilde attractie gaan op de Sinkse Voor. Maar als je geen tijd hebt en enkel moet werken vandaag, dan willen wij toch een kleine glimlach op jouw gezicht toveren.
2: Ja, en met wij bedoelen we eigenlijk alle M&M-luisteraars. Zoals bijvoorbeeld onze Didier.
3: Goedemorgen.
2: Ah, daar is hem, C. Dag DJ, goedemorgen. Goed geslapen vannacht? Was niet te warm in bed?
3: Nee, ik heb heerlijk geslapen.
2: Ah, goed. Ja, bij mij was het minder, man. Het draait niet om mij, het draait om jou. Ja, DJ, jij hebt iets meegenomen vanmorgen om ons eventueel aan het lachen te kunnen krijgen. Kan je een prijs opleveren? Nee. Wat heb jij voorzien?
3: Ja, een heel domme mop.
2: Ah, super. Dat is een goede inleiding. Ja.
0: Goed,
3: is eigenlijk een mop die je moet vertellen op het einde van een avond als iedereen al, hoe moet ik het zeggen, zoveel gelachen heeft. Ah, en dan werkt die.
2: Oké.
0: Spannend, hè?
2: Ja, dat is nogmaals een goede inleiding. Ja. Ja, we zijn benieuwd, hè?
0: Je mag ze afvuren.
3: Oké, prima. James Bond. James Bond vliegt in zijn helikopter over de Waalse Ardennen en hij krijgt plots motorpech. Dus hij moet een noodlanding maken en hij vindt een wei waar hij in kan landen. En zo gezegd, zo gedaan, hij landt in een wei en in de verte ziet hij een huis en denkt, ja, daar moet ik naartoe gaan. Hij klopt daaraan, dus eigenlijk is hem een boerderij en zo een dikke Waalse boerin die komt de deur openen en hij stelt zich voor, hi, I'm Bond, James Bond, waarop die Waalse dame antwoordt, bonjour, je m'appelle Maine, Germaine.
2: Ik hoor een lachje bij ons Maureen, dus het plat is binnen.

0: jij wint.
1: Hè? Ja, hè?
0: Dankzij de M&M Lachlijn win jij...
2: Oh, wc-papier.
1: Mannen.
3: Wc-papier.
1: Ja.

0: Het is een ex-big hit. Gracie Abrams in Hit the Wall. Nog even een shout-out naar Didier van der Juist. De mop was misschien wat minder, maar zijn hoofd was best aanstekelijk. Het heeft hem ook verdiend wat wc-papier opgeleverd.
1: Ja, dat kan helpen voor die warme dag van vandaag. Anders wordt hij misschien wat makkie.

0: Een mop van luisteraar Kiani en muziek van...
1: The Princess of Pop, Britney Spears. Yes.
2: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
3: bij Brico Brico City
2: en Brico Planet...
3: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 6,25 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: De M&M. Lachlijn.

0: Sam.
1: Ja, ja, dat is nu in de mode, hè. Britneke.
2: Ja, madame Marianne, Eddie uit huis. Daar kan ik bij momenten ook goed mee lachen.
3: De M&M lachlijn.
2: Andere dingen die me aan het lachen kunnen krijgen zijn slechte blokfluitcovers, mensen die struikelen en vallen, maar dan vooral als het struikelgedeelte echt lang duurt.
4: Ja, ik snap het.
2: Zo als je denkt van...
4: Zo in de winter op zo'n goeie laag ijs.
2: Ja, en zo schuif, bam, bots, ja. Spontane versprekingen vind ik ook altijd leuk. Ja, ik geef het maar mee, omdat als je ons aan het lachen kan brengen deze week, je een zotte prijs krijgt van ons. Denk aan een Bluetooth-box, een fidget spinner, tickets voor BTS. Het zijn een paar dingen die we al hebben mogen uitdelen vandaag en gisteren. Maar is het nu met een prijs? We luisteren vol spanning naar Kiani. We gaan even naar daar.
5: Goedemorgen.
2: Dag Kiani. Effectief, goedemorgen.
5: Oh, goedemorgen.
2: Hoe gaat-ie?
5: Goed, goed. We hebben bekomen van gisteren, maar goed.
2: Mag ik nu even een vraag stellen over uw achtergrond? Ja, we zien jou in beeld hier ook. Jij zit in een fotostudio of zo, toch?
5: Ja, klopt. Dat is mijn fotostudio.
4: Oh, gek.
2: Oh, chic. Fotograaf.
5: Ja, klopt.
2: En ben je zo'n fotograaf die alles mopjes vertelt tijdens het fotograferen om de mensen spontaan aan het lachen te krijgen?
5: Dat durf ik wel, ja. Ja. Ik werk vooral met kinderen, dus dan zijn dan gemakkelijk scheetgeluiden, wat dan ook. Dat werkt altijd. Ja, ja, ja.
2: Letterlijk, doe een scheetgeluid en je hebt ons al, maar je hebt iets anders voorzien, vermoed ik.
5: Ja, klopt. Ik had een wat slechte dag en ik was aan het scrollen en ik zag een filmpje en ik ben volledig strijk gegaan. Zo erg dat de tranen over mijn wangen gingen en dat mijn man is gekomen vragen van is alles wel oké met jou?
2: Okay.
5: En die video mogen jullie nu gaan zien.
2: Oké, we zijn heel benieuwd. We gaan hem nu ook te zien krijgen in onze studio. Een video. Ik weet ook niet wat er nu gaat komen.
4: Oh, daar is hij.
2: Oké, we zien een dierenartsenpraktijk. Dat is al interessant. En naar het schijnt moeten we ergens in een bovenhoek vooral letten op wat er gaat gebeuren.
4: Ja.
2: Er komt iemand met een tablet binnen.
4: Ik zie een hondje.
2: Andere dokter.
4: Oh, wacht. Oh,
2: er is een mevrouw aan het
4: rijden. Er zat een hond in de dierenartspraktijk die zo groot is dat ze hem niet konden tegenhouden. Die hond stond op zijn vier poten, waardoor hij eigenlijk met de verpleegster of met
6: de hond werd een paard.
4: De hond werd een paard.
2: Ja, ja, dat is toch de beste omschrijving. Maar ik snap dat je hier goed op gaat. En merci om het te tonen, want... Ja, het is binnen.

0: krijgen, is toestemmen.
1: Ik ben zien knikken. Win jij?
2: Oh, een DVD van Like Me.
0: Ja, niet slecht, hè?
2: Kijk.
0: Ja, Kiani, je werkt veel met kinderen, maar heb je ook kinderen?
2: Ik zie een ja. Ik zie een goedkeurende ja. Dat komt dus goed van pas. En anders kan ze misschien een kindje laten lachen die voor haar lens komt. Hè.
0: Ah, voilà. Het is dat, hè. Fotograaf. Ik ga het onthouden. Als ik nog eens goede lachende foto's nodig heb, ga ik gewoon langs bij Kiani Vullings. En dan laat ik ze wat filmpjes aan me laten zien.
3: Kan jij de M&M-DJ's ook laten lachen?
4: Bel nu de M&M-lachlijn op 078 78 1010.

0: Opnieuw boven de 30 graden, dat vraagt om een Sean Paul en een Enrique Iglesias. En ook al een M&M Big Hit die eraan komt. Maar eerst... 8:30, Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, de jongen van 17 die gisteren in het kanaal van Willebroek in Grimbergen is beland, is overleden. Hij werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar wel gestorven. Trein- en buspersoneel zou binnenkort bodycams krijgen en het komt ook bij de brandweer trouwens. De federale regering wil zo de toenemende agressie tegen personeel van het openbaar vervoer en hulpverleners aanpakken. En een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten wanneer ze bewegen, zoals rug, nek en schouderpijn. En bepaalde sectoren, daar is toch de klacht het zwaarst, zoals in de bouw, landbouw of ook in de zorg. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Nog even naar Sabine, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vandaag krijgen we opnieuw veel zon. In de loop van de dag enkele stapelwolken en het wordt tropisch heet. We halen in het binnenland maximaal tot 31 graden. Aan de kust krijgen we na de middag een zeebries en wordt het niet warmer dan 25 graden.
0: Brrr.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar er zijn veel ongevallen al vanmorgen, waardoor je extra moet vertragen. Een half uur file bijvoorbeeld op de E314 richting Lummen tussen Diest en Halen door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan, dus maak daar ook alsjeblieft een reddingsstrook. Op de E17 richting Gent is in Lokeren de linkerrijstrook afgesloten door een ongeval. Je verliest daar 3 kwartier vanaf Waasmunster. Naar Antwerpen extra vertragen op de E19 tussen Brecht en Sint-Job, 1 kwartier daar door een ongeval. De weg is daar volledig versperd, dus verlaat de snelweg en volg de omleidingsroute met de letter D. Van Nederland naar Antwerpen rijden om via de A12 vanuit Bergen op Zoom. Op de E313 tussen Te Senderlo en Geel Oost door een ongeval op de linker rijstrook vertraag je 25 minuten. Op de A12 vanaf Boom in Aartselaar staat een defect voertuig. Daar vertraag je 1 kwartier. En nog door een ongeval op de A19 beter richting Ieper in Kortrijk West. Op de rechter rijstrook moet je 10 minuten extra rekenen. En dan staat er ook nog een defect voertuig op de N31 richting Brugge bij Oostkamp. Je vertraagt daar 20 minuten vanaf Ruddervoorde op de E403.
4: De M&M Lachlijn.

0: the hall.
1: Stella Lefty, onze nieuwe M&M Big Hit deze week. Zonne Stella, met dat goed weer. Ziet dat je genoeg water drinkt, hè?
0: Ah ja, dat vooral.
1: Ja.
0: Zeg die man, we zijn hier vorige week op zoek gegaan naar dingen die jij grappig vindt.
1: Oh, die moeten gaven, hè.
0: Ah wel, ja, toch een beetje. We zijn uitgekomen bij dingen die onvoorspelbaar zijn en zo, maar ook West-Vlaams, dat was ook een ding, hè?
1: West-Vlaams? Ja. Ik zeg altijd ook tegen mijn vrienden, niemand kan mij zo goed doen lachen als zij.
2: En ligt dat dan aan de tongval of aan de humor van de West-Vlaams?
1: Beide. Het is echt, het West-Vlaams maakt alles 20 keer grappiger.
0: 20 keer?
2: Ja, dat snap ik, dat snap ik.
0: Dan zit het heel goed mee, want straks gaan we babbelen met Jeffrey uit Veurne.
1: Oh, Jeffrey uit Veurne.
0: En Veurne, volgens mijn berekeningen, ligt dat nog steeds in West-Vlaanderen.
1: Dat ligt zeer pal in West-Vlaanderen.
0: Maar hoe zeg? Ik ben benieuwd, hè, wat we gaan horen.
1: Mopje.

0: klucht.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Bel nu naar de M&M lachlijn op 078-78-1010.
4: Laat jij de M&M DJ's lachen?
3: Dan win jij een zotte prijs.

0: sober gemaakt voor een dag als vandaag. Sunshine van One Republic.
1: De M&M lachlijn.
0: Is dat hier een lachtherapie naast mij of wat?
2: Een beetje.
0: Oké, ja, kijk. Als jij vandaag gaat genieten van het zonnetje, vergeet jezelf niet in te smeren, goed te drinken. Ja, moeder. Maar denk zeker ook eens aan je huisdieren of de dieren bij jou in de buurt. Hebben die nog water? Veel hondjes genieten ook van de tuinslang of een baddeke. Heb jij beesten in huis, Jeffrey?
3: Niet in huis, maar wel in de tuin.
0: Ah, wat zit er in je tuin dan?
3: Twee huskies.
0: Oh, en hebben die nog genoeg water voor vandaag?
3: Die hebben voldoende water, maar straks gaan we nog eens. En dan zorgen we dat alles bijgevuld blijft.
0: Oh, ideaal. Een dierenvriend en een moppetapper?
3: Ja, best wel.
0: Oké. Tristan die stuurt in de app. Geniet van jullie dag daar en lach er maar op los. Want, zoals ze zeggen, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Ben jij het daarbij eens?
3: Ja, toch wel. Je moet toch kunnen lachen elke dag.
0: Absoluut. En de kans is heel groot dat Imaan gaat lachen. Want ik weet niet of je het daarnet gehoord hebt, maar zij houdt wel van West-Vlaams. En ja, als jij dat dan nog eens gaat combineren met een mop, dat kan alleen maar de goede richting uitgaan dan.
3: We doen ons best daarvoor.
0: Oké, gaan Sander en ik het begrijpen?
3: Ja, jawel. Ik ga maken dat het duidelijk is.
0: Oké, we doen ons best. Let's go.
3: Ja.
0: Hij facetten.
3: Het zijn een mopje over drie vampiertjes. Ze zitten op een bankje. Zegt dat ene plots... Goh, ik heb dorst. Die andere, ja, oké. Dat ene vampiertje... Roe het. Zeggen die andere twee, wat heb je gedaan? Zie dat, dat eerste kasteeltje. Ja. Zie dat... Die mensen daar zitten buiten. Ja. Volledig leeggezogen, geen druppeltje bloed niet meer over. Dat was lekker. Ja. Zeggen die andere twee... zeggen die andere twee... Amai, ja, oké, ja. Ik heb ook dorst. Die twee... Weg. Terug. Hele haas in het rood. Zijn die andere twee, wat heb je hier gedaan? Dat eerste kasteeltje, ja. En zie dat tweede kasteeltje, ja. Ah, twee Aziatische vrouwtjes, tweelingske. Goh, dat bloed, dat was zo lekker. Oh, dat was fantastisch. Die derde zegt niks, weg en terug. In hele haas in het rood. Wat heb je hier gedaan? Zie dat eerste kasteeltje, ja. Zie dat tweede kasteeltje, ja. En zie dat derde kasteeltje, ja. Ik heb er mijn mullen tegen vlogen.
0: Goed. Ja. Goed. Ik moet zeggen, het West-Vlaams werkt.
4: Ja, het is goed. Ja.
5: Proficiat. Je hebt de M&M-DJ's hartelijk kunnen laten lachen. Wow. Daarom verdien je een zotte prijs. Ben je klaar om te weten te komen wat jij wint?
4: Een vervoering van jou?
3: Ja, Hok!
5: Dankzij de M&M Lachlijn win jij...
0: twee cinematickets.
4: Hopla.
3: Nice.
0: Oh. Dat is nice. Voor in dat warme weer. Zeg, Jeffrey, ik moet het nu toch vragen. Wat zie ik daar achter jou allemaal blinken aan de muur? Wat verzamel jij?
3: Dat zijn champagne-kronkekjes.
0: Hola, hola. Daar wordt al eens graag champagne geknald in Veurne.
3: Niet alleen in Veurne.
0: Overal in West-Vlaanderen.
4: En mag ik dan nog eens iets vragen ook? Want tijdens de mop werd je onderbroken door de telefoon. En vlekkeloos doorgedaan. Ja. Chapeau. Was het een belangrijk telefoontje, denk je? Of?
3: Misschien eigenlijk best wel, want mijn mama is zelfstandig kapster. Ah. En ik heb die afgeduwd.
4: Bel maar snel terug. En merci voor alles.
3: Geen probleem. En, Sander, ik moest juist nog zeggen, merci voor afgelopen donderdag.
4: Hoe dat?
0: Ja, voor KV Mechelen. Een tattoo van FCB.
4: Ah, nee. En de sfeer is weg, zeg.

0: Lady Gaga, Just Dance. Gewoon dansen, gewoon lachen ook, hè, jongens.
1: De M&M Lachlijn.
0: Want dat is de bedoeling hier deze week. Gisteren zijn we eraan begonnen, ons M&M Lachlijn-experiment, zeg maar. Het is een telefoonnummer waar jij naartoe kan bellen. Daar kan je iets achterlaten. Iets dat ons hopelijk laat lachen. Als dat gebeurt, dan win je een prijs. Gisteren ook al een hele dag goed gelachen. Zo was er gisterenavond bij Kouter en Wannes een hele plezante luisteraar, Bianca, die een geniaal idee had. Mocht je het gemist hebben, geniet even mee van hoe het klonk.
2: Ik ga mijn beste zangkunsten bovenhalen en een liedje voor jullie zingen.
3: Oké, Bianca, go.

0: zoveel vragen. Ik heb zoveel vragen. Sorry, maar dat geluid, dat zat nu toch echt goed?
1: Dat was keigoed gedaan. Maar ik vond vooral dat laatste heel goed. Zo de kleine aarzeling van, ga ik die uithaal nu doen of niet?
0: Ja, maar uiteindelijk het toch maar schoon geoond.
1: Zeker, en het heeft wel een prijs opgeleverd.
0: Voilà. Als jij ook een talent hebt, ook een stemmetje nadoen, of iemand nadoen, of gewoon een goede mop vertellen, of een grappige anekdote die
1: altijd... Weet je, gewoon roepen. Daar moet ik ook al mee lachen.
2: Echt?
1: Gewoon, neem de telefoon op.
0: Oké.
1: Dat is mijn nu.
0: Dat is een heel specifiek iets voor die maan wat kan werken. Maar laat je gerust inspireren en laat van je horen 078-78-1010. Of ga mee chatten. Het kan trouwens ook via VRT Max. Moet je maar eens kijken.

0: Hey.
1: Sympathieke kerel. Max en Andy Kramer.
2: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
3: Carlo!
4: Carlo!
5: Carlo!
4: Carlo! Carlo!
2: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
9: En voor mijn pensioen?
10: Tweede of derde pijler, juffrouw?
9: Wat lief?
10: En hebt u een VAPZ?
9: Wat?
10: Wat is een VAPZ, juffrouw?
9: Ik weet niet.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel 4.000 euro directe korting.
13: Relax. Het is Toyota.
12: Info en voorwaarden op toyota.be.

0: Goedemorgen, het is 9 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aert.
2: Er zijn enkele ongevallen aan overwegen gebeurd. Ja, het eerste in Buggenhout in Oost-Vlaanderen. Daar is een trein op een minibus van de schoolvervoer gepotst. Het is niet duidelijk hoeveel gewonden er zijn gevallen. En nog een ongeval op een overweg in Lokeren. Daar rijden er momenteel geen treinen tussen Dendermonde en Zeelen. Een fietser is daar aangereden door een tractor. Het is nog niet duidelijk hoe erg het slachtoffer eraan toe is. Op de E19 ter hoogte van Sint-Job in het Goor, daar is de weg helemaal dicht door een ongeval in de richting van Antwerpen. Er zijn 7 voertuigen bij betrokken en enkele mensen raakten gewond. Er staat nu al een lange file en je vermijdt best de hele omgeving, want dat zal nog een tijdje duren voor het ongeval daar is afgehandeld. De jongen van 17 die gisteren in Grimbergen in het kanaal van Willebroek is beland, is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar gestorven. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. Buschauffeurs, trambestuurders en treinpersoneel en brandweermensen die mogen binnenkort mogelijk bodycams dragen. Dat heeft de federale regering beslist. Agressie op het openbaar vervoer is de voorbije jaren toegenomen. Bodycams moeten gewelddadige incidenten filmen en dan kijken wie verantwoordelijk is. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder is tevreden dat de bodycams er zullen komen.
3: Dat gaat ook al afschrikwekkend werken. Als we weten dat ze heel een tijd getaped en gefilmd worden, gaan ze toch, denk ik, iets voorzichtiger zijn, hoop ik, met hun gedrag. We gaan dat in goed overleg natuurlijk, om te kijken wie wil die bodycams ook dragen. Eerst en vooral controleurs van de lijn, omdat je wilt dat die ook bewijsmateriaal verzamelen als die worden aangevallen. Maar ook voor de chauffeurs is dat voor mij bespreekbaar.
2: Eergisteren raakten nog 5 medewerkers van de lijn en ook 2 agenten gewond bij een grote vechtpartij op de kusttram in Daan. Het wordt een zonnige en heel warme dag vandaag, tot 32 graden. Morgen ook nog veel zon en 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het nog zomers weer met temperaturen rond 27 graden.
1: M&M. Dit is
4: de M&M Lachlijn.
1: Bel nu naar 078 78 1010.
4: En vertel hoe jij de M&M DJ's wil laten lachen.
1: Laat jij ons lachen?
4: Dan win jij een zotte prijs.
0: Ja, normaal loodst Brahim je door de voormiddag hier op M&M, maar vandaag zijn wij het met onze M&M Lachlijn. Straks vanaf 10 uur nemen Charlotte Sieben en Julie van der Steen het weer over van ons. Maar eerst gaan wij nog lachen natuurlijk. Gieren en misschien zelfs een beetje brullen. Deel jouw verhaal, jouw talent of jouw mop via onze lachlijn.
5: Ja, het liefst gaan wij kapot van het lachen of zoals ze dat in Nederland zeggen, ik ga stuk. Voilà, kwestie dat zowel Meteor als Luna begrijpen wat er moet gebeuren nu.
4: De M&M Lachlijn.

0: porno. En Reinier Sonneveld. Ja. Met Loco Loco. Dat is wel een beetje de vibe deze week, hè?
1: Zal wel zijn.
2: De M&M lachlijn.
0: Als je gisteren exact op dit moment ook hebt geluisterd naar M&M, dan hoorde je iets heel speciaals. Je hoorde Brahim, zoals je normaal gezien na 9 uur zou horen, maar dan in een bananenpak, best slecht blokfluit spelend.
1: Juist, ja.

0: Oh boy.
1: Ja, de vraag is nu natuurlijk, wat gaan we nu krijgen? Mm. Er komt bezoek. Dat is het enige dat ons verteld is. Dus we gaan eens zien. Klik gerust VRT Max of de M&M-app open om het samen met ons te ontdekken. Goedemorgen. Met wie?
2: Er komt een...
3: Alakas! Dr. Nancy, uw post antwoordt uit en fancy. Bij het thuis, dat is mijn garantie.
0: Dag Nancy van thuis. Mag ik een dag? Welkom bij de M&M Lachlijn op uw...
3: Wacht ze, hè. Hier is uw post. Alsjeblieft. Ja, wacht, maar we stonden hier allemaal. De Boma staat erop.
1: Ah ja, dinsdag boekjes daar. Ah, goed. Jullie zijn gisteren op langs geweest.
3: En ons, dank je. Ons vroegere koningspaar.
0: Bah.
3: Goedemorgen, yes. Marie. Nee, dat is een ander programma.
0: Ja, thuis, wat een genot. Wat een plezier om hier te hebben.
3: Ja, dat is

0: echt een soort van nieuwe job.
1: Een job switch.
0: Ja, dus vroeger was ze taxi Nancy, altijd op tijd en fancy. Nu is het postbode Nancy met pakjes op
1: tijd. Ik moet mijn nieuwe zin nog altijd even oefenen. Ja. Hè? Facteur Nancy, uw post bij u thuis, dat is mijn garantie. Op tijd thuis, dat is mijn garantie.
2: Ik snap het, ik snap het. Kom even langs hier. Ah. We kunnen u eens een goeie... Oh, maar je hebt een short aan.
0: Ja.
1: Ja, dat is een zomeroutfit. Hè?
2: Echt fantastisch. Ik heb er al heel veel gegichel gehoord van Sander.
0: Ja.
2: Dus dat is binnen eigenlijk.
0: Ah ja, sowieso. Hè. Hij krijgt ook iets van ons, Sander.

0: Het is een,
1: we gaan het halen, we gaan het halen. Wij zullen de post op bij jou brengen.
0: Ah, een gezelschapsspel.
1: Oh, godverdikke.
0: Van Back to the 90s.
1: Oh, wat leuk. Ja. 80 quizvragen over de jaren 90. Voilà. Oh, daar kan misschien wel een thuisvraag bij zitten.
2: Hoe nou? Ah ja. Super, super. Merci, merci, merci.
0: Postbode Nancy, mag ik even puur uit interesse aan u vragen? Want je bent hier binnengekomen op een vouwfiets. Is dat ook hoe Nancy in thuis te zien zal zijn dan binnenkort als postbode?
2: Ja, ja, absoluut, absoluut.
0: Op de fiets of op een brommer? Of op...
2: Ik wissel van voertuig. Ja.
0: En de iconische helm die je aan hebt, komt die dan ook terug in thuis?
2: Dat was nu speciaal voor vandaag, denk ik. Voor u, okay. Sander.
0: Dat voelt wel goed.
1: Ja, het is een mooie helm met I Love Didi op.
0: Ja, ja, vroeger stond daar I Love Eddie op.
1: Oh,
0: ja, dat is...
1: Ja, maar tijden veranderen.
0: Ja,
1: zo zie je maar.
0: Amai, maar postbode Nancy, merci om langs te komen. Merci voor de boekjes.
2: Heel graag gedaan.
0: En het amusement met gezelschapsspellen ook, hè?
2: Ja, ik kan dat eens doktoren hoe dat moet.
0: Tot in thuis, zou ik zeggen ook, hè. Maar...
2: Ja. Oké, okay, ja. Merci.

0: mijn dag kan niet meer stuk. Nancy uit thuis was hier, jongens. Dat is toch fantastisch.
1: De M&M Lachlijn.
2: Ja, en zelfs Jean-Pierre heeft het gehoord. Die stuurt...
0: Jean-Pierre de Antiquaire?
2: Nee. Jean-Pierre Pols. Ah. Ja, die stuurt, zelfs in Spanje wordt er geluisterd naar de M&M Lachlijn. Super fijn dat je erbij bent, Jean-Pierre.
0: Jean-Pierre de Antiquaire was vroeger een heel goed personage.
2: In thuis?
0: Ja, absoluut.
2: Okay, maar wat heb je gevonden in de boekjes?
0: Ah, maar ja, dus Nancy heeft hier de boekjes binnengesmeed. Ik heb een heel klein stukje van Geert Hoste teruggevonden. Ah. En ik dacht, misschien moet ik dat gewoon eens voor. Het is een beetje grappig. Dus ik neem het er even bij. Het gaat over het Koningshuis. En er staat... In een buitengewoon bijzonder boeiende biografie van Boudewijn staan zijn liefdesbrieven aan koningin Fabiola. Mm-hmm. Voor de jongere lezers, een liefdesbrief is een lang appje op papier. Je schreef dat letter voor letter met een vulpen. De tekst zoog je zelf uit je duim zonder ChatGPT.
2: Ah, dat is de mop.
0: Dat is, ja, het is niet het is mop geschreven, maar het is zo wat... Snap je, dat is zo wat... Gniffel. Zo, dat...
3: Ik vind in de Primo vind ik dan beter.
0: Ja,
3: ja, daar heeft iemand een foto in gestuurd.
0: Ja.
3: En dit is een schrijffoutje in de winkel. Vind ik ook altijd leuk, als het dan iets leuks wordt. Dus eigenlijk kan je een koelkast kopen voor €69,99.
2: Ja.
3: Maar ze zijn de L vergeten.
2: Een koelkast.
3: Een koelkast. De horoscoop vind ik vaak ook wel grappig. Wat ben jij, man?
2: Een kreeftje.
3: Een kreeftje. Ah, je voelt je deze week erg nostalgisch.
2: Oh.
3: Je gaat je zolder opruimen.
2: En ik heb geen zolder.
0: Ja, maar bij wijze van spreken. Je gaat je hoofd opruimen.
3: Ah, oké. Okay, ja.
0: Je gaat je orde op zaken zetten. Dat maak ik
2: dan. Ik kan blij dat er nu staat dat ik mijn kelder ga opruimen.
3: Je vindt daar foto's en brieven van vroeger. Sta even stil bij de herinneringen. Een telefoontje aan je broer of zus om deze momenten te delen. Versterkt de familieband.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
3: Voilà. Sander, wat ben je?
0: Weegschaal.
3: Weegschaal. Sander, je sociale agenda loopt over... Maar die geniet van elke seconde. Er is sprake van een nieuwe bijzondere ontmoeting via een gedeelde hobby. Deze persoon deelt je passie voor cultuur en geschiedenis, wat leidt tot boeiende gesprekken.
0: Oké. Okay. Allee, benieuwd wat het volgende bezoekje zal zijn bij de Lachlijn dan?
3: Iets cultureels.
0: Ja, geschiedenis.
3: Oh,
0: ja, bom.

0: Jenna Spyro. Ze heeft deze gemaakt als soundtrack voor The Devil Wears Prada 2. Hm? Ik heb dat live gehoord onlangs, afgelopen zaterdag in de AB.
1: Ja?
0: Het publiek was zo luid. Ze zei, het is het beste concert dat ik al heb ooit mogen geven. Dat is mooi, hè?
2: En jij was erbij.
0: Ik was erbij. Wie afgelopen zaterdag ook op het podium stond, dat was Pomelien Thuis.
1: Juist.

0: In het midden, hè. Mo en Pommy. Ze stond in het midden van het podium van de Gladiolen het voorbije weekend. Wat heerlijk dat het festivalseizoen op gang is getrokken onder een stralend zonnetje. Echt zalig. Binnenkort staat Poms trouwens ook weer op de set van Knokhof, de film. Gisteren trouwens nog gezien dat Ruud Bekaar en Idi Massé ook represent hebben getekend. Toffe dingen om naar uit te kijken. Hier ook trouwens, want we gaan nog een zotte prijs uitdelen aan iemand die ons wil laten lachen.
1: Maar eerst, hè.
2: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra vertragen naar Antwerpen op de E19 tussen Brecht en Sint-Job. Daar vertraag je 20 minuten door een groot ongeval met meerdere voertuigen. De weg is daar volledig versperd en die hinder gaat er nog een hele tijd duren. Verlaat de snelweg en volg de omleidingsroute met de letter D. Van Nederland naar Antwerpen rij je om via de A12 vanuit Bergen op Zoom. Op de E313 vanaf Massenhoven ook 25 minuten vertragen. Op de A12 vanaf Aartselaar staat een defect voertuig en moet je daar ook een kwartier vertragen. Ik zie hier ook op de E17 vanaf Hazonk naar Antwerpen. Hinder in Antwerpen-West, daar is de rechter rijstrook dicht door een ongeval. Een kwartier daar extra. Er staat ook 25 minuten file op de E34 richting Knokke tussen Moerbeke en Zelzaten door een ongeval op de rechter rijstrook.
1: Check.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: M&M Live.

0: Goedemorgen. Geen Brahim op zijn normale uur. Wel de M&M lachlijn, beter gezegd. Het concept is simpel. Als je ons deze week kan doen lachen, win je een prijs. En straks komt er nog zo'n poging. Wij weten ook niet wat er gaat gebeuren.
1: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
2: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
3: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
4: T-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Just in time to start investing.
4: Nice, Justin. Want T-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, Adam.
4: T-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knabbieprijs van maar €2,50.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Lotto is op zoek naar een maag.
9: Een maag?
8: Met een baksteen erin.
9: Ah, zo.
8: Om je droomwoning te bouwen.
9: Ik zie graag een strakke fermette.
8: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
9: Hoe dan?
10: C'est bon.
8: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
11: De M&M. Lachlijn.

0: Het is warm. Het is met kans op zweet bij gevolg. Maar ook ander lichaamsvocht. Tranen.
1: Ah, Sander.
0: Tranen van plezier, jongens. Dat bedoel ik ook.
2: De M&M lachlijn.
0: Ah, ja. Via VRT Max en ons telefoonnummer 078-78-1010 kan je bij ons aan de telefoon geraken. Straks nemen Julie van de Steen en Charlotte Sieben de telefoon op. Nu wij nog voor een laatste keer eigenlijk deze ochtend. Als we lachen, is het prijs. De vraag is... Hallo, goedemorgen. Met wie?
3: Hey, het is mijn boxer, hè.
0: Zeg maar, een boxer.
3: Ik heb de opdracht gekregen voor Ulrich te laten lachen, hè. Dus alleen de vraag, gaat dat lukken, hè?
1: Ik denk...
3: Ik heb nog een Amsterdam, dat is Mohamed. Ik ben eigenlijk ook nog op zoek naar een sparringpartner, hè?
0: Ja, het is al binnen, denk ik.
1: Ja, hetgene dat je nu hoort is geen hamster die aan het doodgaan is, maar Sander zijn lach, effectief.
0: Allee, een Firmijn, een bokser van vroeger, weet je nog? Van Kees van Durpel.
1: Ja, Kees van Durpel.
0: Maar is wel goed gedaan. Firmijn.
3: Ja, zo'n lezende rechts en een uppercut, hè?
1: Het is heel duidelijk Sander zijn humor. En dat is op zich goed genoeg, hè?
0: Ja, tuurlijk, ja. Het is binnen, jong. Kom aan. Allee. Hoppa.
2: Proficiat. Je hebt de M&M-DJ's hartelijk kunnen laten lachen.
0: Of toch zeker mij.
2: Daarom verdien je een zotte prijs.
0: Ja.
2: Ben je klaar om te weten te komen wat jij wint?
0: Hè? Hè?
3: Ja.
2: Dankzij de M&M Lachlijn...
1: Oh, dat zijn knutselbloembandjes. Ken je dat, Firmijn?
3: Wat blief?
1: Ken je dat, Firmijn? Loembandjes?
3: Ah ja, leuk.
0: Leuk. Amai, en opeens klinkt het helemaal anders, hè?
1: Ja, okay.
0: Wacht, het is niet Firmijn waarschijnlijk, hè?
3: Ik kan geen goud rijden met rood kruipen, hè?
1: Wat Sander.
0: Maar je mag kiezen, hè? Maar, wat is je echte naam?
3: Jens.
1: Oh. Jens.
0: Jens.
1: Jens, doe je altijd de Firmijn of heb je nog andere tippetjes op your sleeve?
3: Nee, eigenlijk niet.
1: Dat is het. Hey, ja. One Trick Pony is goed genoeg, hè. Mensen doen een lach, het is goed met Sander, dus kijk.
0: Hey, goed gedaan, man. Goed gedaan.
3: Super, dank u wel.
0: Veel plezier met de loombandjes.
1: Ja, en ik hoop dat je vandaag dan geen joef op je mullen krijgt.
0: Nee, maar

0: Calvin Harris, Sam Smith, Desire. En van het ene topduo naar het andere. Want we worden zo meteen de studio uitgeschot door Julie van der Steen en Charlotte Sieben.
1: Hallo.
2: Hey.
1: De
2: M&M. Hallo.
3: Hey.
2: Hoe hebben jullie het gisteren overleefd? Is dat met veel giechelen en lachen geweest?
4: Vooral met elkaar, denk ik. Eigenlijk tussendoor. Tijdens de liedjes waren wij heel erg met elkaar aan het lachen.
2: Ja.
4: En dan ja, de acts, ja.
2: Maar ja, je moet ergens beginnen. Ja. Ze moeten ook een uitdaging hebben, ja. Die luisteraars. Je kunt niet alles zomaar geven, zo gaat het niet het leven.
0: Ja, daar moet voor gewerkt worden eigenlijk.
2: Ja, wij moeten dat ook doen, hè.
0: Oh, sowieso.
2: De lat is gelegd, alleszins. Het wordt heel leuk. Kijk er al naar uit om 4 uur terug met Charlotte te lachen.
4: Ja. Inderdaad.
0: Van 10 tot 2 op je radio zo meteen. M&M.

0: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
3: Kom, laat mij dan maar eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
7: bij Brico Brico City...
6: en Brico Planet...
7: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt...
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
9: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing...
8: en helemaal op maat.
9: Zeker, tot in de details.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
11: Goedemorgen, het is 10 uur.
12: 14 nieuws.
11: Met Yannick Aerts. Er zijn doden gevallen bij ongevallen aan overwegen. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is een trein op een schoolbus met kinderen gebotst. Op die bus zijn meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Dat heeft VRT Nieuws van net vernomen. Het ongeval gebeurde iets na 8 uur vanmorgen. Volgens de eerste informatie was de overweg gesloten op het moment van het ongeval. Op de trein raakte niemand gewond. Zo'n 100 reizigers zijn geëvacueerd. En de fietser die vanmorgen werd aangereden door een tractor op een overweg in Lokeren is ook overleden. Door het ongeval rijden er nog altijd geen treinen tussen Dendermonde en Zeelen. Op de E19 in Sint-Job in het Goor zijn verschillende mensen gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Daardoor is de snelweg helemaal dicht in de richting van Antwerpen. Er gebeurde eerst een aanrijding en daarna een kettingbotsing. Er zijn zo'n 6 of 7 auto's en ook vrachtwagens bij betrokken. En er is veel hinder, vertelt het Vlaams Verkeerscentrum.
13: Het is een ernstig ongeval met een grote ravage. Dus het ziet er naar uit dat we hier spreken van afhandelingsduur van enkele uren. Intussen is het daar echt wel heel lang aanschuiven en vervelend is ook dat op de omleiding in de buurt er ook wegwerkzaamheden aan de gang zijn op 2 plaatsen. Dus het verkeer moet ook daar rekening houden met moeizame voortgang.
11: Tomorrowland is begonnen met de opbouw van het festival in het provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom. Na de grote brand vorig jaar aan de mainstage komen er dit jaar extra veiligheidsmaatregelen. Zo komen er meer brandwachten en ook meer bescherming van de evacuatietunnels en ondergangen aan het hoofdpodium. De Schorre blijft de komende weken nog wel deels open, vertelt Tomorrowland.
14: Naarmate dat de werken vorderen, gaan de bepaalde delen worden afgesloten of beveiligd worden. En eigenlijk een week voor het festival gaat het domein dan wel echt helemaal dicht. Maar sowieso, De Schorre heeft alles heel duidelijk op de website gezet. En dan kan je heel goed zien van, ah, is het trollenpad open? Kan je het blote voetenpad doen? Waar kan ik parkeren? Is de hondenwei open? Dus dat is een heel mooi schema. En ook aan de ingang van De Schorre hebben wij een banner gehangen met eigenlijk alle informatie.
11: Ja, het eerste weekend van Tomorrowland is van 17 tot 19 juli. En het tweede van 24 tot 26 juli. Het wordt weer een zonnige en heel warme dag vandaag bij zo'n 32 graden. Morgen ook nog veel zon en 26 graden dan.
15: We zijn er, hoor.
16: Dit is...
17: de M&M Lachlijn.
16: Bel nu naar 078-78-1010.
17: En vertel hoe jij de M&M-DJ's wil laten lachen.
16: Laat jij ons lachen.
17: Dan win jij een zotte prijs.
18: Julie en Charlotte.
19: De dinsdag van onze vrolijke radioweek hier op M&M. De zon schijnt behoorlijk hard zelfs. En hier op de radio gaat het ook heel hard de komende dagen. Want onze M&M-lachlijn ligt nog steeds open voor jouw grappigste, leukste verhalen.
15: Ja, het concept is super simpel. Je laat ons lachen, dan win je een zotte prijs. Wil je dat doen, dan kan je ons bellen op het nummer 078-78-1010. Of door jouw hilarische hilariteiten door te sturen via het M&M-kanaal op VRT Max.
19: Tot 2 uur vanmiddag is het jouw missie om mij en Charlotte Fieber te doen lachen. Dat is niet gemakkelijk, ons doen lachen.
15: Nee.
19: Je moet het een beetje hebben van ongemakkelijkheid of van...
15: Ja, ja. Eigenlijk moet je echt jezelf nederig opstellen en belachelijk maken.
19: Dat is wat wij vragen van jou, lieve luisteraar. Of toch gewoon laat ons lachen, want lachen maakt de wereld een beetje mooier. Straks krijgen we een mopje, ga ik je al verklappen, over Nederlanders en Belgen op de trein. Ja, Janke is onderweg op de trein naar haar werk in de Aldi. Benieuwd of zij ons zal doen lachen.
17: De M&M Lachlijn. Well, love is wise.

0: Thomas Gray.
1: De M&M Lachlijn.
0: Goedemorgen, je luistert naar de M&M Lachlijn. Dat betekent heel concreet dat jij hopelijk meegeniet van luisteraars, bekende of minder bekende gasten, hier ook op ons podium in de M&M Lachlijn studio, die de M&M-dj's doen lachen. En dat is goed, want lachen is therapie, dus eigenlijk krijg jij deze week gratis therapie.
2: Hey.
0: We moeten naar Bianca gaan. Goedemorgen, dag Bianca. Ah, oei, daar ben je. Bianca, sorry. Hallo?
3: Hallo, goedemorgen.
0: Hey, dag Bianca.
2: Bianca, wat ga je doen voor ons? Heb jij een verhaal, een mopje?
3: Ik heb een mopje.
2: Je hebt een mopje, oké. Okay.
0: Zeer benieuwd. Moppen werken niet altijd even goed bij mij, Charlotte Bianca. Dus ik ben niet zeker of jij een prijs gaat winnen bij ons. Is het een mopje dat in het verleden wel al succes heeft gehad bij anderen?
3: Geen idee eigenlijk.
0: Oké, het is de eerste keer. Ook
2: Amai, dat vind ik wel gedurfd, Bianca. Voor het lef alleen al krijg je van mij een dikke duim.
0: Oké. Ik ben benieuwd, Bianca. De radio is van jou. Vertel maar.
3: Dus er waren 3 Belgen en 3 Nederlanders onderweg naar het treinstation. Ze kopen, de 3 Nederlanders kopen 3 ticketjes voor een trein. En de 3 Belgen kopen 1 ticketje voor een trein. En de Nederlanders zeiden tegen de Belgen van, ah ja, hoe waren dat regelen, want je hebt maar 1 ticketje. En ze zeiden van, je zult het wel zien. Dus ze stappen op de trein. De Nederlanders blijven zitten op hun plaats. En de Belgen gaan naar het wc. En de conducteur komt bij de Nederlander. En die controleren hun kaartje en dat was in orde. En dan gaan naar het wc. En dus hij klopt en de Belgen geven 1 ticketje onder de deur. En het was in orde. En de volgende dag zijn er 3 Belgen en 3 Nederlanders. De Belgen kopen geen ticketje, maar de Nederlanders kopen 1 ticketje. En ze zeiden van, hoe gaat het doen? En ze zeiden van, je zult het wel zien. Dus de Nederlanders gaan naar 2T. En de Belgen komen kloppen aan de deur, geven hun ticketje onder de deur. De Belgen gaan naar 2C. En de conducteur komt met de Belgen en ja, die schrijft het ticketje van de Nederlanders. Voilà, dat was een mop.
0: Sorry. Ik weet echt niet wat er juist gebeurd is. Maar wat ik wel weet, is dat we hard hebben gelachen.
2: Ja. Oh, Bianca.
1: Je hebt de M&M-dj's hartelijk kunnen laten lachen. Daarom verdien je een zotte prijs. Ben je klaar om te weten te komen wat jij wint?
0: Ik denk het wel.
3: Ja, heel benieuwd.
1: Dankzij de M&M Lachlijn win jij...
2: Het is een FC de Kampioenenstreek.
0: Oh, dat is leuk.
2: Denk het wel.
0: Ben je fan van FC de Kampioenen?
3: Ja, toch wel.
0: Oké, dus van lange moppen vertellen en van FC de Kampioenen, Bianca.
2: Wel, jouw intonatie is top, Bianca. Nooit dat veranderen. Je had de mop nog nooit verteld, maar hij werkt dus. Dat weet je nu.
0: Dankjewel, Bianca. Okay. Salut, geniet van de dag. Dag.
3: Joehoe.
1: Ga jij de M&M-dj's ook laten lachen?
4: Bel nu de M&M-lachlijn op 078 78 1010.

0: Wij hebben nieuws. Of ja, er is iets gebeurd. We hebben net binnengekregen dat er een ernstig treinongeval is gebeurd deze ochtend rond 8 uur. Het is met een schoolbusje in Buggenhout. Wat daar precies gebeurd is, dat weten wij nog niet. We gaan je sowieso wel up-to-date houden. Maar we hebben wel beslist om de moppen even op pauze te zetten. Ja. Maar Charlotte en ik blijven hier zorgen voor goede muziek.
1: Inderdaad, en zometeen is dat Adele met Hello.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promokoken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix. Samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs. Dat wil je niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
6: Ritchie, citroen met framboos.
7: Ritchie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
9: Ritchie.
10: De M&M. Lachlijn.

0: Omdat het nieuws rond het busongeval in Buggenhout nog niet helemaal duidelijk is, hebben we beslist om onze M&M-lachlijn even on hold te zetten. We wachten af tot er meer nieuws is en in de tussentijd spelen we nog wat goede muziek. 117 kilometer file.
1: Ja, je vertraagt 1 uur naar Antwerpen op de E19 tussen Loenhout en Sint-Joop. Door een groot ongeval met meerdere voertuigen is de weg er volledig versperd. De hinder gaat er nog een hele tijd duren. Maak er een reddingsstrook. Verlaat de snelweg en volg de omleidingsroute via de N117 en de N115 tot de oprit in Kleine Bareel. Hou rekening met moeizaam verkeer en probeer de omgeving te vermijden. En van Nederland naar Antwerpen rij je om via de A12 vanuit Bergen op Zoom. Nog naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een half uur extra. Op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuutjes extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij tussen Sint-Annalingroever en Antwerpen-Oost. Er staat ook 20 minuten file op de E34 richting Knokke tussen Moerbeke en Zelzaten door een ladingverlies op de rechter rijstrook. Naar Brussel dan op de E40 vanaf Aalst is het 20 minuutjes file erbij. Op de A12 bijna een half uur tussen Londerzeel en Willebroek Noord. Daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel verlies je 15 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. En verder verlies je nergens meer dan 10 minuten.

0: Fever Dream van Alex Warren.
1: En ook vandaag is het bakken en braden. En welk lied past daar beter bij dan Heatwaves van Glass Animals? Die hoor je zo meteen.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig, slaap even niet.
3: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
7: Scary Movie is terug.
8: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
9: Hello, Tuesday.
6: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
8: Help! Check het M&M-kanaal op 14 Max.
6: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
10: I have been preparing for this for years.
8: Op woensdag 3 juni in Kinepolis Brussel. Knaldi.
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Profiteer nu bij Torfs van onze Midseason in Deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
14: Torfs! Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: M&M.

0: vanavond zal er ook gezweet en gezongen worden in Vorst Nationaal, want Flo Rida die staat daar vanavond.
1: Mocht je meer over die man willen weten of te weten willen komen, onze M&M-DJ Esther vertelt de leukste weetjes over bijvoorbeeld Flo Rida in M&M R&B's Deep Dive. Kan je terugvinden op VRC Max. En is ideaal voor als je bijvoorbeeld vanavond onderweg bent naar Vorst Nationaal.
0: Ja, of gewoon om van alles over die R&B-artiesten te weten te komen. Er is niemand die dat zo goed kan uitleggen als onze Esther.

0: van Shakira. Toch even meegeven aan iedereen. Er is even geen M&M-lachlijn. Die ligt momenteel stil. Er is vanmorgen een ernstig busongeval gebeurd in Buggenhout met een trein. We wachten af tot we daar meer nieuws over hebben. Je kan in de tussentijd gewoon alles blijven volgen bij VRT Nieuws. Online en overal waar je maar kan volgen. Inderdaad. Het is moeilijk natuurlijk.
1: Het is moeilijk. Maar natuurlijk, wij laten je ook niet in de steek. Nee. Julie en ik, wij blijven hier om wel je gezelschap te houden. Je dag mee door te brengen. We zorgen nog altijd voor super toffe muziek. En natuurlijk, alle nieuwtjes en weetjes kom je ook nog altijd bij ons te weten. Hè?
0: Zeker weten. Het is misschien wel fijn, je kan ons nog steeds bereiken in de app van M&M. Als je misschien een leuk nummer wil horen of zo, dat bij het leuke weer past. Het is heel warm daarbuiten. Kan je dat ook wel doorsturen, want wij blijven natuurlijk radio maken.
1: Ja, en je kan ons ook nog altijd zien op VRT Max, want wij zitten niet buiten. Hè?
0: Nee.
1: Wij zitten hier in een fel roze studio met heel veel telefoontjes en zo.
0: Ja.
1: En het is hier eigenlijk best fris. We zijn er vandaag wel op gekleed. Gisteren hadden we het wat kouder.
0: Ja, laat ons weten hoe het gaat daarbuiten. We zijn te bereiken via de app van M&M.
2: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Singapuria en alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
9: T-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
10: Want knock, knock.
9: Who's there?
10: Justin.
9: Justin who?
10: Justin, time to start investing.
9: Nice, Justin. Want T-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
10: Just in time, Adam.
9: T-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
11: Vrouw Wies.
12: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW en financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
0: Een hele goede morgen, het is 11 uur.
3: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
13: Er zijn doden gevallen bij een busongeval. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is een trein vanmorgen op een schoolbus met kinderen gebotst. Op die bus zaten 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur. En er zijn meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Ja, Maurie de Mulder, jij bent op dat plek van het ongeval. Weet je al iets over die omstandigheden?
14: Nog niet zo heel veel. Op het moment dat het busje de overweg overreed, waren de slagbomen naar beneden en stonden de lichten op rood. Dat bevestigt wel de spoornetbeheerder Infrabel. We horen ook uit goede bron dat het busje leerlingen vervoerde van een middelbare school van het buitengewoon onderwijs. In het busje zouden verschillende doden gevallen zijn, maar het is nog niet duidelijk hoeveel of wie die slachtoffers zijn. We horen ook over verschillende gewonden die zouden zijn overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in de buurt, maar het is niet duidelijk hoe erg hun verwondingen zijn. Op de trein raakte gelukkig niemand gewond. Een 100-tal reizigers is wel geëvacueerd. En verder is het dus nog wachten op meer informatie.
13: Op de E19 in Sint-Job in het Goor is er een dode gevallen. En zijn er ook verschillende mensen gewond geraakt bij een zware verkeersongeval daar straks. Daardoor is de snelweg nog altijd helemaal dicht in de richting van Antwerpen. Er gebeurde eerst een aanrijding en daarna een kettingbotsing. En er zijn 6 of 7 auto's en vrachtwagens bij betrokken. En de hinder zal nog een tijdje duren, vertelt de brandweer.
15: De snelweg is hier al een tijdje versperd.
11: en dat zal ook nog zo blijven. We schatten tot zeker de middag dat de snelweg versperd zal zijn in de richting van Antwerpen door alle brokstukken die nog moeten opgeruimd worden. De brandweer heeft een aantal personen bevrijd. In totaal zijn er 4 personen gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar helaas moeten we ook melden dat er 1 persoon overleden is.
13: Er stonden eind vorig jaar bijna 18.000 mensen met een handicap op de wachtlijst voor een persoonlijk budget. In totaal kregen 107.000 mensen ondersteuning. Dat zijn er 10.000 meer dan 3 jaar eerder. Maar toch blijven de wachtlijsten dus een probleem. Minister van Welzijn Caroline Genee werkt aan een hervorming om die wachtlijsten aan te pakken. Het wordt nog altijd een zonnige en heel warme dag vandaag tot 32 graden. Morgen krijgen we ook veel zon en 26 graden dan.
3: Dit is
15: de M&M Lachlijn.
3: Bel nu naar 078 78 1010
15: en vertel hoe jij de M&M DJ's wil laten lachen.
3: Laat jij ons lachen?
15: Dan win jij een zotte prijs.
3: Julie en Charlotte.
0: De lachlijn die staat even on hold door het nieuws dat je daarnet ook hoorde bij Yannick. Vanmorgen gebeurt een treinongeval met een bus in Buggenhout, maar Charlotte en ik blijven hier om de voormiddag met jou door te brengen.
1: Ja, geen mopjes dus, maar wij zorgen wel voor de goede muziek.
0: We beginnen met Taylor Swift.
15: De M&M Lachlijn.

0: Babette. Jullie, ik heb een weetje. Het is goed weer. Ik denk dat heel de wereld dat weet, Charlotte.
1: Het is heel warm daarbuiten, maar welke muziek past bij dit weer?
0: Ja, wat is uw favoriete zomerhit? Stuur het in de app van M&M.

0: Aaron. Zo, en tranen van goud. Charlotte, het is super warm buiten. Nu, wij staan...
1: Ja, inderdaad.
0: Ik heb dat van jou geleerd vandaag.
1: Een beetje, ja.
0: Echt 800 graden daarbuiten.
1: Ja.
0: Wij staan in een roze studio in airco. Wij weten niet zo goed hoe het daar is daarbuiten, maar wat ik wel weet is, er wordt heel veel muziek gemaakt over de liefde, zoals bijvoorbeeld Aaron Blommaert doet nu met Zoe, maar ook over de zon.
1: Dat
0: en
1: is...
0: over de zomer.
1: Ja.
0: Wat is uw ultieme zomerschijf?
1: Ik denk eigenlijk, wat mij altijd zo helemaal in de zomerse vibe brengt, dat is gewoon alles van Sean Paul. Ik zeg ook altijd Sean de Paul. Ik vind dat je moet zeggen Sean de Paul. En temperature. Dat is echt wel mijn zomerse schijf.
0: Okay.
1: Dus als er een luisteraar nu luistert en die denkt, ik wil Sean Paul aanvragen. Toevallig temperature, kan hè. Of We Be Burning is ook heel... Alleszins, Sean Paul heeft heel veel goede liedjes. Dan mag je dat sturen in de app van M&M. En misschien draaien wij dat dan wel voor jou.
0: Zeker. Er is ook nog iets zelfs vrije wil. Dus je mag ook zelf een nummer kiezen dat niet van Sean Paul is.
1: Ah ja, dat kan ook, en inderdaad.
0: Dan laat je dat even weten. Wij zijn te bereiken via de app van M&M.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
10: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
11: Oh, wauw. Oh.
12: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
11: Oh.
12: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
11: Wow.
12: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
11: Cool.
12: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Amai, zie. Die kerk in Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
14: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
15: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.

0: Phil Horan. Die vinden wij wel tof, hè?
1: Ja, ik vind dat zo'n lieve jongen.
2: Dat is een lieve, dat is waar.
0: Ja, ik ken hem niet natuurlijk.
1: We kennen die niet, hè? Jij kent Harry.
2: Harry?
1: Ja. Jij kent Harry wel, hè?
0: Nee, natuurlijk. Ja. We go way back.
1: Ja, tuurlijk.
0: Praktisch terug hernomen ook met Harry. En alles is eigenlijk wel best oké tussen ons. We hebben iemand aan de lijn. Hallo?
1: Hallo?
3: Hallo, ja, hallo.
0: Hey, hallo, sorry. Wacht, hè. Ik weet jouw naam niet. Wie ben jij? Wat is jouw naam?
3: Francesca. Mijn naam is Francesca.
1: Francesca, zo'n goede zomerse naam, Francesca. Ga jij ook leuke zomerse dingen doen vandaag?
3: Jazeker, absoluut. Ik ben op weg in feite naar Bredene. Ik ga daar samen met een hele goede vriend die eigenlijk... Ik als beschouw als mijn papa eigenlijk. De paarden wat gaan verzorgen. En ja, daarna gaan wij... Ja, inderdaad. Okay. Dat is een heel mooi moment. Zalig gevoel ook. Zeker met het weer.
1: En rijd je ook zelf paard?
3: Nee, helaas niet. Maar dat kan in de toekomst wel zeker gebeuren.
1: Ah ja, je verzorgt de dieren. Dat is ook leuk. Dat is fijn voor de diertjes.
0: Voilà. Zijn die niet heel hard ja, af nu, zeker. Francesca? Met de warmte. Ja.
3: Wel, vandaar ook dat we extra gaan kijken, extra water gaan geven, gaan voeren en dergelijke. Dus het komt allemaal dik in orde.
0: Oké. Ja, jullie zijn onderweg. Jullie willen graag een nummer horen dat heel hard past bij de zomer.
3: Zeker.
0: Zeg het
3: absoluut.
0: Eens.
3: Dat is Midnight Sun van Zara Larsson.
0: Oké, wij willen drie goede redenen horen waarom dat jij die wilt horen.
3: Zara Larsson is een van mijn favoriete topzangeressen. Ze heeft echt wel een hele goede stem, een heel prachtige stem. En van haar, als ik haar hoor, dan krijg ik echt wel summer vibes, festival vibes, van alles. Hele leuke, positieve vibes.
1: Francesca, dat is verkocht, hè.
0: Ja,
1: dat is verkocht. Ja,
0: zeker achterreden gehoord. We zijn overtuigd. Zet die radio luid, want deze is voor jou, Francesca.

0: betekent dat dat misschien gespeeld moet worden, Julie.
1: Ik denk het ook. De lachlijn van M&M staat on hold, want er is vanmorgen een ernstig ongeval gebeurd. To be continued, je kan alles volgen via VRT Nieuws. Er is 132 kilometer file onderweg.
0: Ja, je vertraagt meer dan 1 uur naar Antwerpen op de E19 tussen Loenhout en Sint-Job. Door een groot ongeval met meerdere voertuigen is de weg er volledig versperd. De hinder gaat er nog een hele tijd duren. Maak daar een reddingsstrook, verlaat de snelweg en volg de omleidingsroute via de N117 en de N115 tot de oprit in Kleine Bareel. Hou rekening met moeizaam verkeer en probeer de omgeving te vermijden. Van Nederland naar Antwerpen rij je om via de A12 vanuit Bergen-op-Zoom. Daar vertraag je 10 minuten vanaf Leugenberg. Nog naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West. Bijna 1 uur extra daar. In Massenhoven staat een defect voertuig op de busstrook. Op de E34 vanaf Melcelen 10 minuutjes erbij daar. Op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Naar Brussel dan. Op de A12 een 30 minuten file rijden tussen Londerzeel en Willebroek-Noord. Daar is de weg gedeeltelijk verspeld door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel verlies je 15 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. En verder verlies je nergens meer dan 10 minuten.

0: talk to you. Dat is wel nog een leuk nummer eigenlijk, hè? Een beetje zomerse vibes. Want het is heel warm buiten. Wij weten dat niet. We staan hier in een studio natuurlijk. Maar het is enorm warm buiten. Wij willen weten, wat doen mensen als het zo warm is?
1: Ja, buiten als je een zwembad hebt, dan weet ik wat je gaat doen vandaag. Dan zit je daarin waarschijnlijk. Ja. Maar wat doe je bij zo'n warm weer? Want je kan niet gaan joggen of zo, hè?
0: Nee.
1: Maar ik zie dat soms gebeuren. Zeggen.
0: Ik zie het zo vaak.
1: Ik zie het ook.
0: En mensen die zo wandelen met de hond om... Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes.

0: deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké. Okay.
1: Bij Neobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Neobank. U bent goed omringd.

0: vind dat hij dat goed gedaan heeft. Zijn artiestennaam uitgekozen. Jelly Roll.
1: Klinkt als een snoepje.
0: Vind ik heel goed. Hij is ook een snoepje natuurlijk.
2: M&M.
0: Patricia die laat weten wat ze vandaag gaat doen. Is ik ga een hele dag poetsen bij 3 klanten. Ruben laat ook nog weten dat ze naar Roland Garros gaan kijken.
1: Mm-hmm.
0: Oh ja, ik volg geen sport. Is dat momenteel bezig?
1: Geen idee, Julie. Je vraagt het aan de foute persoon. Oh. Gilles die zegt ook dat hem juist aan een car wash is geweest. En dat doet mij eraan denken, ik moet ook naar de car wash. Mijn auto zit vol met vogelkak. Maar vol. Want mensen zeggen altijd tegen mij, je moet naar de car wash gaan, want dat gaat daar zo inbranden.
0: Ja, ze zeggen dat ook, maar is dat wel waar?
1: Dat van mij zit er nu al maanden op. En
0: niet nog niet ingebrand?
1: Ja, ik weet het niet, want ik heb het er ook nog niet afgehaald.
0: Okay. Wij zijn 2 slechte volwassen personen, denk ik.
1: Natasha is zoals ons. Oh, je wou het soms
0: gewoon aan het werken.
1: Ja. Leuk.
0: Ja, zeker. Dat moet ook gebeuren. En dan nog Leila, die laat weten. Ze is 19 jaar en ze is aan het leren voor haar examens van volgende week. Ze doet dat in haar kamer met de rolluiken naar beneden. Ja, dat heb je natuurlijk. Hè.
1: Ja, geen afleiding.
0: Nee, dat is belangrijk. Wel blij, Leila, dat je toch naar de radio aan het luisteren bent. Want wij zorgen dan wel gewoon voor de zon die je nu niet kan voelen doordat die rolluiken naar beneden zijn. Mm-hmm. Wie dat er ook voor zon zorgt altijd, is Robbie Williams. Dat is wel waar, dat blijft een klassieker.
1: Ik vind dat een topkerel.
0: Ah, oké, okay, kindjes zeggen.
1: Ah ja.
0: Dacht dat je iets tegen Robbie Williams had.
1: Nooit, Julie.
0: Dat
1: nooit.
0: Dat heeft met mij te maken, hoor. Let me...

0: Birds of a Feather van Billie Eilish. Ja.
1: Heb jij de film gezien van Billie Eilish?
0: Nee.
1: Ah, wel. Ja, die heeft een film van haar concert. En ik heb hem ook nog niet gezien, maar die zou heel goed zijn, want die is gemaakt door James Cameron. En die heeft ook gemaakt... Ja, de Titanic.
0: Ah ja.
1: Crazy, hè?
0: Dus het is mijn ijsberg.
1: Misschien.
0: Oké. Okay.

0: Camillo Dressing, dat is eerste klasse.
1: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
0: En helemaal op maat.
1: Zeker, tot in de details.
2: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
4: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei.
5: Bij Brico, Brico City
4: en Brico Planet.
5: Geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op Brico.be.
6: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Justin, time to add
6: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Goedemiddag, het is 12 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Nicky van Driessen.
10: Er zijn meerdere doden bij een botsing tussen trein en schoolbus vanmorgen. In Buggehout in Oost-Vlaanderen is een trein vanmorgen aan een overweg op een kleine schoolbus met kinderen gereden. De klap was groot, het busje ligt tientallen meters verderop op zijn kant. Op de bus zijn meerdere dodelijke slachtoffers gevallen, hoeveel is nog niet officieel gezegd. Er zaten voornamelijk middelbare scholieren uit het buitengewoon onderwijs in, zegt de federale politie.
11: Aan boord zaten 7 schoolkinderen, een chauffeur en een begeleider. Over de toestand van de slachtoffers gaan we momenteel nog niks zeggen. Dus eerst worden familieleden desgevallend op de hoogte gebracht. Alle kinderen, familieleden worden ook opgevangen in de school hier in de buurt. Ook de mensen die op de trein zaten, hier is niemand gewond geraakt, maar 1 iemand was wel in shock. En de treinbegeleider wordt ook opgevangen natuurlijk.
10: Door de camera's die aan de overweg hangen is ook duidelijk dat het ongeval van morgen net over 8 uur is gebeurd en de overweg daarbij gesloten was, zegt spoorwegbeheerder Infrabel.
12: We weten ook op basis van die beelden dat de slagbomen van de overweg naar beneden waren en dat de lichten op rood stonden. Hoe het dan toch is kunnen gebeuren, dit ongeval, dat weten we niet. Dat zal nu politie en parket gaan onderzoeken.
10: Op de E19 in Sint-Job in 't Goor is 1 dode gevallen en zijn verschillende mensen gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval vanmorgen. Daardoor is de snelweg op dit moment nog altijd helemaal dicht in de richting van Antwerpen en dat kan nog enkele uren duren. Er gebeurde eerst een aanrijding en daarna een kettingbotsing. 6 of 7 auto's en vrachtwagens waren bij het ongeval betrokken. En Tomorrowland is begonnen met de opbouw van het festival in provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom. Na de grote brand van vorig jaar aan de Main Stage komen er dit jaar extra veiligheidsmaatregelen. Zo komen er meer brandwachten en ook meer bescherming van de evacuatietunnels en onderdoorgangen aan het hoofdpodium. De Schorre blijft de komende weken ook nog deels open voor wandelaars en andere natuurliefhebbers. Het eerste weekend van Tomorrowland is van 17 tot 19 juli, het tweede van 24 tot 26 juli. Het weer, dat is zonnig en erg warm, tot 31 of 32 graden lokaal. Aan zee is het ietsje koeler door een zeebries. Morgen enkele graden minder warm, maar nog altijd veel zon. De rest van de week gaan we dan opnieuw richting de 30 graden.
9: M&M.
8: En geen M&M lachlijn meer door dat dodelijk ongeval van morgen in Buggenhout. Alles daarover.

en American Girls. Klinkt ook altijd beter nadat je hem live hebt gezien. Er zijn nog wel wat kansen, staat nog wel even in Amsterdam. Het is de laatste echt warme dag, daar past goede muziek bij. Zoals straks een geweldig nieuwe verse big hit van Stella Lefty. M, M, M. Met live.

0: Wat een fantastisch nummer, Boston. Van Stella Left, die ga je nog veel horen. Onze nieuwe big hit. En muziek klinkt beter als de zon schijnt, dat zeker. Ik ben enorm benieuwd naar de plannen van vandaag. Wie doet wat op een dinsdag 26 mei? Stuur mij dat even door. Kan je doen in de app van M&M.
1: Bye bye pleis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
3: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.

van Robin Schulz. Veel mensen in de app van M&M lees ik die naar de car wash gaan. Dat kan inderdaad al eens confronterend worden nu de zon wel schijnt van al dat vuiligheid. Pascal die laat weten, die stond met de vroege vanmorgen en gaat vanavond nog rondrijden met de ijskar. Dat is dedication. Nog een berichtje van iemand die nu in temperaturen van 30 graden en meer, Christophe, is het aan het aanschuiven is voor de autokeuring. Veel succes daar, Christophe. Speciaal voor jou. Bruno Mars.

Lost Frequencies. En Temper Trap, sorry. Ik moest even slikken. We gaan eens kijken hoe het gaat onderweg. 140 kilometer file. Je vertraagt meer dan 1 uur naar Antwerpen op de E19 tussen Loenhout en Sint-Job. Door een groot ongeval met meerdere voertuigen is de weg daar volledig versperd. De hinder gaat er nog een hele tijd duren. Maak daar alsjeblieft een reddingstrook. Verlaat de snelweg aan afrit Sint-Job en volg de omleidingsroute via de N117 en de N115 tot de oprit in Kleine Barheel. Hou daar rekening met moeizaam verkeer en probeer de omgeving te vermijden. Van Nederland naar Antwerpen rij je om via de A12 vanuit Bergen op Zoom en vertraag je 15 minuten vanuit Leugenberg. Nog naar Antwerpen vertragen op de E313. Vanaf Herentals West moet je zo'n 40 minuten extra rekenen. Op de E34 vanuit Turnhout 10 minuten vanaf Oelichem. Op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten. De E34 vanuit Zelzaten moet je een kwartier bijrekenen vanaf Melselen. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je meer dan een half uur rekenen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Naar Brussel op de A12 20 minuten file rijden tussen Londerzeel en Willebroek-Noord. Daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. En op de E40 10 minuten extra vanaf Sterbeek. Op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. Op de buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Verder verlies je nergens dan 10 minuten. Ah, er komt nog net binnen door het ongeval in Buggenhout. Is het treinverkeer onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent, Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen, maar wel vervangbussen. En omwille van dat ongeval is er dus geen M&M-lachlijn. Die staat even on hold. We wachten af tot meer nieuws en in tussentijd krijg je uiteraard goede muziek. En je blijft van al dat nieuws en updates krijg je op de hoogte en updates krijg je via VRT Nieuws.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Oei. Er is hier nu iets heel geks aan de hand, want ik wou iets zeggen. Ik wou nog laten weten dat het heel fijn is om te merken dat er veel mensen met een ijsjeskar aan het luisteren zijn naar M&M. Dat zijn de juiste levenskeuzes. Mijn lievelingssmaak, pistache of citroen, ik geef het maar gewoon even mee. Ik vind ook dat dat veel over je persoonlijkheid zegt, denk ik. Welke smaak je het liefste hebt. Dus nu we hier toch zijn, stuur dat even door in de app van M&M wat jouw lievelingsijsjesmaak is.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota...

0: Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Amai, de ceviche más lekker.
1: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar ons kaartwerk is.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. M&M Live.

Purple Disco Machine. De favoriete ijsjesmaak, dat heb ik nodig van jou in de app van M&M. Charlotte Siebe, die hier nog een bezoekje kwam brengen, die liet weten dat dat stracciatella is. Zegt veel over haar persoonlijkheid. Wat jij denkt dat dat zou kunnen zeggen over haar persoonlijkheid, kan je laten weten in de app van M&M. Of je kan ook gewoon jouw lievelingsijsjesmaak doorsturen. Dat is toch leuk? Dat is plezant.

Legion. Bij het warme weer hoort ijs. Ik maak de regels niet natuurlijk. En Jana die stuurt in de app van M&M dat zij de smaak bosbes het lekkerste vindt. Daan kan dan weer het meeste genieten van mango. Die was ik vergeten. Dat is een hele goeie. En Ines, haar lievelingssmaak is mokka. En dan nog laat iemand weten, wie is het? Ah, Amy, dat limoncello haar lievelingssmaak is. Amy, is dat geen drankje? Ik wist niet dat het een ijsjesmaak was. Zo blijven we hem bijleren natuurlijk. Goeie muziek op de radio. En die smaken die mogen ook blijven doorgestuurd worden via de app. Het is er weer voor, maar vooral zet die radio luider. Want Tim Burke komt er straks aan met Bromance.

thema bromance. Pas perfect bij het weer. We hebben het door het weer ook over ijsjes smaken. Je favoriete ijsjes smaken. Veel klassiekers die binnenkomen, wat ik ook helemaal snap en begrijp dat jullie die zo lekker vinden. Jens die stuurt nog in de app dat mokka-ijs. Want daar ging het daarnet over, dat mokka-ijs het equivalent is van ananas op pizza. Ik vind dat behoorlijk gewaagd om zoiets te zeggen. Jolien die stuurt nog dat haar ijsjesmaker, favoriete ijsjesmaak, banaan is. Dat vind ik dan weer een beetje raar. Het lijkt me zo gek om van banaan ijs te maken. Klopt zo niet in mijn hoofd. Zowat, je mag die blijven sturen in de app van M&M. We gaan ook nog lekker door met goede muziek, want dat past perfect met het prachtige weer buiten. Bazaar. Die passen daar ook bij. Dit is al lang geleden dat je deze gehoord hebt, hè? Kunnen we ondertussen toch ook wel al een gouden ouwe noemen. Anders van Bazaar.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Goedemiddag.
4: 14 nieuws.
3: Met Nicky van Driessen.
5: Bij het ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn 4 doden gevallen, zegt het parket.
3: Deze tol is bijzonder zwaar. Daarbij zijn 4 dodelijke slachtoffers gevallen. Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar.
5: Vanmorgen rond 8 uur is een trein gebotst met een kleine schoolbus aan een overweg in Buggenhout in Oost-Vlaanderen. Er zijn dus 4 doden gevallen. Het heeft even geduurd voor er gecommuniceerd is over het aantal slachtoffers. Dat komt omdat eerst alle betrokken familieleden zijn ingelicht en opgevangen, zegt de burgemeester.
6: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. Onze gemeenschap is hier ongelooflijk getroffen. En onze eerste zorgen gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden en de familieleden. Dat is nu onze absolute prioriteit.
5: Daarnet was er een grote persconferentie over het ongeval. Amaury de Meulder, wat is er nog gezegd daar?
7: Dat naast de 4 dodelijke slachtoffers ook de 5 andere schoolkinderen die in het busje zaten zwaar gewond zijn geraakt. Zij werden vanmorgen nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hun toestand is nu wel stabiel. Over de omstandigheden weten we niet heel veel meer dan wat we eigenlijk al wisten. Het parket bevestigt nu ook dat de slagbomen naar beneden waren en dat het rode licht brandde toen het busje de overweg is opgereden. Er is nu een verkeersdeskundige aangesteld en ook het labo is ter plaatse. De politie spreekt nog met getuigen en onderzoekt ook camerabeelden om dus te bekijken hoe het ongeval dan toch is kunnen gebeuren. Voorlopig blijft die oorzaak nog onduidelijk.
5: Oké, bedankt Amaury. Er zijn nog 2 verdachten opgepakt na het incident op een kusttram in De Haan van eergisteren. 4 jongeren hadden geen ticket, controleurs wilden hen een boete geven, maar ze verzetten zich en het kwam tot een vechtpartij. 5 werknemers van de lijn en 2 agenten raakten daarbij gewond. 1 jongeman uit Ninove was gisteren al opgepakt, de 3 moeten vandaag voor de onderzoeksrechter komen. Een 4de verdachte wordt nog altijd gezocht. En vorig jaar kreeg een recordaantal van 107.000 mensen met een handicap ondersteuning van het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap. Maar toch blijven er lange wachtlijsten voor persoonlijke budgetten. Eind vorig jaar wachten nog altijd bijna 18.000 mensen op zo'n budget om hun zorg en ondersteuning te kunnen betalen. En dat heeft grote gevolgen, zegt Canet VZW, een organisatie voor mensen met een handicap.
8: Dat betekent dat mensen financieel in de moeilijkheden komen omdat ze de zorg die ze dan echt nodig hebben wel zelf moeten betalen. Dat mensen heel hard moeten rekenen op de ondersteuning uit hun omgeving, uit hun eigen netwerk, die er ook niet altijd is. Er moet echt iets gebeuren voor de mensen op de wachtlijst. Die is veel te lang. Maar die hervormingen moeten blijven vertrekken vanuit de noden van personen met een handicap. Dat is nu niet het geval.
5: Het blijft zonnig en warm weer, tot zo'n 32 graden lokaal. Aan zee is het ietsje frisser door een koele zeebries. Morgen enkele graden minder warm, maar nog altijd veel zon. De rest van de week gaan we dan opnieuw richting de 30 graden.
3: De M&M Lachlijn staat omhoog door het busongeval in Buggenhout vanmorgen. Alle updates daarover te vinden via

Nedek, die mannen die waren een tijdje geleden op bezoek bij Robin van de Radio, blijken hele leuke mannen te zijn. Deze vrouw, Beyoncé, verscheen 2 weken geleden nog na jaren op de rode loper van de Met Gala. Wat volgens sommigen zou betekenen dat er nieuwe muziek komt. En als er één ding is waar naar uitkijken, dan is het wel nieuwe muziek van Beyoncé.

0: Malgrip en Just the Way You Are.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Het is Bol Vierdaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
5: Torfs. Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immoscoopman.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk, maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
7: M&M.

Dreams van Rihanna. De grote vraag, wanneer komt zij eindelijk met nieuwe muziek? Want zij blijft maar kinderen bijmaken, maar geen muziek. Dat is een beetje raar. Een volgend album waar ik alvast naar uitkijk is van Olivia Dean. Iedereen houdt van Olivia Dean. Dat was ook te merken toen ze onlangs bij ons in Vorst Nationaal stond. Alleen maar lovende reacties.

Dit is David Guetta en One Republic. 160 kilometer file, je vertraagt meer dan 1 uur naar Antwerpen op de E19 tussen Loenhout en Sint-Job. Door een ernstige kettingbotsing is de weg daar volledig versperd. De hinder gaat er nog een hele tijd duren, dus maak er een reddingsstrook. Verlaat de snelweg aan afrit Sint-Job en volg de omleidingsroute via de N117 en de N115 tot de oprit in Kleine Bareel. Hou rekening met moeizaam verkeer en probeer de omgeving te vermijden. Nog naar Antwerpen, traag op de A12. 40 minuten filegolven vanaf Zandvliet. In Berendrecht is de linkerrijstrook afgesloten door een aanrijding. Op de E313 vanaf Herentals West moet je 40 minuten extra rekenen. Op de E34 vanuit Turnhout 15 minuten vanaf Oelichem. Op de E17 vanaf Haasdonk een klein half uurtje bijrekenen. Op de E34 vanuit Zelzaten 40 minuten vanaf Melzelen. En op de A12 15 minuten file rijden tussen Londerzeel en Willebroek Noord. Daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 40 minuten file rijden tussen Sint-Anna en Linkeroever. En Antwerpen-Oost richting Gent 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Stabroek een uur erbij rekenen. Van Beveren tot de Thijsmanstunnel, dat is door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Naar Brussel traag op de A12. In Meissen is daar de rechterrijstrook afgesloten door een ongeval. En moet je een kwartier file rijden vanaf Londerzeel. Op de E40 10 minuten extra vanaf Sterrebeek. Op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring een kwartier van Wezenbeek tot Saventem. In Brussel staat een defect voertuig in de Troontunnel richting Belliardstraat. De rechterrijstrook is daar versperd en verder verlies je nergens meer dan 10 minuten. En door het ongeval in Buggenhout is het treinverkeer onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent-Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen, wel vervangbussen. En omwille van dat ongeval staat onze M&M lachlijn even on hold. We wachten af tot er meer nieuws is. En intussen spelen we goede muziek en je blijft uiteraard op de hoogte met van alle updates via VRT Nieuws. Dus nog tot 2 uur. You, Me en Milo. M&M. Julie van

0: gek. Hij liet het regenen tijdens zijn optreden. Ja, sorry, maar dat is keihard gepikt van Meteor zijn optreden op de Mias. Meteor is dus een inspiratie voor iedereen. Neem het mee in je leven.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Oh, wauw.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
4: Cool.
5: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een nieuwe... Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
9: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
8: En met extra korting.
9: Let's go.
8: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: M&M Live.
2: En besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mail met het

van Sienna Spyro stond afgelopen zaterdag nog in ons land. En ik ben er zeker van dat we er nog heel veel van gaan horen.

is bijna 2 uur, bijna tijd voor het warmste moment van de dag. Maar dat komt helemaal goed, want straks om 2 uur heeft Koud daar het over. Zij staat klaar met goede muziek, goede vibes, om je door die hete namiddag te krijgen. Taylor Swift komt er nog aan.

0: Last Friday Night van Katy Perry. Koud daar staat klaar voor jou om jou door de namiddag te sleuren. Heel veel plezier.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
9: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
0: Goedemiddag, het is 2:00.
10: VRT Nieuws.
0: Met Nicky van Driessen.
11: Twee kinderen en twee volwassenen zijn gestorven bij het busongeval in Buggenhout. Vanmorgen zijn 4 doden gevallen bij het zware ongeval met een kleine schoolbus in Buggenhout in de provincie Oost-Vlaanderen. Een trein botste daar op de bus aan een overweg. Onder de slachtoffers zijn dus 2 schoolkinderen, de busbegeleider en de chauffeur, zegt het parket.
12: Deze tol is bijzonder zwaar. Daarbij zijn 4 dodelijke slachtoffers gevallen. Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar.
11: Ook 5 andere kinderen raakten zwaar gewond, maar zijn intussen stabiel. Wat er precies gebeurd is, zal een verkeersdeskundige nu moeten onderzoeken. Volgens spoorwegbeheerder Infrabel was de overweg gesloten en stonden de lichten ook op rood. De schoolbus vervoerde middelbare scholieren uit het buitengewoon onderwijs naar de provinciale school in Buggenhout. Daar is nu een rouwhoek ingericht en worden de andere kinderen opgevangen. Iedereen is er aangeslagen, zegt het provinciebestuur.
13: Dat is een gitzwarte dag voor onze school. Ik betuig mijn medeleven aan de familie van de slachtoffers. Ik wens veel sterkte toe aan de gewonden, maar ook heel veel moed en steun en sterkte aan onze leerlingen en leerkrachten, voor wie dat ook een heel zware domper is.
11: Er zijn nog 2 verdachten opgepakt na het incident op een kustram in De Haan van eergisteren. 4 jongeren hadden geen ticket, controleurs wilden hen een boete geven, maar ze verzetten zich en het kwam tot een vechtpartij. 7 werknemers van de lijn en 2 agenten raakten daarbij gewond. 1 jonge man uit Nienhoven was al meteen na het incident opgepakt. De 3 moeten vandaag voor de onderzoeksrechter komen. Een 4e verdachte wordt nog altijd gezocht. En de Italiaanse autobouwer Ferrari heeft zijn eerste volledig elektrische auto voorgesteld, de Luce. De sportwagen bereikt in 2,5 seconden 100 km per uur en kan op topsnelheid 310 km per uur rijden. Daar hangt ook wel een stevig prijskaartje aan vast van zo'n 550.000 euro. De meningen op socials over die nieuwe Ferrari zijn verdeeld, omdat de wagen er heel anders uitziet dan de bekende Ferrari-modellen. is officieel de warmste 26 mei ooit gemeten. Het record van 29 graden is verbroken vandaag. Lokaal kan het zelfs nog tot 32 graden worden. Aan zee is het ietsje frisser door een koelere zeebries. Morgen enkele graden minder, maar nog altijd veel zon overdag. De rest van de week gaan we dan opnieuw richting de 30 graden. M&M.
0: Uiteraard voorzie ik je de komende uren ook van goede muziek. En we beginnen met Miley Cyrus en End of the World.

0: moeten gewoon eerlijk zijn. Lachen op de radio voelt vandaag absoluut niet juist omwille van het tragische ongeval in Buggenhout. Daarom beslissen we met M&M om de actie, de M&M lachlijn, even te pauzeren. Het team van M&M denkt in de eerste plaats aan de familie en naasten van de slachtoffers, want het is vreselijk wat er vandaag gebeurd is. Kan je uiteraard wel gezelschap houden de komende uren en ook gewoon nog goede songs spelen. Wat denk je van een goede pitbull?
1: M&M. Make life

0: Laatste nieuwe van Greasy Abrams. Hit the Wall. Het is ook van haar nieuw album die op 17 juli uitkomt. Is haar derde album ondertussen al. Heet Daughter from Hell. Dus ik ben heel benieuwd wat daar nog allemaal op gaat zitten. Als het in dezelfde lijn zit als die Hit the Wall, dan ben ik er 100% zeker van dat ik nu al fan ben ervan. Er komen ook wat reacties binnen. Onder andere van Brian die zegt van het is ongeveer 4 à 35 graden dat mijn auto, of dat zijn auto toch op zijn minst aangeeft qua warmte en hitte vandaag. Ik ben heel benieuwd wat jij vooral aan het toe bent op deze ongelooflijk warme, hete dinsdag. Ben je vooral aan het afkoelen? Ben je van thuis aan het werken? Zit je lekker in de airco op het werk of misschien in de auto? Je mag het laten weten, stuur maar door. En dat doe je in de app van M&M.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het

0: half drie en toch is het al best behoorlijk druk op de weg. Er staat zelfs al 140 kilometer file. Op de E19 richting Antwerpen is bij Sint-Job de weg vrijgemaakt. Hou wel nog rekening met een half uur vertraging vanaf Loenhout. Ook op de N117 richting Essen is het nog 40 minuten aanschuiven tussen Brasschaat en de Bredabaan. Nog naar Antwerpen op de A12 40 minuten file golven vanaf Zandvliet. In Berendrecht is de weg wel weer vrij. Op de E313 vanaf Herentals-West een half uur extra. Op de E17 vanaf Kruibeke een half uur. Op de E34 40 minuten vanaf Melzelen. En op de A12 een kwartier file rijden tussen Londerzeel en Willebroek-Noord. Daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een kwartier aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Stabroek 25 minuten erbij van Beveren tot de Liefkenshoek-tunnel. Op de N16 richting Willebroek 40 minuten extra van Bornem tot Breendonk. Dan op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. In Brussel staat in de Jubelparktunnel richting Tervuren een defect voertuig op de rechte rijstrook. En verder verlies je nergens meer dan 10 minuten. Het treinverkeer is wel nog steeds onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent-Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen. Er rijden wel vervangbussen.
1: Koutar Elalouche.

0: De een heeft al wat meer last van de hitte dan de andere. Debbie stuurt een foto door van haar zoontje die vandaag geen school heeft. Zalig kan hij extra genieten van het mooie weer. Dominique die is aan het werk, maar wel in een heel koele bureau. Geen airco nodig. Af en toe moet je zelfs de verwarming opzetten. Dominique, je bent crazy. Ga dan toch gewoon eens even voor 5 minuten naar buiten als je even wil opwarmen. En Matthias die is gewoon heel hard aan het werken bij huis. Hij is het gras aan het maaien. Je mag gerust laten weten wat jij aan het doen bent op deze snik hete dinsdag. Stuur maar door in de app van M&M.
1: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
2: Work Smarter, het business festival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Het is Bol Tiendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting.

We voelen allemaal echt de hitte erdoor komen vandaag. Ook nog een berichtje binnen in de app van M&M. Een vraag van Nicky die zegt van zeg, waarom zitten jullie terug in de M&M-studio? Is het gedaan met de M&M-lachlijn? Wel, Nicky, lachen op de radio voelt vandaag niet zo juist. Omwille van het tragische ongeval in Buggenhout hebben we met M&M beslist om de actie de M&M-lachlijn te pauzeren. Want wij denken in de eerste plaats aan familie en naasten van de slachtoffers natuurlijk. Maar dat neemt niet weg dat ik er wel nog bij ben de komende uren. We gaan er gewoon nog altijd een fijne radiodag van maken, een fijne zonnige dag van maken met veel goede muziek. En je mag uiteraard ook nog altijd laten weten in de app van M&M wat je aan het doen bent op dit moment. Er komt nog een berichtje binnen van Yannick die ook aan het werken is in de tuin. Zeg, wat zitten jullie allemaal te doen in de zon? Zo los in de tuin werken, dat is toch echt zotvermoeiend op dit uur. Maar hij zegt, ik geniet liever van dit warme weer dan koud en regen. Gewoon goed smeren en drinken is de boodschap. Dat is alleszins al een zeer goede en belangrijke tip. Merci Yannick om die door te sturen. Als er nog dingen zijn die jij op dit moment aan het doen bent, of als je nog goede manieren weet om wat af te koelen, misschien kunnen we elkaar zo wat helpen op die manier, dan mag je het ook even laten weten in de app van M&M.

ga heel eerlijk zijn, als het zo ongelooflijk warm is, dan zijn er maar drie activiteiten waar ik echt altijd heel veel goesting in heb. Dat is ofwel 1, liggen in de zon. Als ik dat beu ben, dan liefst zitten op een terrasje. En als ik het daarmee gehad heb, dan ga ik liefst gaan liggen in mijn zetel. Maar Miss Sagina heeft duidelijk andere plannen vandaag, want ze laat weten in de app van M&M dat ze zometeen looptraining heeft in Herentals. Lopen in 30 graden. Schrijf er nog bij, goed hydrateren is de boodschap. Lijkt me een

0: Bieber, Imagine Dragons.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een meld, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op in Moskou.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: In Moskou, man!
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
11: Oei, wacht, hè.
12: Rustig,
11: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt u daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
12: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
11: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
12: Ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Deed het. KBC beweegt met je mee.
0: Goedemiddag, het is 3:00.
13: 14 uur.
0: En hier is Nicky van Driessen.
14: Bij het ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn 4 doden gevallen. Vanmorgen zijn 2 kinderen en 2 volwassenen om het leven gekomen toen een trein een kleine schoolbus aanreed op een overweg. Iets na 8:00 reed de schoolbus tegen een slagboom en werd gegrepen door de trein. De overweg was gesloten en het licht stond op rood. Onder de slachtoffers zijn 2 kinderen van 12 en 15, de busbegeleider van 27 jaar en de chauffeur van 49. Hij pikte de kinderen van het bijzonder onderwijs elke ochtend thuis op en bracht hen ook naar school, zegt de lijn.
15: De chauffeur is iemand die dit al heel lang doet en die een onberispelijke staat van dienst heeft. Hier past voornamelijk droefenis en medeleven met de families en met de slachtoffers.
14: In de schoolbus zijn ook 5 kinderen zeer zwaar gewond geraakt. Hun toestand is intussen stabiel. De rechter in Leuven heeft oud-Kamerlid voor Vlaams Belang Dries van Langenhoven veroordeeld voor aanzetten tot haat tijdens een lezing aan de Universiteit van Leuven. Hij zou systematisch een negatief beeld hebben geschetst van bepaalde bevolkingsgroepen, zoals zwarte Afrikanen en Roma-vrouwen. Van Langenhoven zelf zei dat hij gewoon feiten had gegeven en niets strafbaars had gezegd. De rechter ging daar niet in mee en veroordeelde hem tot een boete van €4.000. In Frankrijk start vandaag een rechtszaak tegen een kinderbegeleider uit de naschoolse opvang die verdacht wordt van seksuele agressie tegenover 9 kinderen van 3 tot 5 jaar. De zaak is deel van een groter schandaal over seksueel misbruik in het onderwijs in Parijs, vertelt correspondent Frank Renaud.
16: Het onderzoek richt zich op misstand in meer dan 100 scholen. Het gaat om meer dan 80 kleuterscholen, zo'n 20 lagerscholen en nog eens ongeveer 10 instellingen. Die scholen liggen verspreid over heel Parijs en het stadsbestuur van Parijs heeft de afgelopen maand ook 78 medewerkers van scholen preventief geschorst, van wie er 31 verdacht worden van seksueel geweld.
14: Het schandaal barstte los na een televisiereportage die het misbruik in veel scholen blootlegde. Ook op andere plaatsen in Frankrijk zijn daarna klachten naar boven gekomen. Het is officieel de warmste 26 mei ooit gemeten. Het record van 29 graden is dus verbroken. Lokaal kan het straks nog tot 32 graden worden. Aan zee is het ietsje koeler door een koelere zeebries. Morgen enkele graden minder, maar nog altijd veel zon. En dan de rest van de week opnieuw richting die 30 graden.
17: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
18: M&M.
0: Officieel de warmste 26 mei ooit, maar wel sowieso met goede muziek. Zometeen Price Tag van Jet.

0: misschien je radio opgezet en geluisterd of beginnen luisteren naar M&M met het idee dat je de M&M lachlijn door je boksen zou horen knallen. Wel, lachen op de radio, dat voelt vandaag niet echt juist. Omwille van het tragische ongeval in Buggenhout beslist M&M de actie de M&M lachlijn even te pauzeren. Want we denken natuurlijk in de eerste plaats aan familie en naasten van de slachtoffers. Dat is op dit moment het belangrijkste. Maar dat neemt niet weg dat er hier nog altijd goede muziek gespeeld gaat worden. Dat je nog altijd welkom bent in de app van M&M om eender wat te delen waar je ook maar goestingen hebt. Jente laat bijvoorbeeld weten dat ze stage aan het lopen is. Lekker op bureau. Gelukkig wel in het buitenland, Jente. Dat is zeer goed gekozen, zo'n stage in het buitenland. Kan je er nog eens extra van genieten? Bij Giselle is het genieten misschien een beetje verzoek. Ze stuurt in de app van M&M: ik ben helaas aan het studeren. Ja, de blokke die is ook bezig. Natuurlijk, mocht je daar nog wat extra support voor nodig hebben, moet je maar laten weten in de app van M&M. Kunnen we eens voelen met hoeveel we op dit moment aan het luisteren zijn die aan het, ja, afzien zijn eigenlijk wel in de blok. En zeker al met deze temperaturen. Dus je mag het altijd laten weten. Dat doe je best in de app van M&M.
1: Make life sing. M&M.

0: stuurt een foto door van zichzelf en de mama. Ze zijn een kamer aan het schilderen voor haar bedrijfje en ze zijn echt hard aan het werk, hoor. Ze zitten zelfs op de knieën, ze zijn de plinten aan het schilderen. Dat ziet er daar ongelooflijk goed uit, goed bezig daar. Zoe, die zit lekker fris met de airco aan in de camion. Heeft ons een foto doorgestuurd van de camion zelf. Tristan, die is aan het studeren, jammer genoeg. Maar hij zegt wel, ik ben duidelijk dus niet alleen, absoluut niet Tristan. Er zijn nog ongelooflijk veel andere mensen die ook aan het blokken zijn, want die examens die komen eraan. Diego die stuurt een foto door, nieuwbouw, woning tekenen voor een architect. Daar is hij mee bezig. Het ziet er allemaal ongelooflijk professioneel uit en ik snap er niks van. Maar het lijkt wel alsof je hard aan het werken bent, Diego. Als er nog harde werkers zijn, of misschien met harde chillers, want die categorie die heb ik precies nog niet zo heel veel gehoord vandaag. Wel, dan moet je het vooral laten weten en doorsturen in de app van M&M.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.

0: door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
1: Het is Bolt in de Haagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Bye bye Pleis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.

Het is vandaag de warmste 26 mei ooit. En ik voel dat echt maar werkelijk aan alles. Ik krijg mijn eigen appartement zelfs niet meer afgekoeld. Maar ik denk dat we toch niet zo hard mogen klagen. Ik ben blij met het warme weer.

Het is 3:30 en er staat al bijna 180 kilometer file naar Antwerpen op de E34, een half uur vertragen vanaf Beveren. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeek 25 minuten. Op de A12 tussen Londerzeel en Willebroek-Noord, daar is de weg versperd door een ongeval. Je moet er de pechstrook op. Op de E19 10 minuten vanaf Kontig. In de Kruijbeek-tunnel een ongeval op de rechterrijstrook daar. Op de E313 vanaf Massenhoven is het 25 minuten extra. Op de E34 in Oelichem 10 minuten door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de E19 vanaf Sint-Job een half uur en op de A12 3 kwartier vanaf Zandvliet. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek een kwartier erbij vanaf Beveren. Op de N16 richting Willebroek een half uur extra van Puurs tot Breendonk. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren en verder enkel kleinere vertragingen. En het treinverkeer blijft onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent-Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen, maar wel vervangbussen. M&M. Kautar Elalouche.

Kenta is lekker de sauna binnengestapt. Dat is in dit geval gewoon haar auto. 31 graden geeft hij aan. Och, en in zo'n auto kan het nog eens extra hard aanvoelen. Maar gelukkig heeft haar autootje wel airco, laat ze weten. Dat voelt als een luxe, Kenta. Extra hard aanvoelen. Maar gelukkig heeft haar autootje wel airco, laat ze weten. Dat voelt als een luxe, Kenta.

Ferrari van James Hype. Normaal gezien zouden we nu op M&M volop van je M&M lachlijn doen. Maar lachen op de radio, dat voelt vandaag niet zo ongelooflijk juist. Omwille van het tragisch ongeval in Buggenhout hebben we met M&M beslist om de actie, de M&M lachlijn, te pauzeren. We denken in de eerste plaats aan de familie en de naasten van de slachtoffers. Maar de radio blijft uiteraard nog altijd verder gaan. We gaan nog altijd goede muziek spelen. Straks om 4 uur beginnen we opnieuw aan een Club Koud. Daar komt Wannes Lacroix er ook opnieuw bij zitten. En in de tussentijd mag jij vooral de M&M-app gebruiken als de plek waar je van alles mag droppen waar je op dit moment aan denkt. Wil je iets kwijt over het warme weer? Wil je iets kwijt over wat je op dit moment aan het doen bent? Wil je iets kwijt over een frustratie waar je op dit moment mee zit? Wel, het is daar absoluut de plek om al die dingen los te laten. Dus je mag het vooral daar laten weten. Stuur maar door. Make lives.

hele land. Maar het kan zelfs nog erger. Het kan nog erger dan rond de 30 graden, want hier komt een berichtje binnen van Jentel. En die is op dit moment in Milaan en daar is het 34 graden. 34 graden. Ik weet dat dat in principe niet zo ongelooflijk veel verschil is, maar ik vind zo alles boven 30 per graadje dat erbij komt, dan ben je toch echt gewoon aan het wegsmelten, hoor. Nu, in Milaan zegt Jentel dat er ook zelfs al berichten worden gestuurd dat een gevaar kan vormen, dus hij is blij dat hij momenteel wel gewoon binnen zit. Maar ook hier is het gewoon puffen, zweten en alles wat daartussen zit. Er komt ook nog een berichtje binnen van Debbie, die zegt dat haar zoon morgen op zeeklasse gaat. En ze moet de valies nog inpakken. Debbie, ik zou er snel aan beginnen.

0: echt een foutje heb gemaakt. Allee, een foutje. Het is te zeggen, ik had daarnet gezegd dat Jentel stuurde dat hij in Milaan zat en dat het daar op dit moment zo'n 4 à 35 graden is. En dat ik had gezegd van, goh, zo boven de 30 graden, dan voel je dat toch al wat harder als er nog een extra graadje bij is. Gelukkig zitten we hier rond de 30 graden in Vlaanderen. Ik heb heel veel berichten gekregen in de app van M&M, van onder andere Tatjana, die zegt, hier geeft het 33 graden in Emblem. Brent zegt ook, mijn vrachtwagen meet in de zon zelfs 35 graden. Ook Davy stuurt vanuit Turnhout dat het daar 34 graden is in Hoogstraten. Bianca ook 33 graden in Eindhoven. En Anne die is ook net terug uit Londen en zegt dat het daar ook zo'n 35 graden was. Ik denk dat er gewoon over heel Europa een soort van hittegolf aan het reizen is. Nu goed, of het nu 30 of 35 graden is, ik weet 100% zeker dat het warm is vandaag, dat we nog een beetje gaan moeten afkoelen. En wat ik ook 100% zeker weet, is dat we zo meteen om 4 uur opnieuw een Club Kouter gaan krijgen. Want Wannes die staat hier al te wachten aan de deur.
1: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Zingapuria en alle programma's van toen.
2: VRT Max. Maak elk moment de max.
3: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Justin, time to start.
3: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Pa, check this. Italië mag toch nog naar 2K voetbal.
7: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
8: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
0: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: VRT Nieuws.
0: En hier is Nicky van Driessen.
9: Er zijn 4 doden na een botsing tussen een schoolbus en een trein. Bij het zware ongeval in Buggenhout van vanmorgen zijn 2 kinderen, 1 van 12 en van 15, gestorven. Een begeleider van 27 jaar en de buschauffeur van 49. 5 andere kinderen in de bus raakten zwaar gewond. Zij zijn intussen stabiel. Iets na 8 uur reed de schoolbus van het buitengewoon onderwijs tegen een slagboom en werd gegrepen door de trein. Die was dat moment al aan het vertragen en reed nog 90 km/u, bevestigd Infrabel. De overweg was wel gesloten en het licht stond op rood. Het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Deze man zag alles gebeuren.
10: Ik kom aangereden aan de overweg voor een klein kind naar school te brengen. En de spoorweg gaat dicht. Voor mij staat al een voertuig stil. En plots komt er van links uit de zijstraat dat busje plak op die trein van voor. Dat vliegt in de lucht aan de zijkant van de straat gecatapulteerd. Maar dat is, ik zeg het, 1 seconde. Allee, dat kun je niet geloven hoe snel dat gaat.
9: Oud-Kamerlid voor Vlaams Belang Dries van Langenhoven is veroordeeld voor het aanzetten tot haat tijdens een lezing van hem aan de Universiteit van Leuven. Hij zou systematisch een negatief beeld hebben geschetst van bepaalde bevolkingsgroepen zoals zwarte Afrikanen en Roma-vrouwen. Van Langenhoven zelf zei dat hij gewoon feiten had gegeven en iets strafbaars had gezegd. De rechter ging daar niet in mee en veroordeelde hem tot een boete van €4.000. Op het tennistoernooi van Roland Garros hebben Zizou Bergs en Raphaël Collignon zich geplaatst voor de tweede ronde in het dubbelspel. Onze landgenoten versloegen nog een andere Belg, Sander Gillet, en zijn Nederlandse partner Sam Verbeek. Na 2 tiebreaks, het werd 2 keer 7-6. En door het warme weer vandaag mochten de leerlingen van het Atheneum in Ninove in Oost-Vlaanderen vanmiddag al naar huis om daar dan de lessen mee te volgen via de computer. Volgens de school was het te moeilijk en niet verantwoord om de lessen nog in de klasse op school te laten doorgaan. De school bleef wel open voor leerlingen die niet naar huis konden. Want het is vandaag officieel de warmste 26 mei ooit gemeten. Lokaal tot 32 graden is mogelijk. Aan zee is het wat koeler. Morgen nog enkele graden minder, maar nog altijd veel zon. En de rest van de week gaan we dan weer opnieuw richting die 30 graden.
11: Mirjam, hoe is het op de weg? Hallo Mirjam.
0: Mirjam?
11: Mirjam, waar ben je?
0: Oké, okay, dan moeten we misschien zelf.
11: Gaan we het even zelf doen? Ik zal het even snel doen.
0: Ja.
11: 204 kilometer file naar Antwerpen op de E34. Drie kwartier vertragen vanaf Beveren. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Een half uur op de A12 bij Willebroek Noord. Daar is de weg versperd door een ongeval. Je moet er over de pechstrook in Puurs. Nog een ongeval links. Daardoor ook op de N16 richting Mechelen. 30 minuten extra van Puurs tot aan de A1. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten extra. Op de E19 van Sint-Job een half uur. Op de A12 1 uur vanaf Berendrecht bij Leugenberg een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 45 minuten file tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Staarbroek drie kwartier tussen Beveren en de Thijsmanstunnel door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring, amai, een hele boterham, Kaatje. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring drie kwartier tussen Anderlecht en Tervuren. Verder zijn er alleen kleine vertragingen. En het treinverkeer blijft onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent, Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen, wel vervangbussen.
12: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: I Just Might, Bruno Mars. Welkom bij een nieuwe Club Kauter. Misschien ben je op dit moment aan het luisteren en denk je, net als Yazid, is er normaal gezien geen M&M lachlijn deze week? Wel, lachen op de radio voelt vandaag niet zo juist omwille van het tragische ongeval in Buggenhout. Daarom hebben we als M&M zijnde beslist om onze actie, de M&M lachlijn, te pauzeren. Want we denken natuurlijk in de eerste plaats aan familie en naasten van de slachtoffers. Dat is het belangrijkste. Daarom is er nu ook gewoon een gewone Club Kauter. We gaan je vooral ook zoveel mogelijk op de hoogte proberen houden van de laatste updates die er zijn. En waar je ook aan kan verwachten is goede muziek.
1: Ja, heel goede muziek. En ik ga het straks nog even hebben over de AMA's, want die waren ook gisteravond of gisternacht. En er zijn toch wat zotte dingen gebeurd. Dus daar gaan we even op recappen.
0: Dat gaan we straks doen. Eerst nog Raise Your Glass van Pink.

0: Wait So Long van Swedish House Mafia. Het is ongelooflijk warm, dat weten we allemaal. Ik ga zo meteen nog eens even alle cijfertjes op een rij zetten. Maar ik wil vooral weten wie er vandaag in die hitte heeft moeten werken. Je mag het laten weten in de app van M&M.
1: Wauw. Zou jij in de hitte willen werken?
0: Nee.
1: Zo, wat zou echt niet leuk lijken in de hitte?
0: Alles.
1: Gras maaien.
0: Er zijn mensen gras aan het maaien, dat heb ik daarnet gezien.
1: Ja, ik ook, daarom dat ik het zei.
0: Dus laat maar weten in de app van M&M.

0: Pizza Hut.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
0: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
0: Zeker, tot in de details.
2: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger, kom.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: Anne Veer, Cameron Whitcomb. M&M. Het is een snikhete dag.
1: Het is een snikhete dag. Het is wel geteld. Ik zie het even niet. Is het bijna 30 graden of is het al 30 graden?
0: Wel, het is vandaag 31 graden. We breken dus het dagrecord. De laatste keer dat het zo warm was op deze datum was het 29 graden in 1985.
1: Wauw. Dat dus, is een hele tijd geleden.
0: Ja, dat is inderdaad een hele tijd geleden. Morgen wordt het zelfs 32 graden. Overmorgen hebben we opnieuw 30 graden. Daarna zouden we normaal gezien wat meer richting de normale temperaturen gaan. Zo 25 graden. Als ik me niet vergis.
1: Oh, ja.
0: Het ding is wel, we mogen nog niet spreken van een hittegolf. Een hittegolf is er pas.
1: Als?
0: Mag je daar niet
1: over? Nee, ik vind het goed dat je dat hier aan het vertellen bent. Zo informatief en zo nieuwswaardig.
0: Ja, maar ja, ik wil gewoon zeggen dat mensen niet denken van, ah, er is een hittegolf. Een hittegolf is er pas als er 5 dagen na elkaar dat het minstens 25 graden is, waarvan 3 dagen minstens 30 graden.
1: En hebben we dat nog niet gehaald?
0: Nee, blijkbaar toch nog niet.
1: Maar zo voelden we het toch al wel. Heel veel reacties in de app van M&M. Zo zegt Jamal bijvoorbeeld, ik doe graafwerken, dus het is heel warm. Magali is thuisverpleegster. In deze hitte is dat nogal pittig. Hier is nog heel veel. Ik werk vandaag als huishoudhulp. Maar dan ben je wel bezig met water, hè?
0: Ja, maar dat is ook wel puffen en zweten, denk ik. Als je zo in huizen, waar niet per se heel fris is of zo.
1: Ja, Lisa zegt, volgens mijn auto is het 37 graden.
0: Oeh, Lisa.
1: Ja, dus dat is daar pittig. Maar we hebben ook iemand aan de lijn, hè, Koutje?
0: Yes, dag Yannick.
2: Hallo, hallo.
0: Hoi, je bent pakjesbezorger. Oh, dat moet vreselijk warm geweest zijn vandaag om dat te doen.
2: Ja, inderdaad. Dat ja.
1: Wat is het meest pittige van de dag?
2: Het meest pittige van de dag als je zo aan een huis staat dat de zon knal op schijnt. En ik sta er knallen.
0: Ah, ja. En dan vooral zo, je belt aan en dan komen ze niet meteen de deur open doen.
2: Nee, inderdaad, ik heb dat vandaag gehad. Ik sta echt te bakken.
1: En hoe lang sta je daar dan voor die deur?
2: Dat kan soms tot al een 20-tal of 30 seconden zijn. Maar dus het pakt toch ongeveer 10 seconden in dat ze zijn. Ze moeten dan nog aftekenen en dan pas kan ik vertrekken.
1: Ah ja, en dan druipt dat zweet langs je rug naar beneden. Zeg, is er eigenlijk een bepaalde regel, Yannick, hoe lang dat je moet wachten als pakjesbezorger aan een deur? Want ik heb altijd het gevoel dat ze me skippen. Ja.
2: Ja. Wel, ik denk dat de pakjesbezorger hier in principe toch een minuutje zouden moeten wachten.
0: Oké.
2: Of dat, ik ga het anders zeggen, dat doe ik toch.
0: Oké, dat is...
1: Ah, zo goed, Yannick.
0: Misschien is daar geen regel voor, dat kan, hè. Zeg, Yannick, is er niemand dan zo vriendelijk geweest om je vandaag een fris glas water of zo aan te bieden? Of een ijsje?
2: Nee, jawel. Ik heb inderdaad drinken gehad van klanten.
0: Oh,
2: ze zijn wel inderdaad denkend van, amai, die jongen, die jong.
0: Kijk, dan komt de solidariteit toch weer naar boven, hè, als het zo warm is.
1: Heerlijk.
2: Ja, zeg, dat is mooi.
1: Nog heel veel succes, hè, met pakjes bezorgen, Yannick.
2: Ik ben onderweg naar huis.
0: Perfect. Yannick, geniet er nog van de zon. Er kwam ook nog een berichtje van Magali, die inderdaad thuisverpleging doet. Mm-hmm. Dag, Magali.
3: Hallo, goedenavond.
1: Hey, overleef je het nog, Magali?
3: Nog net.
1: Ja, is het pittig?
3: Het is echt warm, ja. En dan tussendoor in de auto kan ik wel even afkoelen met airco, maar bij de meeste mensen is het echt warm binnen.
1: Ah, binnen echt?
0: Ja, en vooral ook, ja, je doet thuisverpleging, ja. Dus ik kan mij inbeelden zo voor mensen die ziek zijn of wat oudere mensen of zo, toch ook pittig, hè, in deze hitte?
3: Ja. Sommigen die wat een hart belast is, kunnen niet goed tegen dit weer, nee.
1: Oh, zo
0: heftig. Heftig. Moet je morgen en overmorgen ook nog de baan op, Magali?
3: Morgen wel. Donderdag heb ik vrij.
0: Oké, nog 1 dagje doorzetten en dan overmorgen zelf gewoon genieten van de zon.
1: Heerlijk.
3: Ja, gaan we zeker.
0: Magali, dankjewel om jouw berichtje te sturen in de app van M&M. Geniet er nog van deze avond. Ja, als er nog reacties zijn of als je nog iets kwijt wil over het warme weer.
1: Ja.
0: Je doet maar, hè. De weg vind je via de app van

0: vannacht in Amsterdam Bazaar. Het is 16:55. En Nicky, wat zijn de hoofdpunten?
1: Wel, er is straks om 17:00 een nieuw persmoment over het zware ongeval in Buggehout, live te zien op de website van VRT Nieuws. Een trein botste er vanmorgen tegen een kleine schoolbus aan een gesloten overweg. Twee kinderen, een begeleider en de chauffeur stierven. Vijf andere kinderen raakten zwaar gewond. Op de getroffen school waren vandaag trouwens heel wat psychologen aanwezig ter ondersteuning. Buitenlandse Zaken roept al wie op reis vertrekt op om zich heel goed voor te bereiden. Lees de officiële reisadviezen en noteer het nummer van de ambassade ook om eventuele problemen te vermijden. En de Europese Unie zal Estland, Letland en Litouwen meer helpen om hun grenzen te verdedigen tegen dreigingen van drones na verschillende incidenten daar. Meer hoor je om 17:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Mirjam, hoe staat het op de weg?
3: Het is erg druk. Lange files al heel de dag door. Veel problemen rond Antwerpen. Op de E34 moet je 3 kwartier file rijden vanaf Beveren. Ook zoveel vanaf parkeerterrein in Kruijbeke. Traag op de A12 tussen Breendonk en Willebroek-Noord. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Door die file ook traag op de N16 naar Mechelen. 1/2 uur vanaf Puurs tot op de A12. Verder E19 vanaf Edegem 10 minuten. Vanaf Massenhoven 1/2 uur. Vanaf Sint-Job 20 minuten. Op de A12 staat de langste file 1/2 uur vanaf Zandvliet. Bij Leugenberg is de linkerrijstrook nog dicht door een botsing. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland 1 uur file. Naar Gent is dat 1/2 uur. R2 de ring richting Stapelkoek ook 3 kwartier tussen Bever en de Thijsmanstunnel. Daar een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel op de E40 in Aalter. Daar staan 2 defecte voertuigen op de linkerrijstrook. En dan de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Wezenbeek en Grootbijgaarden. Binnenring 1/2 uur tussen Vorst en Jette en ook tussen Strombeek en Tervuren. Verder op andere plaatsen kleinere vertragingen. En het treinverkeer blijft onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gendampoort en Lokeren rijden er geen treinen. Daar zijn wel vervangbussen.

0: BNM. Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

0: Je hebt het sowieso al gehoord of zien passeren vandaag. Ongelooflijk triestig nieuws. Een aanrijding tussen een trein en een schoolbusje in Buggenhout zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Nu Sam de Mulder van VRT Nieuws, die was vandaag ter plaatse en kan ons nog een laatste nieuwe update geven. Dag Sam.
1: Hey Koutas.
0: Kan je ons een update geven? Wat weten we tot nu toe al?
1: Dat kan ik zeker. Om te beginnen misschien het meest recente nieuws. Er komt om 5 uur opnieuw een persconferentie waar ze heel veel nieuwe informatie gaan delen over het ongeval. Maar wat weten we nu al? Ja, dat er helaas 4 doden te betreuren zijn. Een 12-jarige en een 15-jarig kind. Een 27-jarige begeleidster van het busje. En dan ook nog de chauffeur van het busje, een man van 49. En dat is natuurlijk afschuwelijk. Hoe dat is kunnen gebeuren is ook nog een vraagteken, want de slagbomen waren naar beneden, het licht stond op rood en de signalen maakten ook geluid om te laten weten dat er een trein ging passeren. Dus daar lag het niet aan. Waarom is die chauffeur op die sporen gereden? Dat is nog een vraagteken. We hebben wel gehoord van een getuige ter plaatse dat busje door de lucht gecatapulteerd werd, alsof was het een klein speelgoedautootje, en is dan beland op een oprit van een huis net daarbij. Wat ook zeer opvallend was, daar stond een hele persmeute van heel Europa, en het is zelfs tot in Amerika, tot in Latijns-Amerika en tot in India geraakt, dat nieuws. Uh-huh. Staat op de krantenkoppen voorop.
0: Maar groot nieuws dus overal. Ja, het is natuurlijk ook echt wel ongelooflijk tragisch, het ongeval. Maar voorlopig dus effectief nog niet zo heel veel informatie over wat daar precies gebeurd is. Dat blijft toch nog een beetje onduidelijk.
1: Ja, was die chauffeur met iets anders bezig? Wilde hij snel nog de overweg over? Dat is misschien iets te veel speculeren, maar wat is daar gebeurd? Mm-hmm. Het is vreemd dat in elk geval, ook voor de mensen van Infrabel, dat is de spoorwegbeheerder van de sporen in België, die vinden het ook zeer bizar. Ja. Maar we hebben net ook bij VRT Nieuws een getuigenis binnengekregen van een treinchauffeur of een treinbestuurder, die zegt, en ook in Buggenhout woont, dat is misschien ook nog belangrijk, die zei van ja, die overweg die hou ik altijd in het oog, zowel als treinchauffeur, als automobilist of fietser. Want daar komen heel veel wegen samen en dat is een heel gek punt. Het duurt daar ook heel lang als je daar voor de overweg staat. En er zijn vaak mensen die overlopen terwijl de slagbomen naar beneden zijn. Mm. En eigenlijk een oproep van hem en ook van de buurt een beetje van doe iets aan die overweg, maak dan een tunnel van of zo, want die is eigenlijk veel te gevaarlijk.
0: Ja, dat is bij deze nog eens een oproep. Ja goed, dan wachten we samen met jou dus ook af om 5 uur dan die persconferentie. We zullen het wel nog zien passeren op VRT Nieuws. En anders horen we het natuurlijk ook bij ons hier in het nieuws, bij Nicky. Sam, dankjewel om nog even een update te geven. Hè.
1: Heel graag.
0: Dankjewel. Dag. M&M. Club Kautaar. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the

0: van de Black Eyed Peas. M&M. Komt een terechte vraag binnen in de app van M&M van Imke Verboven. Ze zegt, is er geen M&M lachlijn vandaag? Wel, Imke, we hebben beslist om de M&M lachlijn op te zetten.
1: Ja.
0: Want lachen op de radio voelt vandaag niet zojuist door het nieuws natuurlijk, omwille van een tragische ongeval in Buggenhout. Dus daarom hebben we het gewoon helemaal stopgezet. We denken in eerste instantie natuurlijk aan de familie en de naasten van de slachtoffers. Maar de radio blijft wel gewoon nog verder gaan. We zijn een Club Koutertje aan het maken vandaag.
1: Hoppa.
0: Morgen en overmorgen niet anders zijn. We gaan goede muziek blijven spelen en uiteraard gaan we zo meteen ook nog iemand toevoegen aan ons clubje.
1: Ja, zal ik de drie checkjes even over lopen.
0: Dat is voor straks.
1: Ah, straks dan.

0: de nieuwe van Berre.
1: Weet wat ik altijd zo leuk vind aan Berre? Het is een Belg, maar je hoort het totaal niet.
0: Nee. Het zou echt perfect iemand uit Amerika kunnen zijn.
1: Ja, zo de broer van, hoe noemt hem daar? Louis Capaldi.
0: Ah, bijvoorbeeld. Ja. Maar hij gaat ook een internationale tour doen, hè?
1: Oh, echt?
0: Ja, heb je dat gemist?
1: Ja, dat misschien. Maar heeft hij misschien nog een roadie nodig? Of zo iemand die zijn tourmanager speelt? Dat kan ik natuurlijk altijd wel doen, hè.
0: Dan moet je maar eens bellen naar Berre.
1: Ja, zal ik doen.
0: En dan kunnen we dat misschien wel regelen op die manier. Nee, maar ik kijk er alleszins al ongelooflijk hard naar uit. Ik denk dat tickets ook nog altijd te koop zijn. Dus je moet maar eens via zijn Instagram gaan kijken. Goed, we gaan weer iemand toevoegen aan ons clubjes.
1: Want we hebben er al twaalf.
0: Sorry. Nee. Aan ons clubje. En we hebben 3 checks voor jou.
1: Yes, we zijn op zoek naar iemand die al 3 dagen ijsjes aan het eten is. Mm-hmm. We zijn op zoek naar iemand die permanent...
0: Sorry, ik ben de jingle kwijt.
1: Ik weet, normaal komt er zo'n bling. Ja. Maar we zijn dus op zoek naar iemand die al 3 dagen ijsjes aan het eten is, die permanent een zonnebril op zijn of haar hoofd heeft staan en die nog niet verbrand is.
0: Ja. Ja, voilà, er zijn er de jingle.
1: Nog eens een keer.
0: Ja, doe maar.
1: Nog 1 keer. We zijn op zoek naar iemand die al 3 dagen ijsjes aan het eten is. We zijn op zoek naar iemand die permanent een zonnebril op zijn of haar hoofd heeft staan. En we zijn op zoek naar iemand die nog niet verbrand is.
0: Ben je de persoon die we zoeken, dan mag je je vooral aanmelden via de app van M&M. En dan word jij zo meteen misschien wel lid van ons clubje.

0: woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Carlo!
2: Carlo!
3: Carlo!
1: Carlo!
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.

0: uit. Scary Movie is terug.
1: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
0: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
1: Check het M&M-kanaal op WRT Max.
0: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
2: I have been preparing for this for years.
1: Op woensdag 3 juni in Kinepolis, Brussel.
3: Goedemiddag, het is 5 uur.
0: VRT Nieuws.
3: En hier is Nicky van der Giessen.
4: Medeleerlingen krijgen extra steun na dodelijke schoolbusongeval. Rond deze tijd begint er in Buggenhout in Oost-Vlaanderen een nieuwe persconferentie van het parket over het dodelijke ongeval van vanmorgen daar. Er is nog altijd veel onduidelijk. Een schoolbusje met 7 leerlingen van het buitengewoon onderwijs is er gebotst op een trein. De chauffeur, een begeleidster en 2 kinderen overleefden die aanrijding niet. De trein was al aan het afremmen, want moest stoppen in een station vlakbij. Deze man zag alles gebeuren.
5: Ik kom aangereden aan de overweg voor een klein kind naar school te brengen. En de spoorweg gaat dicht. Voor mij staat al een voertuig stil. En plots komt er van links uit de zijstraat dat busje plak op die treinvervoer. Dat vliegt in de lucht aan de zijkant van de straat gecatapulteerd. Maar dat is, ik zeg het, 1 seconde. Allee, dat kun je niet geloven hoe snel dat gaat.
4: In de provinciale school waar de slachtoffers zaten, waren heel wat psychologen vandaag, zegt het provinciebestuur.
6: Natuurlijk, iedereen rouwt een beetje op zijn eigen manier, maar bij die jongens en meisjes is dat nog specifieker. Er heeft zich ook een organisatie aangeboden die eigenlijk scholen begeleidt die getroffen zijn door een overlijden van een leerling. Zij gaan ook onze school ondersteunen. Normaal doen zij dat enkel voor het lager onderwijs, maar aangezien wij buitengewoon secundair onderwijs zijn, bieden zij ook een hulp aan. Die mensen zullen ook een rouwhoekje inrichten.
4: Buitenlandse Zaken roept Belgen die op reis gaan op om zich daar goed op voor te bereiden. Je kijkt bijvoorbeeld best na of je paspoort nog geldig is en of er een visum nodig is voor het land waar je naartoe wil. Maar er is nog een belangrijke tip.
7: Het reisadvies lezen bijvoorbeeld, dat is een tekst die regelmatig wordt upgedate, die heel gepreciseerd is voor elke regio's en voor elk land. En waar dat door de samenwerking van onze diplomatieke posten en de diensten in Brussel de reiziger eigenlijk telkens over precieze up-to-date en betrouwbare informatie kan beschikken.
4: En je noteert ook best de belangrijkste telefoonnummers van de ambassade op papier. De oostgrens van de Europese Unie moet beter beveiligd worden tegen drones. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen afgesproken met de leiders van de Baltische landen. Aanleiding zijn verschillende incidenten aan de grens met Rusland en Wit-Rusland. De waarschuwingssystemen van Europese landen moet beter, klinkt het. Estland, Letland en Litouwen krijgen daarom ook extra geld. Die landen vragen ook sneller werk te maken van de zogenoemde Eastern Flank Watch. Dat is een modern bewakingssysteem met sensoren en drones dat de EU tegen 2028 wil uitbouwen langs de oostelijke EU-grens. Bijna 7000 Belgen hebben al een ticket gekocht voor de matchen van de Rode Duivels op het WK voetbal. Dat begint over goed 2 weken op 11 juni in de VS, Canada en Mexico. Het zijn alleen tickets die gekocht zijn via de officiële fanclub 1895. De groepsmatch België-Iran is de populairste. Ook voor de andere wedstrijden en zelfs voor de finale konden supporters al tickets kopen. Ook via de FIFA kunnen tickets trouwens gekocht worden. En Jonas Vingegaard heeft de 16e etappe in de wielerronde van Italië gewonnen. In een bergachtige rit demareerde de Deense roze trui op 6 kilometer van de top van de slotklim. Hij reed iedereen uit zijn wiel en kwam solo aan en vergrootte ook zijn voorsprong in het algemene klassement naar bijna 4 minuten. Voor Vingegaard is het ook al de 4e ritzege in deze Giro. Vanavond koelt het traag af. Minima vannacht tussen 10 en 18 graden. Morgen wat minder warm. 22 graden overdag aan zee. 27 in het centrum. De dagen daarna kunnen de temperaturen weer oplopen tot 30 graden. Met vanaf vrijdag ook wel kans op een onweer.
8: Mirjam, 262 kilometer file.
9: Vooral te vinden naar Antwerpen, daar een half uur vanaf Melkstede, 3 kwartier vanaf parkeerterrein in Kruibeke. Bij Antwerpen-West staat een bestelwagen met pech op de middenrijstrook. A12 nog altijd het ongeval bij Willebroek-Noord, 2 rijstroken versperd. Het gaat er moeizaam vanaf Breendonk. Daardoor ook op de N16 richting Mechelen een half uur vanaf Puurs tot op de A12. Verder een dikke 10 minuten vanaf Edegem op de E19, 20 minuten vanaf Massenhoven. E19 vanaf Sint-Joppen een dik half uur bij Antwerpen-Noord zijn 2 rijstroken. rijstroken dicht door een ongeval. En dan de A12, anderhalf uur vanaf Zandvliet bij Leugenberg is de linkerrijstrook nog dicht door een botsing. Antwerpse ring richting Nederland, 3 kwartier file. Naar Gent is dat een half uur. Naar Stabroek ook nog altijd bijna 1 uur. Op de R2 tussen Bever en de Thijsmanstunnel, daar een ongeval links. Voor Brussel op de buitenring 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarden. Op de binnenring een half uur tussen Vorst en Jette en ook tussen Stroombeek en Tervuren. R4, de binnenring van Gent, bijna een half uur filegolven tussen Zelzaten en Gent-Zeehaven. E403 naar Kortrijk, 20 minuten tussen Roeselaar en Moorselen door een ongeval. Verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen. En het treinverkeer blijft onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent-Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen. Daar zijn wel vervangbussen.

0: U luistert naar Club Kouter vandaag. Mocht je helemaal in de war zijn en denken van was er geen M&M lachlijn normaal gezien deze week? Het klopt, dat was er normaal gezien, maar we hebben de M&M lachlijn stopgezet omdat lachen op de radio niet juist voelt door het nieuws van vandaag. Het tragische ongeval in Buggenhout. Dus daarom hebben we beslist om het gewoon even stop te zetten. Ja. En we denken natuurlijk in de eerste plaats aan familie en naasten van de slachtoffers. Maar we gaan die natuurlijk nog altijd door met onze show. Jij gaat straks nog een overzichtje geven van wat er in de AMA's.
1: De AMA's, ja. Ik moet zeggen, K-pop, dat is razend populair en dat heeft zichzelf nog maar eens bewezen.
0: Aha, ja. Oké. Dat was gisteravond die AMA's, belangrijke awardshow in Amerika. Maar eerst moeten we nog iemand toevoegen aan ons clubje. Welkom in de club.
2: Emily Maarten.
0: Hey, dag.
1: Hey, Emily.
2: Hallo.
1: Hoe is het?
2: Goed.
1: Dan ben ik blij.
0: Dat is fijn, dat is al een goed begin om mee te beginnen natuurlijk. Je zou graag lid willen worden van onze club. We zullen eens rap overlopen, al geloof ik jou eigenlijk wel hoor. Emily, heb jij al 3 dagen aan een stuk ijsjes gegeten?
2: Ja.
0: Oh. Welke smaak? Wat heb je allemaal verorberd?
1: Zinniges.
2: Vanille-ijs met aardbeien. Oh, Ben & Jerry's en ook al een cornetto.
1: Wacht, okay. Even recapituleren. Vanille-ijs met aardbeien, is dat dan aardbeien-ijs of verse aardbeien?
2: Verse aardbeien.
0: Oh, lekker. Ik heb ook thuis in mijn diepvries nog, maar ik ben er echt nog niet aan geweest. Ik besef pas dat erin zit. Vanille met salted caramel in mijn diepvries.
1: Ja, kijk, daar heb ik dus een mening over die salted caramel. Ik weet het niet. Met in alles steken ze tegenwoordig salted caramel.
0: Omdat dat gewoon super lekker is.
1: Weet je wat ik nog in de vriezer heb liggen, lieve Kouter? Hé, la louche.
0: Wat?
1: Franuit. Ken je dat?
0: Ja, dat ken
1: ik. Als ik het goed uitspreek, tenminste.
0: Ja, ik denk het wel.
1: Dat is lekker.
0: Dat is lekker. Maar af en toe kunnen daar ook nog beestjes in zitten. Heb je dat ooit al eens gezien op
1: TikTok? Stop!
0: Heb je dat ooit al eens gezien op TikTok?
1: Nee.
0: Dat mensen dat door midden bijten, dat er dan nog zo'n halve bij in zit.
1: Meen je dat echt? Maar je bent echt aan het lachen.
0: Ja, nee, ik ben echt niet aan het lachen, want ik eet dat ook, maar ik eet dat altijd. Ik bijt het altijd door midden om te kijken of er niks in zit. Maar,
1: hoor je dit, Emily? Hoe ik hier weer... Allee, weer een complex.
0: Heb jij dat nog nooit gezien, Emily?
2: Nee, dat ken ik niet.
0: Dat zijn zo van die fruitjes met chocolade rond.
1: Ja, zo framboos.
2: Ah, ja, liever toch geen beesten erin.
0: Nee, geen beesten. Maar af en toe, ja, dat is fruit, hè. Wannes, dat kan er af en toe eens in zitten.
1: Okay.
0: Je moet er gewoon voor zitten. Oké, we gaan verder.
1: Ja.
0: Je permanente zonnebril op je hoofd staan, Emily.
2: Ja, klopt.
0: Ook niet onbelangrijk natuurlijk. En het belangrijkste van de drie, je bent nog niet verbrand.
2: Nee, ik smeer me altijd goed in.
0: Ah, dat is goed. Heb je wel veel in de zon gezeten de afgelopen dagen?
2: Ja, afgelopen weekend heb ik wel veel buiten gezeten.
1: Oh, okay, maar word je snel bruin?
2: Nee, ik verbrand eigenlijk heel snel. Dus daarom goed insmeren.
0: Ah, maar Emily, dan vind ik het al zeker een prestatie dat je nog niet verbrand bent geweest.
2: Dankjewel.
0: Emily, bij deze... Ja, voilà, dat zijn de drie checks die afgecheckt zijn. Dus dat moeten we het enkel nog maar officieel maken natuurlijk. Hè?
1: Doe dat dan maar snel.
3: Okay. Proficiat.
0: Emily Mertens.
4: Jij bent nu trots lid van Club Kouter.

0: Was Damiano David er op de EMA's?
1: Oh, dat moet ik eens even opzoeken.
0: Wie er wel sowieso was, waren de Pussycat Dolls, toch?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, die waren er. Don't you wish your girlfriend was hot like me. Dat hebben ze gezongen, onder andere. En nog andere geweldige hits. Maar zometeen meer daarover.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
3: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
4: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
2: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
5: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Light Me, de Ketnet Band, Waipo en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
6: Vrouwies. Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat lief?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Koutje, gisteren waren het de AMA's, ofwel de American Music Awards. En dat zijn toch een van de meest prestigieuze awardshows in Amerika. En daar zijn tal van celebrities toch wel in de prijzen gevallen. Ben je benieuwd?
1: Zeker, want ik heb het gevoel dat ik het een beetje gemist heb dit jaar of zo. Meestal volg ik al die awardshows wel en kijk ik zo van, oh, wat heeft iedereen aan? Maar nu heb ik het precies wat gemist. Dus een recap is zeker welkom.
0: Ah, wel, ik zal je even een recap geven. Het was hoogdag voor de K-pop, want BTS won bijvoorbeeld Artist of the Year. En ook nog twee prijzen in een andere categorie. Dit nadat ze ook een heuse comeback aankondigde dit jaar. Bijvoorbeeld Cat's Eye, ook een K-pop groep die dit jaar naar België komt. Won New Artist of the Year. En ze traden op met hun nieuwe song Pinky Up. Dat zag er iconisch uit, maar dat was niet het enige wat iconisch was, want de Pussycat Dolls, Kautar, die waren er ook. Ze gaven na lange tijd terug hun eerste performance. Het waren allemaal hits die je ongetwijfeld wel kent. En dit is hoe ze het publiek toespraken. Ja.

0: Top, hè? Geweldig.
1: Ik vind het zalig. Ik vind het cool. Ik heb daar zo, echt mee opgegroeid.
0: Ja, ze hadden zo van die rode latex pakjes aan. Allemaal dansers in het zwart. En er was heel veel licht en heel veel vuur. Het was wel stevig. Ik denk dat Nicole Scherzinger best buiten adem was.
1: Ja, dat zal waarschijnlijk wel zijn. Het is ook lang geleden dat ze opgetreden hebben. Maar misschien is het een beetje een voorproefje van hoe het op hun tour precies gaat zijn.
0: Ze komen ook naar België, naar het Sportpaleis.
1: Ze komen naar het Sportpaleis. Zeker wel. Ja.
0: Album of the Year ging dan weer naar Sabrina Carpenter met haar album Man's Best Friend. Een collab van het jaar was voor de razend populaire song Stateside van Zara Larsson samen met Pink Panthers. Maar lang verhaal kort, Golden van K-pop Demon Hunters spande toch wel echt de kroon. Ze namen maar liefst 4 awards mee naar huis. Dat voor Song of the Year, Best Soundtrack, Best Vocal Performance en Best Pop Song.
1: Amai.
0: Ja.
1: En ik heb ook gehoord dat Taylor Swift niks gewonnen heeft.
0: Taylor Swift staat in 8 categorieën en ze nam niks mee naar huis.
1: Dat is best wel atypisch voor Taylor Swift. Maar zij gewonnen.
0: We gaan niet actief haten op Taylor Swift. Okay. Sorry. Nee, ik hou van Taylor Swift. Dus wel jammer, ik vind het...
1: Jij houdt niet van Taylor, dus we hoeven niet zeveren.
0: Ja.
1: Nee, maar ik vind het is gewoon wel opvallend, omdat meestal als ze genomineerd is bij awardshows, dan wint ze wel. Dus het is misschien is het tij aan het keren.
0: Ja, misschien wel. Want ze komt eraan. Ze voelt de wind, ze voelt de bij weer hangen natuurlijk. Nee, maar ik vind wel dat we mogen vieren dat K-pop Demon Hunters helemaal bovenaan stond. Dus zullen we ze even draaien misschien?
1: Even een zeer goed idee. Ja.

0: AMA's, de American Music Awards. Gisteren golden van K-pop Demon Hunters. Het is zo goed als 5:30. En Nicky, wat zijn de hoofdpunten?
1: Ja, daarnet was er een nieuw persmoment over het dodelijk ongeval in Buggenhout van vanmorgen. Een trein botste daar op een schoolbusje. Er zijn 4 doden. Dat blijken nu 2 jongens te zijn uit Bornum. Ook de begeleidster en de buschauffeur. Die heeft een blanco strafblad, zei het parket. Er volgt nog een autopsie. De treinbestuurder testte negatief op alcohol of drugs. Minister van Onderwijs Suhail Demir en minister-president Matthias Diependalen hebben de getroffen school vanmiddag ook bezocht. En het ongeval is ook in het buitenland een hoofdpunt. Antiterreurorgaan ook had waarschuwd voor een nieuw soort extremisme dat zinloos geweld en vandalisme verheerlijkt. En de Europese Unie wil de grenzen van Estland, Letland en Litouwen beter helpen verdedigen tegen dreigingen van drones met onder meer extra geld. Meer over dit nieuws hoor je ook om 6:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Mirjam, hoe staat het op de weg?
4: We hebben de kaap van 300 kilometer file gerond. Dat is vrij abnormaal voor een gewone avondspits, om het zo te zeggen.
3: Ja.
4: Maar ja, met de warmte blijkbaar weet niemand nog goed waar zijn hoofd staat.
3: Ja, blijkbaar. Ik heb het ook wel over Mirjam vandaag.
4: Ja, inderdaad. Maar veel ongevallen, dus als je de weg op gaat, alsjeblieft hou het veilig. Hou voldoende afstand. Neem ook water mee, want er wordt op heel veel plaatsen gepufft in de files. Naar Antwerpen bijvoorbeeld. En 20 minuten vanaf Melcere, 3 kwartier vanaf parkeerterrein in Kruibeke. A12, 1/2 uur tussen Breendonk en Willebroek-Noord. Daar blijven 2 rijstroken dicht door een ongeval. Door die file ook op de N16 naar Mechelen. 3 kwartier tussen Bornem en de A12. E19 vanaf Kontigen, 1 kwartier. E313 vanaf Massenhoven, 20 minuten. In Ranst hinderd door een defect voertuig. E19 vanaf Sint-Joop, 40 minuten. Bij Antwerpen-Noord zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. En de A12 nog 1 uur vanaf Zandvliet. Maar bij Leugenberg is de weg wel vrijgemaakt. Antwerpsering richting Nederland. Een 1 uur tussen Sint-Anna-Dinkroever en Berchem. Daar staat een defect voertuig op de middenrijstrook. Ring richting Gent, dat is een dikke 20 minuten. Naar Stabroek komt er op de R2 ook nog ruim 1 uur bij. Tussen Beveren en de Thijsmastunnel. Daar blijft links dicht door een ongeval. Voor Brussel op de buitenring 3 kwartier. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarde. Op de binnenring 1/2 uur tussen Vorst en Jette. En ook tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel op de E40 tussen Nevelen en Wetteren bijna 1/2 uur extra. R4, de binnenring van Gent, 1/2 uur filegolven tussen Zelzate en Destelbergen. Naar Kortrijk op de N31 bij Brugge 1 kwartier. Verder op de E403 ook 1 kwartier tussen Roeselaren en Moorselen. Verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen. En het treinverkeer blijft onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent-Ampoort en Lokeren geen treinen, maar wel vervangbussen.
5: Et la douche, en Wannes Lacroix.

0: wel een goedje, hè?
1: Ja, ook wel, misschien gaat het liedje ook wel over jou.
0: Material Lover. Nee, dat is een narratief, hè, dat ik toch wel eigenlijk uit de wereld wil helpen, hoor.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, ik denk dat ik minder materialistic ben dan ik eigenlijk denk dat ik ben. Klopt het, die zin?
1: Maar je bent wel een beetje een material lover, toch? Je houdt... Weet je waar ik ook van hou? Van de zon. En waar ik nog meer van hou, is muziek die past bij de zon, zoals deze. Wauw.

0: rechterhand.
1: Zeg, dit nummer is niet voor nu, dat is pas voor straks. Sorry!
2: Let Robbie Williams entertain you.

Let Robbie Williams entertain you. Op zaterdag 27 juni

0: Het. Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Meer merk?
3: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.

0: Dit was het grappigste ooit. Nee, sorry. Kouter staat hier aan de micro. Mega serieus doet ze Head and Heart van... Met de micro stond...
1: Sorry.
0: De micro stond niet open.
1: Sorry, de micro stond niet open.
0: Oh, dat was heel erg. Sorry. Nee,
1: het is oké. Zullen we anders gewoon nog een plaatje spelen?
0: Ja, misschien wel.
1: Hoe daar ook van Maxime en Babette. Ik wist daarvan.

0: Hoe dan ook, Maxime en Babette. M&M. Er kwam nog een vraag binnen van Sarah Michiels. Die vroeg van, zeg, ik ben net terug van vakantie. Ik wou beginnen luisteren naar de lachlijn. Maar hoe zit het eigenlijk met het laten lachen en er dan iets mee winnen? Wel, Sarah, we hebben even beslist om onze M&M lachlijn stop te zetten. Op midden van een tragische ongeval in Buggenhout. Want we vinden het toch wel in de eerste plaats belangrijk om te denken aan de familie en de naasten van het slachtoffer. Dus vandaar dat je de M&M lachlijn deze week niet meer zal horen. Maar dan neem je ik weet dat wij natuurlijk niet altijd gaan zijn op de radio.
1: Ja,
0: toch?
1: We zijn er voor jou.
0: Sowieso, met goede muziek. Je mag ook altijd dingen droppen in de app van M&M. Daarvoor zijn wij hier om met jou te babbelen, om je nog een fijne tijd te geven. En we hebben zo meteen zelfs nog een leuk nieuwtje om te vertellen. M&M.

0: Moet je dan niet zo met je armen naar voren te hebben?
1: Ja, daar is een zo, dansje toch? Bij.
0: Zo, trippelen met de voeten en dan zo krauwelslag.
1: Ik denk dat dansje vroeger ook wel kon.
0: En maar nu niet meer?
1: Nee, het is weg. Het is weg uit mijn hoofd. Bon, we hebben nog een leuk nieuwsje om deze show ongeveer mee af te ronden. Alleen, we zijn er nog tot 6 uur. Maar toch, een fijn nieuwtje om te vertellen.
0: Ja, daar komt de bruid, want ja. Lotte Kopecky is getrouwd. En dat met Axel Merckx. Proficiat. Lotte Kopecky, proficiat Axel. Axel Merckx is de kleinzoon van wielerlegende Eddy Merckx.
1: Ik vind dat wel echt super iconisch dat die getrouwd zijn.
0: Ja, de reden dat ze getrouwd zijn en de reden dat ze eigenlijk ook gewoon een koppel zijn, is omdat ze elkaar zo goed verstaan. Zij is zijn kracht, hij is haar kracht.
1: Wauw.
0: Ja, echt, dat staat ook zo in het artikel op VRT Nieuws. Maar ze hebben dat in kleine kring gedaan in het stadhuis in Brugge. Maar Eddy Merckx kon er wel helaas niet bij zijn, want die is een beetje op de sukkel met zijn gezondheid. Maar niemand was dus echt op de hoogte. Zou jij kunnen trouwen in het gediep?
1: Ik zou zo misschien voor de eerste dagen of zo de eerste paar weken of zo liever hebben. Geniep, het hangt ervan af hoe geniep dat je bedoelt natuurlijk.
0: Zou je het mij laten
1: jij
0: weten?
1: Jij zou het wel weten, ja. Jij zou het weten, jij zou waarschijnlijk ook aanwezig zijn.
0: Ah, mooi.
1: Ik zou je wel even moeten zeggen om je kwetter te houden tegen andere mensen.
0: Misschien wel. Ik pak al mijn zakdoeken mee en zit ik daar. Oh, ik ben zo trots op haar. Nee, you never know, hè.
1: Ja, maar dat staat vooral duidelijkheid toch niet in de toekomstige toekomst... te gebeuren.
0: Wat niet is, kan nog komen. Hè. Soms is het sneller om het hoekje dan je denkt.
1: Ja, maar laten we zeggen dat voor 2026 misschien toch al...
0: Hey,
1: dat misschien toch wel af.
0: De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik houd daar heel aloes.
1: Ja. Spreek ook over jezelf. Hè,
0: ja, natuurlijk. Als morgen, echt, als ik met Prince Charming tegenkom...
1: Wie weet trouw je dan wel nog in 2026 is wat je bedoelt.
0: Nee, dat is te vroeg.
1: Dat is te vroeg. 2027.
0: Ja, vind je daar nog iets voor in het buitenland? Zo in Italië of zo?
1: Nee, ik vrees ervoor.
0: Ik denk dat alles dan al volgeboekt
1: is. Ik vrees ervoor. Ook heel fijn dat we onze hypothetische trouwfeesten al aan het plannen zijn.
0: Ja, waar zou jij willen trouwen?
1: Nu ben ik zo
0: alles aan. Sorry, ik ga stoppen.
1: Ik heb daar al over nagedacht.
0: Ik ook, ik weet het ook niet. Ofwel zo aan een zeekuststadje, ofwel zo... Echt gewoon in Frankrijk, aan een kasteel. Of in België, want België is eigenlijk ook wel charmant.
1: Ja, zeker wel, zeker wel.
0: Ja.
1: Bon, ik ga mijn trouwplannen, die tot eigenlijk concreet zijn, ook niet uit de doeken doen.
0: Ja.
1: Maar je zal het wel horen als het zover is, zeker. Voilà, dat is hem dan.
0: Ja.
1: Merci voor dit fijne nieuwsje.

0: even een kleine rechtzetting van een foutje.
1: Ja, sorry, het was niet de kleinzoon, maar het was de zoon van Eddy Merckx.
0: Uiteraard.
1: Ja, ik had weer te snel getypt.
0: Dat is oké. Okay. Ja,
1: het spijt me.
0: Ongeluk te veel letters gebruikt.
1: Ik vond het ook al dat hij er oud... niet oud uitzag. Nee, dat bedoel ik...
0: Gewoon geen kleinzoon.
1: Sorry, Axel, je ziet er niet oud uit, maar...
0: Gewoon, ja. Duidelijk dat het een zoon is.
1: Ja, ja.
0: Laten we nu gewoon...

0: Smith. Veel plezier zometeen, want om 6 uur is Alexandra Gazzina er voor jou.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
3: Kijk, die
2: zijn
3: mijn jas.
2: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
4: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazette van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
5: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
6: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95.

0: goedenavond. Het is 6 uur. 14 nieuws. Nicky van Driessen.
1: De twee overleden kinderen bij het ongeval in Buggenhout komen uit Bornum. Er is vanmiddag een nieuwe update gegeven over het dodelijke ongeval van vanmorgen in Buggenhout. Een schoolbusje met 7 leerlingen van het buitengewoon onderwijs is er gebotst op een trein. De chauffeur van 49, een begeleidster van 27 en 2 kinderen overleefden de aanrijding niet. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond. Het parket heeft daarnet meer details gegeven.
2: Alle kinderen die zijn allemaal jongens. De 2 overleden kinderen van 12 en 15 jaar oud komen uit Bornem. En de andere gewonde kinderen die gaan van 13 jaar oud tot 15 jaar oud. En zij komen uit Bornem, Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht en ook uit Muizen.
1: De treinbestuurder heeft een negatieve adem- en speekseltest afgelegd. Er zal nog een autopsie op het lichaam van de buschauffeur gebeuren. Die had een blanco strafblad. De overweg in Buggenhout was goed beveiligd, zegt spoorwegbeheerder Infrabel. Er was ook een extra verkeerslicht aan de straat die parallel loopt met de spoorweg en uit die straat kwam het busje.
3: Vanuit de parallelstraat is er extra zichtbaarheid omdat er een bijkomend weglicht is geplaatst van de overweg. Dus je hebt daar een rood licht staan en je hebt nog een tweede rood licht die op de overweg zelf staat.
1: Vlaams minister-president Matthias Diependalen en minister van Mobiliteit Annick de Ridder bezoeken rond deze tijd de plaats van het ongeval om er een rouwkrans neer te leggen. Het antiterreurorgaan OCAT waarschuwt voor de opkomst van nihilistisch extremisme. Dat is een nieuw zorgwekkend fenomeen dat zinloos geweld en vandalisme verheerlijkt. Alles samen waren er vorig jaar 250 minder meldingen van extremistische of terroristische dreiging, maar de dreiging van het nihilistisch extremisme neemt wel toe. Het Hannah Arendt Instituut legt ons uit wat dat betekent.
4: Eigenlijk is dat nihilisme, staat dat ervoor dat mensen een diepe afkeer tonen ten opzichte van de samenleving en alles waar die voor zou staan. En zij richten zich dan ook niet op een of ander utopisch ideaalbeeld of een of ander ideologisch project, maar vooral op de vernietiging en de ontwrichting van die samenleving, zonder dat daar een of ander inhoudelijk ideologisch jasje aan hangt.
1: De oostgrens van de Europese Unie moet beter beveiligd worden tegen drones. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen afgesproken met de leiders van de Baltische landen. Aanleiding zijn verschillende incidenten aan de grens met Rusland en Wit-Rusland. De waarschuwingssystemen van Europese landen moeten verbeterd worden, zei ze. Estland, Letland en Litouwen krijgen daarom extra geld. Die landen vragen ook om sneller werk te maken van de zogenoemde Eastern Flank Watch. Een modern bewakingssysteem is dat, met sensoren en drones, dat de EU tegen 2028 wil uitbouwen langs die oostelijke grens. Sport. Jonas Vingegaard heeft de 16e etappe in de wielerronde van Italië gewonnen. In een bergachtige rit demareerde hij op 6 kilometer van de top van de slotklim en hij kwam solo aan. Hij vergroot zijn voorsprong in het algemene klassement naar bijna 4 minuten. Het was al zijn 4e ritzege in deze Giro. En Alexander Bloks moet opgeven voor het tennistoernooi van Roland Garros. Hij heeft vanmorgen zijn enkel omgeslagen op training en keert terug naar België voor een medische controle. Bloks zou normaal gezien morgen voormiddag moeten spelen in de tweede ronde tegen Alex de Minaur. In het dubbelspel konden vandaag Sisu Berks en Raphaël Collignon zich vanmiddag plaatsen voor de tweede ronde daar in Frankrijk. Het koelt traag af vanavond, minima vannacht tussen 10 en 18 graden. Morgen wordt het wat minder warm, 22 graden aan zee, 27 graden elders. In de dagen daarna kunnen de temperaturen weer oplopen tot 30 graden met vanaf vrijdag ook kans op onweer.
0: Ik hoop zo hard dat je goede airco hebt in de auto. Want het is nog best druk onderweg, toch Mirjam?
5: Ja, klopt inderdaad. Nog 250 kilometer file. Ook de volgende dagen als je de weg op moet. Neem misschien toch iets van water mee. Want ik denk dat op heel veel plaatsen lang puffen is vandaag. Naar Antwerpen 20 minuten vanaf Waaslandhaven Oost. Vanaf parkeerterrein in Kruibeke nog ruim 1 uur. A12 nog een half uur tussen Breendonk en Willebroek Noord. Maar daar is de weg ondertussen vrijgemaakt. Door die file ook nog traag op de N16 naar Mechelen. Komt een half uur bij tussen Bornem en de A12. E19 vanaf Vilvoorde naar Antwerpen, een half uur filegolven. Dan vanaf Ranst op de E313 een kwartier. E19 vanaf Sint-Joop een half uur. Bij Antwerpen-Noord is de weg vrijgemaakt. Op de A12 ook nog 1 uur vanaf Stabroek. Antwerpsring richting Nederland meer dan 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Daar blijven 2 rijstroken dicht door een defect voertuig. Ring richting Gent, dat is 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. R2 de ring richting Stabroek ook nog ruim een half uur tussen Beveren en de Tijsman. Leidsmanstunnel. Daar is geen hinder meer. De buitenring rond Brussel een half uur erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Grootbijgaarden en drie kwartier tussen Strombeek en Groenendaal. Daar is de weg vrijgemaakt. Naar Brussel op de E40 tussen Nevelen en Betteren een half uur erbij. R4 de binnenring van Gent een half uur filegolven tussen Zelzaat en Testelbergen. Verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen. M&M.
0: Wie is er hier allemaal onderweg naar Flo Rida in Vorst? Laat van je horen en zometeen breng ik jou volledig in de sfeer.

over exact 3 uur gaat Flo Rida waarschijnlijk bezig zijn aan zijn eerste of tweede nummer in Vorst Nationaal. Misschien ben je onderweg, zoals Margot Lemmens, 24 jaar uit Eeklo, die stuurt zo excited voor Flo Rida. Hopelijk goede airco in Vorst. Of misschien heb je een beetje FOMO als je er niet bij kan zijn, om welke reden dan ook. In beide gevallen heb ik Just The Thing voor jou. Om 20 minuten van te genieten, de nieuwste M&M R&B's Deep Dive. DJ Magic die heeft weer zijn beste mix skills uit de kast gehaald om de grootste hits van Flo Rida aan één te mixen. En DJ Esther Nwanu vertelt je alles over hem wat je misschien nog niet wist op het M&M-kanaal op VRT Max. Whistle passeert bijvoorbeeld in de mix, Where Them Girls At, Ride Round, onder andere. En uiteraard kan Low ook niet ontbreken. Flo Rida's allergrootste hit. Vanavond live in Vorst Nationaal.

0: Deze song voelt een beetje als een juicy plons in een zwembad. Another met Talk To You. Ik denk dat we allemaal zo'n plons zouden kunnen gebruiken vandaag. Maar ja, de kans is groot dat je toevallig geen zwembad in de buurt hebt op deze Random Tuesday. Ik ook niet. Dan moet je het maar gewoon doen met een ingebeelde plons in een zwembad. Zometeen throwback naar 2011.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Hello. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,25 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

ik wist niet dat DJ Licious een voetbalfan is. Gisteren stond hij op het supportersfeest van Club Brugge, die kampioen hebben gespeeld. Daar heeft hij gezorgd voor de sfeer en de muziek met deze Forever Young onder andere.

0: Studio Verdonk uit Hasselt stuurt goede muziek. Ah, wel, ik ben blij dat je er mag genieten. Dit was Gracie Abrams, That's So True. Er nog steeds toch wel wat file, Mirjam.
1: Ja, 190 kilometer hebben we nog. Naar Antwerpen 3 kwartier vanaf Melcelen. Ook nog ruim 1 uur vanaf parkeerterrein in Kruijbeke. Op de A12 nog een beetje tussen Breendonk en Willebroek-Noord. Maar het ongeval staat daar aan de kant. Op de N16 ook nog een beetje vertragen tussen Puurs en de A12. Verder op die A12 ook nog een half uur vanaf Wilrijk. 20 minuten vanaf Kontig op de E19. 10 minuutjes vanaf Ranst. En een half uur op de A12 vanaf Stabroek. Antwerp-Sering richting Nederland bijna 1,5 uur nog tussen Sint Anna Linkeroever en Berchem. Daar blijven door een defect voertuig 2 rijstroken dicht. Ring richting Gent, dat is nog 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. R2 de ring richting Stabroek, 1,5 uur tussen Bever en de Thijsmanstunnel. Buitenring rond Brussel ook nog 1,5 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Op de binnenring 1 kwartier tussen Vorst en Grootbijgaarden. En ook nog 1 uur tussen Strombeek en Groenendaal. Daar is de weg wel vrijgemaakt, maar in Vilvoorde hinder door een defect voertuig op de middenrijstrook en in Tervuren problemen door een ongeval. En dan naar Brussel op de E40 tussen Nevelen en Merelbeke 20 minuten extra. Verder vooral kleinere vertragingen.

En What a Beautiful Day heeft zeker gelijk qua weer. Johan van Landegem die staat al achter de barbecue. Vleesjes te roosteren. Smakelijk daar. Geniet ervan!

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Ritchie, citroen met framboos.
4: Ritchie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
4: Ritchie. Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger, komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: Oh, wauw.
9: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
8: Wow.
9: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
8: Cool.
9: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
11: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
12: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
11: En helemaal op maat.
12: Zeker, tot in de details.
13: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
14: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
15: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
14: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: M&M Live.

Met Rehab. Het is uitkijken naar de festivals met dit weer. En Roxy Dekker kan je best veel spotten bij ons in de zomer. Onder andere

Judith heeft net op tijd voor het zonnig weer een nieuw nummer uitgebracht. Het matcht echt perfect bij de vibe van de zon en de warme lente. Dit is I'd Love to Be in Love.

0: promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium meeneem pizza voor maar 6,95 €.

0: Goedenavond, het is 7 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Nicky van Driessen.
2: Er zijn meer details over het dodelijke ongeval in Buggehout. De 7 leerlingen die betrokken waren bij het zware ongeval in Buggehout in Oost-Vlaanderen vanmorgen waren allemaal jongens. Een schoolbus van het buitengewoon onderwijs reed er tegen een trein op een overweg. De 2 jongens die stierven komen uit Bornem. De 5 anderen raakten zwaar gewond en liggen in ziekenhuizen in Brussel, Gent en Aalst. Bij het ongeval zijn ook de begeleidster van 27 en de buschauffeur van 49 overleden. Het parket geeft meer uitleg over het onderzoek.
3: Het is ook zo dat de treinbestuurder een negatieve adem- en speekseltest heeft afgelegd. En op het lichaam van de buschauffeur gaat ook nog een autopsie volgen. En dat is dan zo duidelijk mogelijk die omstandigheden kunnen bekijken wat er nu juist gebeurd is. Het is ook zo dat de chauffeur van de schoolbus een blanco strafregister had en geen veroordelingen. En wij doen er op dit moment alles aan om zo snel mogelijk een duidelijk beeld te krijgen van de omstandigheden van het ongeval.
2: De buschauffeur kwam de sporen opgedraaid van een weg die parallel liep met de treinsporen. Maar er was extra beveiliging, zegt de burgemeester van Buggenhout.
4: Wel, het is natuurlijk wel zo dat daar ook wel verkeerslichten of rode lichten zijn geplaatst, loodrecht op de parallelbaan. Dus men kan het ook zien als men dus daar wacht. Het was natuurlijk zeer veel zon. Dat moet onderzocht worden. Is dat verblinding door de zon? Is dat iets anders? Ja, dat moet verder onderzocht worden door het parket. Daar ga ik geen verdere uitspraken over doen.
2: In het onderzoek naar de agressie op de kustram zondagavond in De Haan zijn 2 verdachten aangehouden. Een 3de verdachte moet morgen voor de onderzoeksrechter verschijnen. De 4de is nog altijd op de vlucht. Tijdens een controle op de tram konden 4 jongeren geen vervoersbewijs voorleggen. 3 ervan probeerden te vluchten. De 4de werd dan tegengehouden door medewerkers van de lijn. Maar de anderen kwamen terug en er ontstond een grote vechtpartij. Medewerkers van de lijn, de chauffeur en politieagenten zijn daarbij gewond geraakt. En Alexander Bloks moet opgeven voor het tennistoernooi van Roland Garros. Hij heeft vanmorgen zijn enkel omgeslagen op training en keert nu terug naar België voor een medische controle. Bloks zou normaal gezien morgen voormiddag moeten spelen in de 2de ronde tegen de Australiër Alex de Minaur. Het koelt traag af vanavond. Minima vannacht tussen 10 en 18 graden. Morgen 22 graden aan zee en 27 in het centrum overdag. De dagen daarna weer richting de 30 graden met vanaf vrijdag ook kans op onweer.
0: Een beetje weekend op dinsdag, dat kan bij deze met The Weeknd en Can't Feel My Face.

Ik ben echt al de hele dag aan het dromen over een ijsje. Straks na deze show ga ik er echt wel werk van maken. Bij Katrien Jacobs is het ook met zoetigheid vanavond. Niet met ijs, wel met taart voor haar verjaardag. En haar buur, die bakker is, heeft die taart gemaakt. En wel, geniet ervan en proficiat!

0: Vanavond staat Harry Styles opnieuw in Amsterdam. Dan gaat de American Girls weer heel uit worden meegekweeld door heel veel mensen.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt is
2: niet. Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Jana Struiven, 25 jaar uit Zulte, zit met een klein probleempje. Jana stuurt in de app van M&M. Hoe zoek je afkoeling als je aan het rijden bent en de airco die werkt voor geen meter? Raam openzetten in de auto, ja, dat werkt ook niet in dit weer. Ah, wel, ik zal het eens in de groep smijten. Heb jij misschien tips voor Jana en voor alle andere mensen die niet gezegend zijn met een deftige airco in de auto in dit weer? Laat jouw tips achter in de app van M&M van hoe je je op een veilige manier toch een beetje cool kan houden in een kokend hete auto. Ik ben echt oprecht benieuwd ook. Ook voor mezelf eigenlijk.

Alright, er komen best wel goede tips binnen. M&M. Luisteraar, Jana heeft een klein probleem en jij bent to the rescue gekomen in de app van M&M. Dat vind ik heel fijn om te zien. Jana zit dus met het probleem dat de airco in haar auto niet werkt. Dus ja, ze zit daar te koken, net zoals waarschijnlijk heel veel andere mensen. Marco Verleijen en Tender Monde laat weten, ik gebruik altijd zonnewerende folie die ik dan op mijn auto laat liggen als ik hem niet nodig heb. Dan is het lekker fris als ik hem dan nodig heb. Dan komt de zon eigenlijk niet binnen, kan de opwarming niet echt gebeuren. Handig om te weten, maar dan moet je natuurlijk wel zonnewerende folie hebben. Linde de Klerk die neemt altijd bevroren waterflesjes mee en ze zegt, als ze dan smelten, dan kan je die eventjes aanraken op je gezicht of in je nek leggen, heb je direct frisser. En als ze ontdooid zijn, heb je gewoon een lekker drankje om van te drinken. Ook handig. Nancy die gebruikt natte doeken, van die theedoeken die ze dan meeneemt en eventjes op haar stuur legt voor ze gaat vertrekken om het even af te koelen. Dus voilà, hopelijk ben je ook eventjes zoet met deze tips voor hoe niet overhit te raken in je eigen auto.

samen met Zara Larsson. Met Symphony. Naar Antwerpen op de E34, een half uur vertragen vanaf Melcelen. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, 3 kwartier. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Daar is de weg vrijgemaakt. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid door een ongeval op de aansluiting met de E19. Naar Brussel op de A12 tussen Lommerzeel en Wolvertem een kwartier file door werken. En verder zijn er kleinere vertragingen.

Ik heb extra veel tropische nummers mee voor jou vanavond. Zoals deze uit 2018. Cardi B, Bad Bunny en J Balvin. Ideale soundtrack voor jou, hete donderdagavond. Dit is I Like It. Nah.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend. Ritchie.
5: Bye bye pluis. Hello, perfect gedefinieerde krullen. En onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het is Bolt in de Aakse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: Promo-koken.
10: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
8: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
10: Tartaratata.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
11: Torfs.

luisteraar Linde de Klerk stuurt in de app van M&M. Ik ben bijna thuis en dan ga ik nog snel een terrasje doen met mijn beste vriendin. Voordat de zon al helemaal weg is, trek ik een zeer strak plan. School op het goede leven. Geniet ervan met Calvin Harris.

0: ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS Dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
5: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Wist je dat bijna de helft van alle Belgische huishoudens een huisdier heeft? Voor jezelf, maar ook voor verzekeraars, maken de beestjes deel uit van het gezin. Veroorzaken ze schade aan derden, dan valt dat onder de familiale verzekering. Maar wat als je huisdier ziek wordt of gewond raakt? Er is geen dierenmutualiteit en een behandeling bij de dierenarts kost al snel een hap uit je budget. Een specifieke huisdierenverzekering heeft daarom echt wel nut. Die komt tussen in een groot deel van de consultatiekosten, medicijnen en zelfs voor operaties. Informeer dus zeker even naar de bestaande formules. Zo kan je in alle vertrouwen blijven genieten van elkaars gezelschap. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
6: Acht uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen komt het treinverkeer opnieuw op gang op één van de twee sporen. Sporen en beheerder Infrabel voert nog herstellingen uit aan het tweede spoor, waarop vanmorgen het tragische ongeval is gebeurd met een schoolbus. De chauffeur van die bus, twee leerlingen uit Bornem en een begeleidster zijn overleden. Vijf leerlingen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. De buschauffeur kwam de overweg opgedraaid vanuit een weg die parallel loopt met het treinspoor. Maar er was daar extra beveiliging. Dat zegt de burgemeester van Buggenhout, Geert Hermans.
7: Wel, het is natuurlijk wel zo dat daar ook wel verkeerslichten of rode lichten zijn geplaatst, loodrecht op de parallelbaan. Dus men kan het ook zien als men dus daar wacht. Het was natuurlijk zeer veel zon. Dat moet onderzocht worden. Is dat verblinding door de zon? Is dat iets anders? Ja, dat moet verder onderzocht worden door het parket. Daar ga ik geen verder uitspraken over doen.
6: Er komt een rechtszaak tegen het Russische echtpaar Toporowski dat mogelijk vervalste schilderijen in bruikleen heeft gegeven aan het MSK, het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Het gaat om 24 werken van bekende Russische kunstenaars uit het begin van de 20e eeuw, onder meer Kandinsky en Malevich. In 2017 werden de werken tentoongesteld in Gent, maar experts hadden meteen twijfels bij de echtheid ervan. Er volgde een onderzoek, nu moet het koppel zich dus verantwoorden voor de rechter. De toenmalige directrice van het museum, Katrien de Zeger, wordt niet vervolgd. Zij werd in 2020 ontslagen. In Mekka in Saudi-Arabië is de tweede dag van de Hajj aan de gang. Dat is het spirituele hoogtepunt van de moslimbedevaart. Dit jaar zouden er ruim 1,5 miljoen pelgrims naar Mekka zijn gekomen. Dat zijn er meer dan vorig jaar, ondanks de gespannen situatie in het Midden-Oosten. Volgens het islamitisch geloof moet elke moslim die er fysiek en financieel toe in staat is, één keer die bedevaart naar Mekka ondernemen. Het is er wel bijzonder warm met temperaturen boven de 40 graden. Twee jaar geleden vielen er nog meer dan 1300 doden tijdens de Hajj wegens de extreme hitte toen. In het tennis moet Alexander Bloks opgeven op het toernooi van Roland Garros. Vanmorgen heeft hij zijn enkel omgeslagen op training. Bloks zou morgen in de tweede ronde spelen tegen de Australier Alex de Minaur, nummer 7 van de wereld. Dat is een flinke domper, zegt zijn coach Ruben Bemelmans.
8: Hij zei ook in de kleedkamer, ja, ik keek er zo naar uit om morgen tegen de Minaur echt een battle van te maken. Ik keek er naar uit om op gras te spelen. Het gras moeten we nog bekijken, want we weten niet exact hoe erg dat is. Maar ik denk dat begin grasseizoen wel nog iets te vroeg gaat komen.
6: Het weer in Ukkel is er vandaag 30,3 graden gemeten. Dat is de eerste tropische dag van het jaar en ook een record voor 26 mei. Vanavond koelt het traag af. In de grote steden wordt het vannacht niet koeler dan 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en iets frisser, 27 graden in het centrum en 22 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: M&M. Alexandra.
10: Ben je aan het chillen in de tuin, nog aan het werken misschien, of de koelte van je airco aan het opzoeken? Justin Timberlake gaat samen met jou de hete avond.

met Magnetic. Nu al het pianodeuntje van deze zomer. Daaraan ga je moeten denken als je aan al je mooie memories van nu, van 2026, van de lente en de zomer, terug gaat denken in een toekomst. En nu heb ik nog zo'n iconisch pianodeuntje voor jou. Het is iets ouder, uit 2012. The Script met Will.i.am en Hall of Fame. Voor mij memories uit het derde middelbaar. How about you? Mag je altijd laten weten in de app van M&M. Maar zo nostalgisch deze en die strijkers daarbij. It always hits the right spot. Hall of Fame.

Justine stuurt in de app van MRM. Dit lied werd afgespeeld op mijn proclamatie. En ik weiger te geloven dat het al 14 jaar geleden is. Dit was The Script en Will.i.am met Hall of Fame. En nu nog zo'n schoon duo. Misschien zelfs nog veel schoner. Suzanne en Freek en halverwege. Ik voel

Tiësto met The Business. En nu vooral een vrolijk gitaartje van Max en Andy Grammer. Dat is exact wat jij nodig hebt op deze zonnige, warme, zelfs hete dinsdagavond. Wat je ook aan het doen bent. Lekker gezellig aan het chillen met een barbecue. Aan het lezen in de tuin. Max en Andy Grammer fixen jouw soundtrack.

0: because it's you.
1: Dat is toch altijd typisch. Het wordt mooi weer, het wordt heet. En dan beginnen de examens. Dat is ook gebeurd bij Fabian de Petter, 22 jaar uit Aalst. Fabian stuurt examens begonnen met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik heb dat geknald en ik ga nu op naar de volgende. Opa, maar dat vind ik echt een zeer goede mindset. Heel blij dat het goed is gegaan. Een goed begin, dat is half gewonnen. Blij voor jou. Waar zitten de studenten hier vanavond, behalve Fabian? Ben je ook aan het puffen en zweten boven je cursus met een potje watermeloen of zo van de mama? Of ben jij net klaar met studeren voor vandaag? Of heb jij ook examen gehad vandaag? Het kan allemaal. Ik wil het weten in de app van M&M, dus let me know als jij ook hard aan het blokken bent of middenin de examens zit. En ik wil je vooral ook steunen, want muziek kan de studeermoraal altijd opkrikken. Hier is Sigala met Easy Love. M&M.

0: Ik kreeg een berichtje van Myrthe Matthäusen, 23 jaar uit Kottich. En Myrthe stuurt in de app van M&M. Ik heb net 12 uur gewerkt. Ze biedt nog 2 uur studeren. Dus ik moest wel even checken of Myrthe wel oké was. Goedenavond, Myrthe.
1: Goedenavond.
0: Ça va een beetje met jou? Want 12 uur werken en 12 uur... nee, wacht, dat zou er echt over gaan. 12 uur werken en 2 uur studeren op een dag.
1: Ja,
0: dat is wel heftig, hè, toch? Hoezo?
1: Ja, dat is pittig. Doe een extra opleiding als kinesist. Dus ik ben al werkzaam als kinesist. En ik doe nog een postgraduaat. Waar de examens ook van beginnen. Dus ik moet na de werkuren nog wat werk, studeren eigenlijk.
0: Dus
1: mijn eerste examen is
0: subiet.
1: Juni en ik moet subiet nog studeren. Anders gaan we het er niet in krijgen.
0: Nee, inderdaad, klopt. Ik bewonder echt jouw drive om er helemaal het beste van te maken. Dus zometeen begin jij nog aan een studeersessie van 2 uur. Hoe ben jij zelf aan het motiveren daarvoor? Wat is jouw drijfveer?
1: Ik hoop dat het lekker eten is, subiet.
0: Wie gaat daarvoor zorgen?
1: Dat gaat helpen. Mijn ouders, mijn lieve ouders, gaan hopelijk mijn potje even klaarstaan. Zodat ik direct onder tafel kan schuiven.
0: Zalig.
1: En de pauze kan nemen en dan kan beginnen.
0: Dat is echt het beste aan de blok en aan de examens. Zo supportive ouders die altijd klaarstaan met een lekker potje eten. En zo de mama die dan nog een potje fruit komt brengen daarna.
1: Oh, ja, goed. Schrijf dan mijn zesde fiets.
0: Zalig. Myrthe, ik wens jou heel veel succes. En ik zal zorgen voor goede muziek. Oké? Okay?
1: Merci, super. Oké.
0: Okay. Succes, hè. Als jij ook aan het blokken bent, kei veel succes. Ik fix motivatie met Bruno Mars. I just might.

Blijkbaar werkt de zon inspirerend voor Camille. Want haar nieuwste album, daarvoor trok ze naar Zuid-Afrika om dat te schrijven. Dat is nog maar een paar dagen uit, 9 levens. Camille wou een zomerse album maken en ze zegt dat dat niet zo goed ging in de Belgische regen. Fair enough. Dus ja, wie weet, misschien is Camille nu kei geïnspireerd om nog meer zomerse nummers te schrijven in deze hitte. Wie weet. Er is dus een nieuw album uit en Nu dat je weg bent staat daar ook op. Dit is een van de nieuwste nummers van Camille.

0: Benson Boone met Beautiful Things.
1: These beautiful things that I've got.
0: Nog 40 minuten zon vandaag. Geniet ervan. Pak de avond vast. En morgenochtend maken onze vrienden Sander, Maureen en Imani weer wakker. Fijne avond.

0: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De twee minderjarigen die gisteren zijn opgepakt in Bretagne na de dood van de 11-jarige Theo, hebben bekend dat ze de jongen hebben aangevallen en gewurgd. De jongen van 16 en het meisje van 15 zouden wraak hebben willen nemen omdat Theo vismateriaal zou hebben gestolen tijdens een uitstap. Zijn lichaam werd zondag gevonden bij een rivier. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen kunnen er opnieuw treinen rijden op beide sporen na het tragisch ongeval van vanmorgen met een schoolbus en een trein aan een overgang. Mogelijk worden vanavond wel nog treinen geschrapt. Morgen zou het treinverkeer opnieuw normaal moeten verlopen. Bij het ongeval zijn 4 doden gevallen. De chauffeur van de bus, 2 leerlingen uit de Bornum en een begeleidster. 5 leerlingen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat ongeval is kunnen gebeuren. De overgang is volgens Infrabel goed beveiligd. Er was zelfs een extra verkeerslicht voor verkeer dat zijwaarts de sporen oversteekt, zoals het schoolbusje dat tegen de trein is gebotst. Maar spoorwegovergangen zijn hoe dan ook gevaarlijk, omdat wegverkeer en treinen elkaar kruisen. Infrabel probeert, waar dat kan, spoorovergangen te sluiten, zegt Frederik Petit in ter zake.
1: Wel, sinds 2005 zijn er 470 overwegen afgeschaft en vervangen. Dat gebeurt telkens in nauwe samenspraak met de betrokken stad en de gemeente. Zo staan we ook in contact met de gemeente Buggenhout.
2: Door bijvoorbeeld een tunnel?
1: Een tunnel of dus een brug eigenlijk te realiseren. Ik wil ook eventjes benadrukken of zo. Hier had je natuurlijk een parallelstraat. Mm-hmm. Dat maakt de situatie wat anders. Mm-hmm. Maar aan de overweg zelf waren de laatste 20 jaar geen enkel ongeval gebeurd. Geen enkel verkeersongeval. Enkel 2 keer was er een slagboom afgereden.
0: Na de brand van gisteren in een kledingmagazijn in Tubeke in Waals-Brabant is geen asbestvervuiling vastgesteld, dat zegt de stad op basis van de eerste analyses. Er was bijzonder veel rook die mogelijk giftig was en in het gebouw is er wel degelijk asbest, klinkt het, maar die deeltjes zouden niet zijn vrijgekomen. Scholen en kinderdagverblijven kunnen daarom morgen weer open. Op dit moment wordt er nog altijd nageblust. Sport: op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is Hanne van de Winkel uitgeschakeld in de eerste ronde. Van de Winkel verloor van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en speelde voor het eerst op Roland Garros. Het weer in Ukkel is er vandaag 30,3 graden gemeten. De eerste tropische dag van het jaar en een record voor 26 mei vanavond. Koelt het traag af. In de grote steden wordt het vannacht niet koeler dan 18 graden. En morgen krijgen we opnieuw veel zon. Iets frisser, 27 graden in het centrum, 22 graden aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
3: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Buggenhout kunnen er opnieuw treinen rijden op beide sporen na het tragisch ongeval van vanochtend aan een spoorwegovergang. Morgen zou het treinverkeer daar opnieuw normaal moeten verlopen. Bij het ongeval met een trein en een schoolbusje met leerlingen van het buitengewoon onderwijs zijn 4 doden gevallen. De chauffeur van de bus, 2 leerlingen uit Bornem en een begeleidster. 5 leerlingen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Ook bij de gewonden is er een kind uit Bornem. Daar is de verslagenheid groot. Burgemeester Grete Bruin wil alle inwoners de kans geven om een rouw te betuigen.
1: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. En dat zal snel duidelijk worden. En dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Het parket voert het onderzoek, want het is nog altijd niet duidelijk hoe dat ongeval is kunnen gebeuren. De overgang is volgens sporen-NBR'er Infrabel wel goed beveiligd. Er is zelfs een extra verkeerslicht voor verkeer dat zijwaarts de sporen oversteekt, zoals dat busje. Maar spoorwegovergangen zijn hoe dan ook gevaarlijk. Infrabel probeert waar dat kan overgangen te sluiten. Dat zei Frederik Petit in Ter Zake.
2: Wel, sinds 2005 zijn er 470 overwegen afgeschaft en vervangen. Dat gebeurt telkens in nauwe samenspraak met de betrokken stad en de gemeente. Zo staan we ook in contact met de gemeente Buggenhout.
3: Door bijvoorbeeld een tunnel?
2: Een tunnel of dus een brugwerk te realiseren. Ik wil ook eventjes benadrukken of zo. Hier had je natuurlijk een parallelstraat. Mm-hmm. Dat maakt de situatie wat anders. Mm-hmm. Maar aan de overweg zelf waren de laatste 20 jaar geen enkel ongeval gebeurd. Geen enkel verkeersongeval. Enkel 2 keer was er een slagboom afgereden.
0: Er komt een rechtszaak tegen het Russische echtpaar Toporowski dat mogelijk vervalste schilderijen in bruikleen heeft gegeven aan het MSK, het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Het gaat om 24 werken van bekende Russische kunstenaars uit het begin van de 20e eeuw, onder meer van Kandinsky en Malevich. In 2017 werden die werken tentoongesteld in Gent, maar experts hadden meteen hun twijfels bij de echtheid ervan. Er volgde een onderzoek. Nu moet het echtpaar zich dus verantwoorden voor de rechter. De toenmalige directrice van het museum, Katrien de Zeger, wordt niet vervolgd. Zij werd in 2020 ontslagen. In Bretagne en Frankrijk hebben 2 minderjarigen bekend dat zij een jongen van 11 hebben gewurgd. Zijn lichaam werd zondag gevonden bij een rivier. Uitleg door Frank Renaud.
4: Het lichaam van de jongen van 11 jaar werd zondag gevonden in Rennes in Bretagne. Er was een badhanddoek strak om zijn nek getrokken. Gisteren werden 2 verdachten aangehouden. Een jongen en een meisje van 16 en 15. Die 2 kinderen hebben nu een bekentenis afgelegd. Ze zeggen dat het 11-jarige jongetje spullen van ze zou hebben gestolen om te vissen, ter waarde van enkele tientallen euro's. De 2 wilden daarom wraak nemen. De jongen en het meisje vielen de andere jongen zondag aan en wurgden hem, hebben ze tegen de politie verteld. Daarna vluchten ze. Uit de autopsie is gebleken dat de jongen inderdaad is overleden door wurging. De 2 kinderen van 15 en 16 zullen morgen worden voorgeleid aan de rechter en vrijwel zeker in staat van beschuldiging worden gesteld.
0: Sport op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is Hanne van de Winkel uitgeschakeld in de eerste ronde. Van de Winkel, 22, verloor bij haar debuut in Parijs van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Bij de mannen moet Alexander Bloks forfait geven wegens een enkel blessure. Morgen zou hij het in de tweede ronde opnemen tegen de Australische topper Alex de Minaur. Vannacht is het helder en warm in de grote steden, niet koeler dan 18 graden. Morgen opnieuw veel zon, ietsje frisser, 27 graden in het centrum en 22 aan zee. 'S Avonds is er kans op een bui of onweer in het zuidoosten. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws. Mensenbrecht Schaaprechts. In Syrië zijn restanten gevonden van chemische wapens die zijn gebruikt tegen burgers door het regime van oud-dictator Assad. Het gaat om tientallen raketten en bommen met chemische munitie die zijn afgevuurd tijdens de burgeroorlog die begon in 2011. Eind 2024 is Assad verdreven door rebellen onder leiding van huidig president Sharaa. Hij wil de banden van Syrië met de rest van de wereld nu herstellen en werkt daarom mee aan onderzoek naar het gebruik van chemische wapens. In Bugeaud in Oost-Vlaanderen kunnen er opnieuw treinen rijden op beide sporen na een tragisch ongeval van vanochtend aan een spoorwegovergang. Morgen zou het treinverkeer opnieuw helemaal normaal moeten verlopen. Bij het ongeval met een trein en een schoolbusje met leerlingen van het buitengewoon onderwijs zijn 4 doden gevallen. De chauffeur van de bus, 2 leerlingen uit Bornem en een begeleidster. 5 leerlingen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Ook bij de gewonden is er een kind uit Bornem en daar is de verslaafdheid. Groot. Burgemeester Geet de Bruin wil alle inwoners nu de kans geven om hun rouw te betuigen.
1: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. En dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat ongeval is kunnen gebeuren. De overgang was goed beveiligd volgens sporen en beheerder Infrabel. En waar dat kan, probeert Infrabel spoorwegovergangen te sluiten, omdat ze hoe dan ook gevaarlijk zijn. En waar dat niet kan, zijn 2 halve slagbomen, zoals in Bugeaud, de beste optie. Dat zei Frederik Petit in Ter Zake.
2: Dat is historisch zo gegroeid. Dat is ook wettelijk bepaald. Infrabel en dus de overheid hebben dat bestudeerd, geanalyseerd. En dus de beste overweg is een overweg met 2 halve slagbomen, verkeerslichten en een belsignaal, zoals er hier was, eventueel versterkt met andere maatregelen. En ook net om te voorkomen wanneer iemand op de overweg zelf zou zitten, wanneer de slagbomen volledig gesloten zijn, dan is er geen vluchtroute meer. En dat wil je natuurlijk vermijden, want dan krijg je een ander soort van ongeval.
0: Sport in de play-offs van het basketbal staan Oostende en de Antwerp Giants op 1 zege van de finale. In de derde wedstrijd van de halve finales klopte Oostende Aalst met 78-60. De Antwerp Giants versloegen Limburg United met 84-73. Oostende en Antwerp staan nu 2-1 voor. En wie het eerst 3 matchen wint, gaat naar de finale. Vannacht is het helder en warm in de grote steden, niet koeler dan 18 graden. Morgen opnieuw veel zon, ietsje frisser tot 27 graden in het centrum en 22 graden aan zee. 'S Avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. Meer op vrtnieuws.be.

0: Life. Sing.
1: Make life sing. Was het deze week op het internet? Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niet.

0: Omdat je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit. On the train.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Buggenhout zou het treinverkeer vanaf de ochtend opnieuw normaal moeten verlopen na het tragisch ongeval van vanochtend. Na de botsing tussen een trein en een schoolbusje met leerlingen van het buitengewoon onderwijs zijn 4 doden gevallen. De chauffeur van die bus, 2 leerlingen uit Bornum en een begeleidster. 5 leerlingen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Ook bij de gewonden is er een kind uit Bornum en daar is de verslagenheid groot. Burgemeester G. De Bruin wil alle inwoners de kans geven om een rouw te betuigen, zegt ze.
1: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. En dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat ongeval is kunnen gebeuren. De spoorwegovergang was goed beveiligd volgens Sporen en Beheerder Infrabel. Er was zelfs een extra verkeerslicht voor verkeer dat zijwaarts de sporen oversteekt, zoals dat schoolbusje vanmorgen. Infrabel probeert waar dat kan overgangen te sluiten, omdat ze hoe dan ook gevaarlijk zijn. Waar dat niet kan, zijn 2 halve slagbomen, zoals in Buggenhout, de beste optie. Dat zei Frederik Petit in Ter Zake.
2: Dat is historisch zo gegroeid, dat is ook wettelijk bepaald. Infrabel en dus de overheid hebben dat bestudeerd, geanalyseerd. En dus de beste overweg is een overweg met 2 halve slagbomen, verkeerslichten en een belsignaal, zoals er hier was, eventueel versterkt met andere maatregelen. En ook net om te voorkomen wanneer iemand op de overweg zelf zou zitten, wanneer de slagbomen volledig gesloten zijn, dan is er geen vluchtroute meer. En dat wil je natuurlijk vermijden, want dan krijg je een ander soort van ongeval.
0: Het cruiseschip Hondius, waarop het Hantavirus is uitgebroken, is niet grondig genoeg gekuist en dat moet opnieuw, dat zegt het Nederlandse Gezondheidsagentschap. Het schip ligt al een week voor anker in Rotterdam en zou vandaag naar Vlissingen varen, de thuishaven, maar na inspectie is een betere poetsbeurt nodig. Afgelopen vrijdag nog testte een Nederlands bemanningslid van dat cruiseschip positief op het virus. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Tot 6 weken na besmetting kunnen er symptomen opduiken. Na de uitbraak op het schip zijn er 3 mensen overleden. In Bretagne en Frankrijk hebben 2 minderjarigen bekend dat zij een jongen van 11 hebben gewurgd. Het lichaam werd zondag gevonden bij een rivier. Uitleg door Frank Renaud.
3: Het lichaam van de jongen van 11 jaar werd zondag gevonden in Rennes in Bretagne. Er was een badhanddoek strak om zijn nek getrokken. Gisteren werden 2 verdachten aangehouden. Een jongen en een meisje van 16 en 15. Die 2 kinderen hebben nu een bekentenis afgelegd. Ze zeggen dat het 11-jarige jongetje spullen van ze zou hebben gestolen om te vissen, ter waarde van enkele tientallen euro's. De 2 wilden daarom wraak nemen. De jongen en het meisje vielen de andere jongen zondag aan en wurgden hem, hebben ze tegen de politie verteld. Daarna vluchten ze. Uit de autopsie is gebleken dat de jongen inderdaad is overleden door wurging. De 2 kinderen van 15 en 16 zullen morgen worden voorgeleid aan de rechter en vrijwel zeker in staat van beschuldiging worden gesteld.
0: Sport in de play-offs van het basketbal staan Oostende en de Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale. In de 3e wedstrijd van halve finales klopte Oostende Aalst met 78-60. De Antwerp Giants versloegen Limburg United met 84-73. Oostende en Antwerp staan nu 2-1 voor. Wie het eerst 3 matchen wint, gaat naar de finale. Het weer nog met 30,3 graden gemeten. In Ukkel hebben we de eerste tropische dag van het jaar gehad. En het was de warmste 26 mei ooit. Vannacht is het helder en nog altijd warm in de grote steden. Wordt het niet koeler dan 18 graden. En morgen opnieuw veel zon en ietsje frisser. 27 graden in het centrum. 22 graden aan zee. 'S Avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. Zo dinsdag 26 mei. Zit erop. Een goede nacht.

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het zuiden van Libanon zijn dinsdag 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de dodelijke slachtoffers zijn 4 kinderen en 3 vrouwen. En er zijn ook een 40-tal gewonden. Het Israëlische leger is ook opgerukt voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon. En dat is in strijd met de afspraken rond het staakt het vuren van 17 april. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de Hezbollah-militie. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigde maandagavond al aan dat de aanvallen op de pro-Iraanse militie nog zouden worden opgevoerd. Cuba roept de internationale gemeenschap op om het land te helpen. In het land dreigt een catastrofe volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken. Cuba kampt met een zware economische crisis en er zijn ernstige tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. Heel vaak is er geen stroom op het eiland. De economische problemen zijn er nog verergerd sinds de Verenigde Staten de olietoevoer vanuit Venezuela heeft stilgelegd. Cuba vreest ook een interventie vanuit de VS. De Amerikaanse regering heeft de afgelopen week de druk op Cuba nog opgevoerd door voormalig president Raúl Castro in staat van beschuldiging te stellen voor de moord op Amerikanen in 1996. Volgens de Cubaanse regering is het een voorwendsel om een militaire invasie te rechtvaardigen. Heel wat landen maken hun selectie voor het wereldkampioenschap voetbal bekend. Zo ook Marokko. Bij Marokko zitten er wel wat bekende en oud-bekende uit onze competitie in de selectie. Zakaria El Ouadi van KRC Genk. Chemzine Talbi, die nog bij Club Brugge heeft gespeeld. En ook ex-Genk-speler Bilal El Kanous is erbij. Bij gastland Canada maken ze zich sterk dat Union-speler Promise David speelklaar zal geraken na een blessure. En bij Panama is ex-Anderlecht-speler Murillo de aanvoerder. En ook gastland Verenigde Staten heeft dinsdagavond de spelers bekendgemaakt waarmee ze het WK in eigen land aanvatten. Ook daar een ex-Genk-speler in de ploeg, Mark McKenzie. Het weer, het is helder vannacht. Het blijft ook behoorlijk warm. In de steden wordt het niet koeler dan 18 graden. Elders minimaal rond 16 graden. Overdag dan opnieuw zonnig. Een tikje frisser dan dinsdag 27 graden in het centrum, 22 aan zee. 'S Avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten van het land. Ook donderdag en vrijdag wordt het zonnig en warm, met dan maximaal tot 30 graden. Vrijdag kans op onweer in het oosten en het noordoosten. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.